0: Mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest, vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om het leven in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Dit is NPO Radio 5.
1: De beste evergreens.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was daarvoor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar 1 graad of 11. In het zuiden blijft het vannacht zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

is NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen... en er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen werden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van de slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. En het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Goedemorgen allemaal. Vroege vogels zou ik willen zeggen die de radio al aan hebben staan. Het is zondag 16 augustus, net 6 uur geweest. Van harte welkom bij Groot Nieuws. Wij gaan er uiteraard weer een paar mooie uren van maken. Ik heb een mooi lijstje liederen voor je. Voor elk wat wils ook, als je tenminste de volle 3 uur luistert. The Supremes bijvoorbeeld. Wat dacht je daarvan? May his love shine forever. Dat leek me echt wat voor deze zondagochtend. Maar we beginnen vanmorgen met Peace of God. Dat wat we allemaal nodig hebben door Chris Felsen.

Ja, ik vind het wel mooi hoor. God will find you. Het is een van de belangrijkste lessen die ik in mijn leven moest leren. Dat er niet om draait dat jij God vindt, maar dat je gelooft dat hij jou wil vinden en ook zal vinden. De vraag is vooral, kun je dat ontvangen? Het besef dat niet jij hem kunt bereiken, maar dat hij zich naar jou uitstrekt. En dat is met recht goed nieuws, groot nieuws, zo je wilt. En tegelijk, het gaat natuurlijk ook niet zonder geloof. Zoals Shirley Bassey zingt, My Faith.

Nou, ik had je beloofd dat we rustig gingen wakker worden vanochtend. Volgens mij lukt dat wel, met zo'n lied als dit. Wel een van mijn favoriete singer-songwriters, vaste luisteraars, die weten dat inmiddels wel, Don Francisco. Een Amerikaanse country-muzikant die werkelijk over ieder bijbelverhaal een lied kan maken. Ik vind het geweldig. En wat je hoorde zojuist was Give Your Heart a Home. Het is een mooi begin van de zondag, denk ik zo. Die dag die voor veel mensen betekent dat je ook een beetje rust pakt. Om je op God, op jezelf, op anderen te richten. Om naast de liefde te vieren, zou je kunnen zeggen. Naar boven, naar opzij, naar jezelf. Nou, Denise Williams helpt je daarbij. I surrender all.

Dat was onze eerste Nederlandse plaat van deze ochtend. Gerald Troost hoorde je en Kees Kraaienhoort samen. Het was een gebed. Neem uw plaats. We gaan naar een wat ander genre. Celtic Women horen we. Maar het lied en de melodie, die zijn voor veel mensen denk ik wel bekend. Dus komt vast goed. Het heet You Raise Me Up.

Tja, die vraag kun je alleen maar zelf beantwoorden, zou ik willen zeggen. Do you dream of me? Michael W. Smith die stelde die vraag in dit lied met dat prachtige stukje refrein. And after all that we've been through, you've leaned on me, I've leaned on you. Do you dream of me? Nou, we worden hier in Hilversum in de studio getrakteerd op een prachtige zonsopgang. Echt heel erg mooi. Ik zou willen dat je het kon zien of ervan mee kon genieten. Maar misschien doe jij dat wel op jouw eigen plek en heb je daar ook alle kans toe. Afhankelijk van waar je woont natuurlijk en of je al uit je bed bent opgestaan. Het voelt als vrijheid en als geluk, zo'n zon die opkomt. Dat in een wereld waarin mensen van alles meemaken. Natuurlijk vooral in gebieden waar het al eindeloos lang oorlog is of waar het leven onzeker is geworden door bosbranden of aardbevingen. Maar het kan ook in het klein. Anna die schrijft dat afgelopen week haar laatste kipje is doodgegaan. Ja, dat is klein leed misschien, maar dat kan best heel groot voelen, want het heeft impact op je, op jouw leven. Daarom sterkte voor jou, Anna. Wij draaien hier op Radio 5 altijd een lied van hoop om 6:15. Al is het maar om de moed niet te verliezen. Vandaag Matt Redman met het lied Hope is Marching On.

Ja, dat is wel een gebed natuurlijk. Dat we onszelf haast niet vast kunnen houden. God is er wel om ons vast te houden. Ja, ik vind het in ieder geval iets heel eerlijks en moois. Zoals Helene Koudijs dat vanmorgen aan ons liet horen. We gaan er straks even uit voor het nieuws van 7 uur. Maar hier is nog Elvis Presley. Vandaag 49 jaar geleden overleed hij. Je hoort het lied In My Father's House.

0: I Believe was dat. Dolly Parton. Nou, wat mij betreft na Elvis Presley de prachtige afsluiting van dit uur groot nieuws. We gaan er even uit voor het nieuws. Graag tot zometeen.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
4: Ik schrik ervan hoe snel je moet drukken, joh.
3: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Begin je dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in langste lijnen en omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB en gaan!
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 7 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden de inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

We Will Stand, hoor je. Roestaf. Welkom bij het tweede uur van Groot Nieuws. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring bij het luisteren. Mag je natuurlijk vertellen op de NPO Luister-app. Nou, meerdere van jullie doen dat ook. Sabrina, een heel eerlijk verhaal waar ze tegenaan loopt op dit moment in het leven, wat ze moeilijk vindt en waar ze heel erg van geniet. Dit mooie programma luister ik de laatste weken steeds meer en meer. En dat nummer Hoop, wauw, dat komt echt binnen. Dank je wel daarvoor. En ook Robert, die stuurde vanmorgen vroeg al een bericht. Hij zei, ik ben ook aan het werk vanaf 6 uur. Dat is als planner bij de AWB vanuit huis. En dan in zijn oortjes luisteren naar dit muzikale programma vanochtend. Zo, allerlei reacties. Willeke, Anna, Martien. Nou ja, ik zou ze niet eens allemaal kunnen noemen. Zoveel berichten als hier binnenkomen. Jan, natuurlijk. Elke week is hij hier ook bij met een bemoedigend bericht. Stuur het gerust. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen. Wij gaan luisteren naar een nummer van Irma D. En dat heeft als titel Als dit voorbij is.

Ja, ik vind het wel een van de mooiste liedjes van Schrijvers voor Gerechtigheid. Een muziekgroep die zich ten doel stelde om de wat activistische bijbelteksten, zou je kunnen zeggen, waar maar weinig over gezongen werd, op muziek te zetten. En ook deze plaat was daar het resultaat van. Kijken met uw ogen, met de ogen van Jezus. Hoe ziet de wereld er dan uit? Als je niet met je eigen, soms wat egoïstische ogen kijkt naar je directe omgeving, naar de wereld, naar het land waarin we leven, maar door de ogen van Jezus. We gaan luisteren naar Pearl Josephson en Eileen. Zij zingen een belijdenis, zou je kunnen zeggen, dat ik altijd bij je ben.

het water, in gedachten verzonken. Het wordt steeds later.

antwoord niet op alles, want daarvoor ben ik te laf. Ik ben niks kwijt.

Ik sta op van mijn plekje aan de oude gracht. U bent niet langs komen lopen. Ik had dat ook niet echt verwacht. Maar God bedankt.

Ja, een heel eigen liedje van Martijn Buwalda was dat. Ik weet nog dat hij in een theatervoorstelling vertelde hoe dat liedje tot stand kwam, waar hij letterlijk aan de Oude Gracht in Utrecht zat. Zo werkt dat natuurlijk in het creatieve brein van muzikanten. We gaan naar Kinga Baan. Mooi lied. Alleen maar meer. Hoor je haar zingen.

Dat waren de oden van Salomo. Ik heb het je eerder gezegd, daar moet je wat van houden van deze muziek. Maar het zijn wel echt liederen met diepgang. Het nummer wat je zojuist hoorde heet De Hoogste Eer. Voordat we gaan luisteren naar de vraag die deze week langskwam in podcast Vraag het Jurjen, is hier nog het lied Voor Altijd Dichtbij. Gezongen door Marjolein Keizer en Rijer.

0: Ja, je hoorde Marjolein Keizer en Reijer. Dan is het nu tijd voor...
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, zo is het. Die podcast die elke vrijdag met een nieuwe aflevering online komt. Misschien heb je het geluisterd afgelopen vrijdag. Dat zou ik leuk vinden. Hoor gerust of laat gerust weten aan me welke vragen je hebt via het mailadres vraaghetjurjen@eo.nl. Dan kom ik er vast en zeker op terug. Tenminste, ja, niet wellicht op elke individuele vraag, want we proberen soms wat dingen samen te voegen gezien de hoeveelheid mensen die een bericht sturen. Deze week een heel eerlijke vraag van Ria. Die zei, toen mijn man nog leefde, hebben we een aantal jaren twijfel gehad over geloof. Vooral over de teleurstelling die we hebben gehad in de kerk. En na jaren nog eens geprobeerd te hebben, omdat ik zelf in het ziekenhuis wel een hele fijne dominee tegenkwam, kwamen we toch hetzelfde probleem tegen. In een andere kerk dus. 5 jaar geleden ongeveer zijn we naar een aanleunwoning verhuisd. Dat was... Daar was 1 keer in de maand ook een kerkdienst, schrijft Ria. Maar mijn man wilde niet meer en hij is na 1 jaar overleden. Hij heeft een hele mooie uitvaart gehad, afgesloten door een vriend die dominee was. En daarna heb ik 4 maanden in een kokon geleefd. En toen ben ik gelijk naar die diensten gegaan. De dominee had altijd een preek die ik goed kon begrijpen en die over mij ging. Ik keek zondags naar de EO met het zangprogramma waar u veel in gesproken hebt, schrijft Ria. En in die korte woorden spraken mij aan. De preken waren soms net voor mij geschreven. En waar ik nu mee zit is de volgende vraag. Wordt het me aangerekend dat ik jarenlang niet veel met het geloof te maken wilde hebben? Nou, dat is best een heel specifieke vraag natuurlijk. Maar het kan niet anders of er zijn luisteraars die delen van de vraag van Ria herkennen. Twijfel of je het goed hebt gedaan en of God je de keuzes uit het verleden vergeeft. Om kort te gaan, ik denk niet dat het je wordt aangerekend, Ria. Ieder mens maakt keuzes in zijn leven waarvan je achteraf denkt, dat had ik anders moeten doen. En het wonderlijke is dat God in de Bijbel zo vaak laat zien dat het hart van iemand nog belangrijker is dan wat er uiteindelijk echt van terecht komt. Bijna iedereen kent het verhaal uit Lucas 15, bijvoorbeeld Jezus. Die vertelt het over de verloren zoon, de jongen die de helft van de erfenis van zijn vader vast mee wil hebben terwijl pa nog leeft. Hij jaagt alles er doorheen en hij komt op een dag tot de conclusie dat hij terug moet gaan, want hij is berooid en heeft helemaal niets meer. Hij zit in een varkenshok ergens, wat al heftig genoeg is voor een Joodse jongen. En hij besluit terug te gaan naar zijn vader met de woorden: ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen u. Ben niet meer waard om uw zoon te zijn, maar maak me maar een knecht. Ik wil graag hier terug naar de boerderij. En dan haalt die vader zijn zoon terug. Sterker nog, op het moment dat die jongen aankomt lopen bij de boerderij, staat zijn vader op de uitkijk. Hij zorgt voor schoenen aan zijn voeten, een jas om zijn schouders, om een ring aan zijn vingers en het gemeste kalf, het beste kalf van de boerderij, dat wordt geslacht om een feest te vieren. Die vader die begint niet eens over de fouten die er zijn gemaakt. De nadruk in het verhaal ligt op de belijdenis dat zijn zoon niet zozeer dood was, zo spreekt hij erover, niet meer leeft, gemist wordt, maar dat hij nu levend is geworden, dat hij er weer is, dat hij verloren was, maar is gevonden. En dat betekent vanzelfsprekend niet dat we maar kunnen aanrommelen in ons leven, omdat God ons toch wel vergeeft en omdat hij toch wel genadig is. Want als je daadwerkelijk geraakt bent door Gods liefde, als zijn geest in je hart is uitgestort, dan wil je ook helemaal niet anders natuurlijk dan voor hem leven en hem toegewijd zijn. Nu heb ik in die podcast een gesprekje ook met Corina Nagel. Zij is pedagoog. Zij helpt mee bij godsdienstopvoeding in gezinnen. En ze heeft een ongelooflijk eerlijk verhaal verteld als pleegmoeder over een situatie van een pleegzoon die bij hun is weggelopen. Dus ik zou zeggen, als je dat bijzondere verhaal van haar wil horen, ga dan naar die website van de EO of in welke podcast-app dan ook, waar je kunt luisteren naar de NPO Radio 5 podcast Vraag het Jurjen. En dan de aflevering over twijfel. Dat is aflevering 21. Zometeen wil ik in het derde deel van Groot Nieuws, het derde uurtje, nog wat vertellen vanuit de Bijbel over deze vraag, over twijfel of God je vergeeft of niet, en hoe je daarmee om moet gaan als je in het verleden andere keuzes hebt gemaakt dan die je vandaag de dag zou doen. Maar we gaan nu eerst nog luisteren naar een aantal mooie liederen. Ik dacht bijvoorbeeld aan Elise Manna. met het lied Wat er ook gebeurt. En misschien wel leuk om tegen je te zeggen, Elise Mannen die zal op 3 oktober ook in de Midden-Nederland-Hallen in Barneveld zijn op de grote jaarlijkse Nederland Zingt-dag. Inmiddels is bijna 95% van de kaarten verkocht. We gaan met 3500 mensen samen zingen. Ik zou zeggen, als je daarbij wil zijn, ga naar de site van Nederland Zingt. Bestel je kaartje. Elise Mannen is daar. Ik ben er natuurlijk ook, maar ook een heleboel andere koren en solisten. Wat er ook gebeurt, dat is het lied wat je nu gaat horen.

Dat was Christian Verwoerd met het lied Geen Tijd Meer Te Verliezen. De laatste plaat van dit uur Groot Nieuws. Voordat we er even tussenuit gaan voor het nieuws van 8 uur... komt van Ellie Zuiderveld. En het heeft als titel Zussen.

Ja, Ellie Zuiderveld. Inmiddels ruim 80 jaar oud en ze zingt nog steeds. Zoals gezegd, we gaan er even uit voor het nieuws van 8 uur. Ik zou zeggen, blijf gerust appen en ook luisteren natuurlijk voor straks een uur koor en samenzang. Dankjewel Jan voor jouw bericht die naar aanleiding van de overdenking zegt: ik heb met de Heer geleefd, maar door de dingen die op mijn levenspad kwamen ben ik van hem afgedwaald en heb ik gezondigd. Toch weet ik dat hij van mij blijft houden. Keer op keer laat hij me zien dat zijn liefde en genade er nog steeds zijn. Hij geeft me steeds opnieuw de kans om naar hem terug te keren. Maar die hand moet je wel aangrijpen, zodat je zijn liefde en zijn uitnodiging niet blijft afwijzen. En dat is helemaal terecht natuurlijk, Jan, wat ook naar voren komt in dat verhaal. Lucas.

0: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
1: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
0: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Overal verkrijgbaar.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: Begin je dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de Polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in langste lijnen en omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
19: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 8 uur hier in Boekraad met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder andere ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. De aardbeving in Colombia van maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingwerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere plekken is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Wat wil je nog meer op deze zondagochtend? Ere zij aan God de Vader, gezongen door Omnia Cum Deo. Welkom bij het derde uur van Groot Nieuws. Wat fijn dat je luistert, ook als je nu net bent aangehaakt. Ik krijg allerlei berichtjes binnen op de NPO Luister-app. De een die is net terug uit Dublin. De ander die doet de groeten vanuit Denemarken. Een derde die staat in Zuid-Duitsland op de camping. Nou, vanuit Noorwegen wordt er gereageerd. Zo zie je maar. Ook op allerlei vakantiebestemmingen kun je op zondagochtend meeluisteren naar Groot Nieuws. In dit uur gaan we opnieuw luisteren naar een fragment van de podcast Vraag het Jurjen. Natuurlijk zijn er heel veel mooie liederen en rond de klok van 9:15 zal ik met je bidden om de nood van de wereld aan de Heere God op te dragen en ook deze dag aan hem te geven. Het is tijd voor een psalm en deze keer komt hij vanuit de Noorderkerk. Het is psalm 95 geworden en ik zou zeggen als je het kent, je kunt 4 coupletten meezingen.

Dat was muziekgroep Cela met dat bekende lied Geef ons vrede. Het is ook een gebed wat uitgezongen wordt en wat ook in het Latijn terugkomt. Dona nobis pacem. Misschien ken je het wel op die manier, want ook in de bijvoorbeeld katholieke traditie wordt dat op die manier gezongen in allerlei kerken. We gaan naar een geloofsbelijdenis, zou je kunnen zeggen. Het Noordermannenkoor uit Rijssen, die gaat het voor ons zingen. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Dat is een bekend gezang geworden, gebaseerd op een melodie uit de psalmen, psalm 118. Dus als je die melodie kent, dan kun je dit lied zo meezingen.

Ja, van het Noordermannenkoor in Rijssen gingen we naar het Ademproject. Dat is een muziekgroep die eigenlijk nieuwe liederen schrijft voor de kerk van nu. Ze zijn heel divers qua afkomst en ze zongen het lied Wij zijn uw kerk. Misschien nog geen meezingen voor je, maar dat gaat het hopelijk wel worden. Belangrijk lied, mooi lied en iets voor de toekomst van de gemeente van Jezus Christus, zou ik willen zeggen. We gaan naar Deo Cantemus. Zij hebben een oude vertrouwde voor ons. Vaste rots van mijn behoud. Ik weet dat dit een lied is wat voor veel mensen iets is wat belangrijk is. Misschien herken je het wel van je ouders die het zongen. Van een begrafenis waar je bij betrokken was. Want dat zijn wel plekken waar dit lied vaak terugkomt. Wellicht kun je het ook zo meezingen. Ik wel. Vaste rots van mijn behoud.

0: Ja, dat kon niet missen natuurlijk. Het groot koor van het Leger des Heils met het lied O Zee van Gods Liefde. Ja, ik preek wel eens bij het Leger des Heils en ik werd altijd heel blij als daar dan gewoon een heel trompettenkorps met trommels en al de dienst begeleidt.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: En vorige uur van Groot Nieuws kwam de vraag langs van iemand die zei, ja, ik twijfel eigenlijk op grond van mijn verleden. Ik heb veel gedaan wat niet oké was. Die persoon zei ook, ik heb God een poos verlaten en nu ben ik eigenlijk wel weer helemaal met hem in zee. Door alles wat er gebeurd is in het leven, zij vroeg zich af, neemt God het me kwalijk? Of wat is er eigenlijk nodig om weer met vrede het leven te kunnen leiden? Ik heb daar al wat dingen over gezegd in de tweede uur uiteraard van Groot Nieuws. En ik ga daar nu een derde stukje over zeggen. Dan gaat het eigenlijk over de Bijbel. De Bijbel die vol staat met mensen die terugkomen bij God nadat er iets niet goed is gegaan. En ik hoop, Ria, die de vraag stelde, dat het je helpt om de twijfels over vroeger en in je geloofsleven, ik zou haast willen zeggen, een plekje te geven, maar misschien ook achter je te mogen laten. En alle luisteraars die meer willen horen over dit onderwerp, ik zou zeggen, ga naar een podcast-app of naar de website op de EO, waar je deze hele aflevering kunt terugluisteren, inclusief een heel bijzonder verhaal van Corina Nagel. In het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, staat een prachtig verhaal wat alles met die vraag van Ria te maken heeft, volgens mij. Het is niet zo heel bekend. Laat me je de context uitleggen. Het volk Israël werd tot dat moment bestuurd door rechters. God had ze zelf aangesteld en het functioneerde ook goed. Dat wil zeggen, als er rechters aan de macht waren, dan resulteerde dat doorgaans in een volk Israël dat zich aan de leefregels van God hield. Maar de omliggende landen, die hadden koningen. En dat wilden de Israëlieten ook. Samuel, de profeet van God, die vond dat onbestaanbaar. Immers, daarmee gaven de Israëlieten er blijk van een sterke leider nodig te hebben aan wie ze zich konden spiegelen, in plaats van dat ze God als hun koning en leider zagen. En dan lees ik een stukje met je uit de Bijbel. 1 Samuel hoofdstuk 11, een paar verzen, en hoofdstuk 12. Samuel riep de Israëlieten op om naar Gilgal te gaan, om daar het koningschap plechtig te bevestigen. Heel het volk ging naar Gilgal, waar Saul, ten overstaan van de Heer, als koning werd ingehuldigd. Ze slachten dieren voor een vredeoffer ter ere van de Heer, en Saul vierde uitbundig feest met alle Israëlieten. Nou, dan vervolgens lezen we een hoofdstuk verder. Samuel riep de Heere aan en meteen liet de Heer het onweren en regenen, zodat het volk vervuld werd van angst voor de Heer en voor Samuel. Ze vroegen aan de profeet, bid voor ons, uw dienaren, tot de Heer uw God, dat we niet hoeven te sterven, want we hebben opnieuw ernstig gezondigd door om een koning te vragen. Ook al hebt u gezondigd, antwoordde Samuel, u hoeft niet bang te zijn, zolang u de Heer maar trouw blijft en hem dient met heel uw hart. Je moet het je een beetje voor je proberen te zien. Een feestend volk met de net ingehuldigde koning en dan een fikse donderpreek van Samuel die zegt, ja, jullie wilden zo graag een koning. Nou, hier krijg je die koning, maar het is niet zoals het bedoeld is, want God is jullie koning. En dan begint het te regenen en te bliksemen en te onweren, noodweer. Ja, heel intens. En dan zo bijzonder om te lezen. Ook al hebt u gezondigd, zegt Samuel, u hoeft niet bang te zijn, zolang u de Heer maar trouw blijft en hem dient met heel uw hart. Ja, je kunt verkeerde keuzes maken in het leven. Dat is wat Ria in haar mail stuurde. Dingen doen waarvan je later denkt, dat klopt niet, dat is dom. Het volk vraagt aan Samuel of hij wil bidden tot God, zodat ze niet hoeven te sterven. Omdat ze al veel verkeerd hadden gedaan, dat realiseerden ze zich, en het nog erger maakte om een koning te vragen. En dan zijn er die bijzondere woorden van Samuel. Laat ze nog eens op je inwerken. Samuel die zegt, God is je zelfs genadig in je zondige weg. Ook al heb je fouten gemaakt. Ja, ik moet denken aan een oude psalm. Sommige luisteraars kennen die heel goed. Dat zing je zo mee, zou ik willen zeggen. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed en klein ze zijn van krachten, dat ze stof van jongs af zijn geweest. Dat is eigenlijk heel mooi. Hè? God kent je. Hij weet wat hij kan verwachten van jou als van zijn schepping. Hij heeft je gemaakt om voor hem te leven. Hij ziet dat je dat niet altijd doet. Hij verwacht dat je jezelf aan hem overgeeft en dat je stopt met het zelf proberen goed te praten en te maken wat je fout deed. Ik zou willen zeggen, In je verlangen naar een heilig leven mag je je getroost weten door deze woorden. Ze bruisen van hoop, van genade, van leven. Het gaat bij God om je hartsgesteldheid. Als je een beetje aangeklaagd wordt door je eigen hart, misschien ook wel door Gods tegenstander, door de duivel, dit doe je niet goed, daar heb je het fout gedaan, dan kun je bijna wanhopig worden. Waarom? Omdat die wel gelijk heeft. Maar als jouw hart de Heer is toegedaan, dan heeft hij geen enkel recht om jou zo te beledigen en aan te klagen. En als hij het wel doet bij me, dan is mijn eenvoudige antwoord tegenwoordig vaak: ja, dat klopt, ik heb het fout gedaan van alles, maar wat wil je daar nou eigenlijk mee zeggen? Want het is precies de reden waarom ik naar God ben toegevlucht, naar Jezus ben toegegaan, om vergeving te krijgen voor wat ik verkeerd had gedaan. Ja, ik weet dat er een hart achter zit wat de Heer is toegedaan. En dat pakt niemand me meer af, want dat heeft hij me zelf gegeven. Dus, beste Ria en alle anderen die met vragen zitten over dat wat je vroeger verkeerd hebt gedaan. Luister, ook al heb je gezondigd, zegt de Bijbel. De vraag is je hart de Heer toegedaan? Je hoeft niet bang te zijn, zolang je hem maar trouw blijft en met je hele hart dient. Nou, al eerder kwam langs het verhaal van de verloren zoon, waar je welkom bent, terug bij de Vader. Dat zou ik je willen aanraden. Daar wil ik je toe aanmoedigen. Je zou haast kunnen zeggen: wordt jouw leven gekenmerkt door een soort heilige relaxedheid? Dat is een term die ik zelf heb bedacht. Het staat niet in de Bijbel, maar ik concludeer het er wel uit. Dan komt alles aan bod. Heilig zijn, maar ook ontspannen leven. Vanuit een diep besef: ik kan het allemaal zelf niet, maar God kan het wel. Heilig leven. Het is geen wettische eis die boven je leven hangt, maar het is een genadige levensstijl die God je aanbiedt. Dat als antwoord op de vraag over twijfel op grond van dat wat er in het verleden is gebeurd. We gaan luisteren naar een lied, een prachtige psalm is dat, psalm 3. Het wordt gezongen door Vox Jubilans. En ook daar in die psalm komt eigenlijk terug dat we mogen bouwen en vertrouwen op iemand die meer is en meer was dan wat wij ons ooit konden voorstellen. Een God die trouw en die rechtvaardig is, die zich genadevol naar ons uitstrekt, wat we ook op ons kerfstok hebben. En wat dat betreft, Maarten, jij reageerde in de app door te zeggen: het is een beetje een zwaar onderwerp vandaag. Ja, dat deel ik wel met je. Maar inderdaad, zoals je zelf schrijft in je app, de Vader staat te wachten op onze terugkeer. En zelfs in het Oude Testament, Psalm 3, hoor je daar het een en ander over terug. Vox Jubilans, die gaat het voor ons zingen.

0: Het is tijd om samen te bidden.
1: Ik bid voor jou.
0: Heer onze God, we willen u samen ook bidden deze zondagochtend. Voor veel mensen is dit programma een start van een dag waarin ze naar een kerk gaan, muziek luisteren, familie bezoeken, vrienden. We weten dat over de hele wereld talloze mensen samenkomen, in het groot en in het klein, in stadions vol, maar ook in huiskerken, in het klein, in het geheim, daar waar je eigenlijk niet eens openlijk gelovig mag zijn. Samen willen we u bidden om uw zegen voor al diegenen die luisteren naar woorden uit de Bijbel en die zingen. Dat ze bemoedigd zullen worden, gesterkt zullen worden. Dat ze troost vinden voor hun hart, voor hun ziel. We willen u bidden voor al diegenen die in situaties zitten die zo heftig zijn. Zoals gevolgen van een aardbeving zoals in Colombia. Maar natuurlijk ook de vele branden die over de hele wereld zijn. Van Canada tot Kroatië. Van België tot Italië en Spanje. En op allerlei plekken die onheilspellendheid van het vuur maakt dat mensen hun plek moeten verlaten. En soms lijdzaam moeten toezien wat er zou kunnen overblijven van hun woonplek. We willen u bidden. Ontfermt u zich over degenen die daar hulp verlenen. Die alles doen wat ze kunnen om branden met man en macht te bestrijden. We willen u bidden of u zult zijn bij slachtoffers en hen troost zult geven. Wilt u uzelf aan hen laten zien. Dank u wel voor degenen die vakantie mochten hebben en weer terug zijn. We bidden u om uw zegen voor de kinderen die weer naar school gaan in regio Noord vanaf morgen. Wilt u ze een goede nieuwe start geven op school. En ook de jongelui als ze verderop in deze week weer gaan beginnen met hun lessen. We leggen elkaar en ook deze dag in uw handen. En doen dat in de naam van Jezus. Amen.

meer kunnen. In ieder geval hoorde je het nu in een versie door Yigdal-Yahu. Een groot koor met een breed repertoire. En de naam die komt overigens van het Hebreeuwse Yigdal-Yahu. En dat betekent dat God verheerlijkt mogen worden. Of ook God zal verheerlijkt worden. Het wordt vaak in de Joodse traditie gebruikt als een uitdrukking van lof en van aanbidding. En dat is natuurlijk precies wat een koor ook graag wil doen. We gaan naar ons laatste lied van deze uitzending van Groot Nieuws. Dat is een gebed om zegen. Want zonder dat wordt het ingewikkeld, zou ik willen zeggen. De muziekgroep Lef, die brengt het voor ons ten gehore. Zegen ons met liefde, is de titel.

Ja, dat was het voor vandaag. Met dat mooie zegenlied gaan we eruit. Gezongen door Lisbeth Coudoot van de band Lef. Ja, ik vind het echt heel mooi om zo bezinnend de zondag te starten. Maar je zou toch ook wel kunnen zeggen deze nieuwe week. Die er voor ons allemaal verschillend uitziet. Regio Noord, die gaan terug naar het gewone leven, zou ik willen zeggen. Als je kinderen of kleinkinderen hebt. Ja, dan gaat het vanaf morgen allemaal weer plaatsvinden. Ik zou willen zeggen veel succes. Maar vooral ook zegen van God voor de jufs, voor de meesters op de basisschool, de middelbare scholen. Ja, en het midden van het land en het zuiden, die mogen nog even een week of twee weken genieten van de rust. Ik wens je alle goeds toe op vakantie of thuis om de boel weer op orde te krijgen voor als het gewone leven straks start. Dit was het voor nu qua groot nieuws. De collega's van de Sandwich van de Afrotros die zitten hier klaar. Jacques Leuters en Angelique die gaan het van ons overnemen hier in de studio. Een hele mooie zondag. God zij met je en tot volgende week.

In Guatemala kunnen veel vrouwen geen opleiding volgen, waardoor ze onofficiële baantjes hebben en een laag inkomen. Jongeren verlaten school vroegtijdig en belanden vaak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken.

Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
2: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
1: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in langste lijn en omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 9:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de vierde verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. Eén iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
14: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja, ik zit hier in Hilversum naar buiten te kijken. Vrijwel onbewolkt. Mooi weer, zeker. Ik begin met een gedicht van de afgelopen jaar overleden dichter Johanna Kruid. Misschien niet de bekendste naam, maar een mooi gedicht. Mijn vader had een stoel in zijn kantoor waar hij het langst in woonde. Als hij schreef, mocht ik, wanneer ik met hem zweeg, tegen zijn benen zitten. Het kwam voor dat wij vergaten waar we waren. Dan las ik over Remy of oom Tom. Ik weet nog dat het leek alsof hij zong. Ook streelde hij een keer mijn haren. Later heb ik gehuild om wat niet kon. Ik wilde dat we daar nog waren en dat geen einde ooit begon.

Ja, dat is dan het begin van de sandwich. 2 uur prachtige muziek op de zondagochtend. En, we begonnen met Dick Haymes. Zo'n hele mooie stem, zo'n heel mooi zacht lied. Wat heel, The Very Thought of You. Angelique Stijn die weet natuurlijk dat dat een van mijn lievelingsnummers is. Wat ik mijn hele leven al bij me draag. En ja, geweldig. Het doet me ook een beetje denken aan de dansen van vroeger. Wat we deden lang, lang, lang geleden. Dat zogenaamde slijpen bij die bepaalde nummers. Dan trok je je paarden tegen je aan en dan moest een grammofoonplaat tussen blijven hangen, zeiden ze wel. Zo dicht moest je tegen je aan trekken. Goed, nou ja, net hoorde je Art Garfunkel, A Heart in New York. En dan wordt het nu tijd dat we iets gaan draaien van Ella en haar man. Wie zijn Ella en haar man? Nou, dat was Broedplaats. Dat was een voorstelling met schilderijen en liedjes van Ella de Jong en Herman Woltman. En Chet Bruinja, dat is een bekende dichter, die schreef de teksten. Dat het nergens op leek.

Met de tijd, avec le temps, dan verdwijnt alles en alles verdwijnt, zelfs de liefde. Leo Ferré was dat. En als je aan de Fransen vraagt, wat zijn nou de mooiste Franse chansons, dan staat bij de top 5 altijd wel Leo Ferré, avec le temps. Daarvoor dus, wat ik vertelde, Ella en haar man, Broedplaats, die voorstelling waar het nummer uit, dat het nergens op leek, uitkwam. En dan gaan we door naar Norah Jones.

Ja, dat is een ervaren rocker is dat, uit Antwerpen. Ja, uit Vlaanderen in ieder geval. Daan heet hij. En dit is natuurlijk helemaal geen rock'n'roll nummer. Dit is voor oorlogs. We Three, My Echo, My Shadow and Me. Prachtig. Daarvoor Norah Jones met Ruler of My Heart. En ik noemde er straks de naam Ella. En toen moest ik eigenlijk stiekem denken aan Ella Fitzgerald. Natuurlijk een van de grootste zangeressen van de afgelopen eeuw. En daar is een keer een tributealbum van verschenen. Met wel allerlei andere zangeressen haar repertoire. En een daarvan was Liz Wright.

Ja, goede nieuwe Portugese zangeres Bárbara Bandeiro. En dat lied is een mooie ballade die ze zingt. Heet Manel. En Manel is een visser die alsmaar op zee verdwijnt en een paar dagen wegblijft. En het lied gaat eigenlijk over zijn vrouw, zijn Maria, die zwanger is en die in stilte en onzekerheid wacht op zijn terugkeer. Daarvoor dus Liz Wright met Reaching for the Moon. Prachtig nummer wat Ella Fitzgerald bekend heeft gemaakt. En dan wordt het tijd voor Annie M.G. Schmid en Harry Bannek in dit geval. Ja. Ja, ik was een keer op Kreta in een heel vrolijk gezelschap van veel Cretensers. En die waren ook aan het zingen en zo. En toen hadden ze iets van, nou, zing jij nou eens een mooi Nederlands lied. En toen dacht ik, weet je wat ik zing? Ik zing een lied van Annie M.G. Schmid. Daar in Kreta en van Harry Bannek. En dat was dit.

ongelooflijk charmant liedjes. Dat was Duifjes, Duifjes. Hier gezongen door Roos Rebergen. Ja, dat verwacht je niet. Maar dat stond op een album met allemaal nummers van Harry Bannenken. De Supersonische Boom heette dat album. Ja, heerlijk. Daarvoor hoorden we de Stroeivoei, Hans Boskamp was dat. Overigens, ik was de laatste jaren van haar leven was ik bevriend met Annie Schmid. Ik kwam er regelmatig. En elke week eigenlijk. En zij was altijd heel erg slecht te spreken over haar eigen werk. Dat vond ik wonderlijk. Want ik zei altijd van, ja, maar Annie, dit is onvergankelijk mooi. En zo. Ja, nou, nee hoor. Ik zeg maar dat ja, zuster, nee, zuster. Het is toch heel jammer dat dat gewist is in de tijd. Nou, dat was ook zo goed niet hoor, Sjaak. Dat is heel goed dat ze dat gewist hebben. Want ja, dat valt altijd erg tegen aan de hand. Die liedjes van Harry, die waren leuk, maar de rest, ach nee. En zo kon zij haar hele eigen werk altijd onderuit halen, Annie. We gaan door naar de spelsongs.

0: Broadway van Alison Krauss. Ja, meer dan 30 jaar geleden begonnen we met de Sandwich. En de eerste jaren was ik zelf mede samensteller. En de laatste 20 jaar, doet Angelique Stijn dat. En je begint eigenlijk, als je gaat samenstellen, begin je met de nummers die je kent en die je mooi vindt en die je thuis in de kast hebt staan. Maar dat is niet vol te houden als je elke week jaar in jaar uit bezig moet. Dus je gaat nieuwe nummers proberen te ontdekken. En niet alles wat je draait is nou je eigen liefhebberij. Het gaat om de luisteraar, nietwaar? Angelique, kom er eens bij. Hoe doe jij dat eigenlijk? Zitten er nog wel eens nummers bij die jou speciaal aanspreken?
1: Moet ik wel een microfoon opzetten. Elke week.
0: Elke week?
1: Ja, want ik probeer mezelf altijd zelf ook te verrassen.
0: Oh ja?
1: Ja, anders vind ik het. Anders hou je denk ik ook niet vol zo lang. Ja. Elke week, hè?
0: Dus er moet altijd iets in bij zijn dat je denkt van, oh, wacht even, daar ga ik...
1: Daar word ik blij van. Of, dat had ik zelf nog nooit gehoord. Oh, wat is dit leuk. Dat wil ik de luisteraars laten horen.
0: En was dat in dit uur ook het geval? Oh,
1: zeker. Ja, dat Senegal wat we net draaiden van de spelsongs. Ja. Daar werd ik heel blij van deze week. Toen ik het ontdekte. Want dat is een nieuw lied. En ik hou wel heel erg van dat Afrikaanse, die kora die erin zit. Dat is zo'n een tokkel-instrument, zeg maar. En dat ritme. Dus ik vond dat een heerlijk lied en mooi gezongen.
0: Ja, maar wie zijn de spelsongs?
1: Ja, dat is een hele club van allemaal singer-songwriters eigenlijk uit... Ze zijn gebaseerd, of ze wonen in Engeland. Maar ze komen overal vandaan. En ze hebben de boek. Er zijn blijkbaar boeken, die boeken kende ik ook niet, van Robert McFarlane en Jackie Morris. En het zijn hele mooie natuurboeken met mooie tekeningen en beschrijvingen. En naar aanleiding van die prachtige pagina's hebben zij liedjes geschreven.
0: Oh.
1: Dus het is een heel project. Dit is al het derde cd in de serie. Ik had er nog nooit van gehoord. Dit is echt de eerste cd of het eerste album dat ik ontdekte. En ik vond dit meteen heel erg mooi.
0: En ik vind het altijd leuk als je iets vindt wat ik bijvoorbeeld al 60 jaar niet gehoord heb of zo.
1: Ja.
0: Of helemaal nooit gehoord heb, zoals dit.

Ja, het loopt tegen tienen, dus het wordt tijd voor Kik van de Veer. En we dachten een mooi einde te maken met Corrie Brokken in het Duits. Es war in Frühling, chérie. En met de Pupini Sisters, met Mana Mana. Prachtig nummer toch eigenlijk wel. Komt van een album, het heet The Birthday Party. Bedankt voor het luisteren, Angelique, heerlijk samengesteld. Ik ben benieuwd naar het volgende uur. Straks om 11 uur zijn we bij je terug. En dan gaan we nu nog maar even luisteren naar At Last van Lou Rawls en Diana Reeves. Dag hoor!

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Begin je dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de

0: geniet van live sport en bijzondere verhalen in langste lijnen en omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
15: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
14: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 10:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer: op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
16: Andermans Veren. Kik van der Veer.

Welkom bij de zomerveren van de Avro Tros. De eerste was toen Andermans Veren 15 jaar bestond. Nu bestaat dit programma 34 jaar. Dus reken maar uit. We hebben het op diverse podia gedaan. In het Spand in Bussum, in de Vorstin in Hilversum, in de Mes in Naarden, in de Liefde in Haarlem. En de laatste vier dus hier vanuit Theater Blaricum. U gaat straks Light Verse horen van Han Marinus. Lessen in tekstschrijven door Bas Jongenelen en onze hoofdgasten. En dat is het gezelschap, de firma Ziel en Zaligheid. Een groep rond tekstschrijver Rob Crispijn. U gaat nieuw werk horen, maar ook klassiekers. Rob schreef bijvoorbeeld Cirkels voor Herman van Veen. Lang geleden, 1969. En hij heeft het nog steeds op zijn repertoire, Herman. En het lied kent ook vele andere uitvoeringen. En nu gaan zij het zingen. Een hartelijk applaus voor de firma Ziel en Zaligheid. APPLAUS.

0: Leuk.
1: Ze komen straks terug voor een langer optreden. Maar nu eerst Light Verse door Han Marinus. En wat doet nou een Light Verse dichter? Voor Marinus zijn vaste vormen geen keurslijf, maar juist de drijvende kracht achter zijn werk. Ik citeer hem zelf. De vrije dichter zegt, waarom zou ik mezelf vastleggen? Dat beperkt me, want ik wil vrij zijn in de keuze van mijn woorden. Wij denken precies andersom. Ik kan dit woord gebruiken, maar dan rijmt het niet, dus moet ik iets anders verzinnen. En daar begint het taalspel. Hij is de winnaar van het Nederlands kampioenschap Light Verse. Een hartelijk applaus voor Han Marinus.
2: Het RIVM adviseert over talloze zaken op het gebied van volksgezondheid en milieu. Zo ook over het stookbeleid. Ze hebben zelfs een speciale app ontwikkeld, de Stookwijzer. Die geeft aan of je op een bepaalde dag mag stoken of niet. Mijn beroepsgroep is vaak niet zo blij met hun adviezen, zoals u kunt horen in de sonnetten met de titel Dooie Boel. Ik wou dat het nu eindelijk ging waaien en dat het stookadvies weer gunstig was. Ik zit door dit beleid in zak en as. Zo kan mijn crematorium niet draaien. Ook heb ik door dit stomme stookverbod een stoffelijk restenoverschot. Maar toch, ondanks die uitdagingen, is de dodenzorg mijn lust en mijn leven. Het is dankbaar werk, het geeft veel voldoening. Maar dat gold eigenlijk ook al voor mijn vorige baan. Luister naar het gedicht Een puikenpost. Ik was jaren postbesteller, heel wat meters op de teller. Niemand liep zijn ronde sneller, stond vermeld in mijn dossier. Ik was heel vroeg uit te vieren, droeg mijn mooie bodenkleren, ging dan eerst de post sorteren, het heette toen nog PTT. Och, die dorpers waren aardig, heel beleefd en best hulpvaardig. Zij het enigszins merkwaardig, maar ze meenden het niet kwaad. Doch geen ziel kon destijds lezen, dus ik was hun hulp in deze en zo gold ik daarin wezen als hun steun en toeverlaat. Om u nu een beeld te geven van mijn postbestellersleven, schilder ik voor u maar even het toen gangbare tableau. Steeds de post bij tijds geopend, en die las ik dan, al lopend. En daar stond men, wachtend, hopend, en dan ging het pakweg zo. Ik kom thans uw post bestellen en ik kan u reeds vertellen, u moet Jan maar even bellen, want die heeft het zwaar gehad. Hij is van het dak gegleden, was toen iets te snel beneden, zwaar gebutst aan lijf en leden, moet hij 14 weken plat. En daarna bij nummer 7, ach wat stond dat mens te beven. Want ze hadden haar geschreven dat haar moe ontslapen was. Die had last van leverstenen, hele zware en gemene. Voor je het wist was ze verdwenen en ze leek nog wel zo kras. Dan weer door naar Jan de Bakker en dan zei ik tot die stakker. Even flink zijn oude makker, het is een blauwe envelop. Hij had echt geen cent te makken en net hem moesten ze pakken. Noodlot treft toch steeds de zwakke. Jan was slechter af dan Job. Maar bij Jans op de dreven ging men toch iets leuks beleven, want ze hadden hen geschreven dat Kees Jan geboren was. Ach, de eerste van hun eerste. Dat verheugde hen ten zeerste. O, de blijdschap die er eerste. Deo, deo, gratias. Ach, je liep je wel de kloten, had de blaren op je poten. Maar wat heb ik toch genoten in mijn tijd bij Tante Pos. Later kwamen economen en die hebben zonder schromen vele diensten afstaan Rome. En de klant was mooi de klos. In mijn tijd was die nog koning. Alles bracht je naar zijn woning. Het is nu een schijnvertoning, allemachtig wat een flop. Maar ik ga u nu verlaten, want ik wil nog naar mijn maten. Lekker, over vroeger praten. Dag meneer, ik stap weer op. Ja, dat was dus mijn oude beroep. Nu ben ik uitvaartleider, maar daarnaast ben ik vrijwilliger bij de vogelbescherming. Heel mooi om te doen, ik hou heel veel van vogels. Maar pakweg een jaar geleden noopte Haags beleid mij ertoe de zorg voor vogels drastisch aan te passen. Zoals u kunt horen in het volgende sonnet. Vreemde vogels. De Nijlgans en die grote Canadezen onthoud ik steeds mijn zorg. Ik voer ze niet. Dat geldt ook voor die groene stadsparkiet als mede voor de meeste overzeese. De trekvogels en heel die zwik exoten, wat moeten al die vreemde vlerken hier? Zo jat die gluipse Kaspische plevier het voer van mijn gewiekte landgenoten. De huismus evenwel hoeft niet te vrezen. Ik kies mijn vleugelvrienden heel precies, want eigen vogels eerst is mijn devies. Geef mij dus maar de merels en de mezen. Ik heb mijn zorg aan vreemden opgeschort, nu heel het hulp aan illegalen strafbaar wordt. Nu lijkt het of ik alleen maar werk, maar dat is niet zo. Ik mag ook heel graag om me heen kijken en dan graag genieten van vrouwelijk schoon. En ik had vorige week toch een heel bijzondere, prikkelende ontmoeting. Luister naar het sonnet Het Mooie Mokkel. De knappe snoet, de tanden hagelwit, haar kersenrode lippen en haar haren. Die ogen waar ik in moet blijven staren. En och, die borsten, ongekend van snit. Die gulle lach, haar sierlijke gebaren. Dat ranke lijf, ik raak totaal verhit. Wat nu, o lieve goede God, ik bid dat u mij tot haar minnaar wilt verklaren. Nu opent zij haar mond, ik hoor haar stem. Ze lijkt wel schor of zit een stemband klem. Ze lijkt zo net een oude koffiemolen, een knarsend wiel, een schuivende berg kolen. Die orengezel wekt een stil verdriet. Och, Heer, verboor mijn beden, toch maar niet. Ja, ik mag toch wel graag een beetje stoer doen over naar vrouwen kijken en zo. Maar de laatste tijd, en dat is toch een beetje gênant, ben ik wat onzeker over mijn potentie. Ik ging dus op zoek naar middelen die mij wat vastigheid zouden kunnen bieden. Maar ik ben nogal kritisch ten aanzien van de werkzaamheid. Ik wens niet een of ander slamp aftreksel. Nee, ik wil hard bewijs. Dus deze pil doet ieder lid ontwaken. Ik vraag me af of u dat hard kunt maken. Ja, ik ben niet alleen geïnteresseerd in vogels, hoor, maar eigenlijk in alle dieren. En vooral in de allerkleinste, de insecten en de spinachtigen. Neem nou een kruisspin. U beseft misschien niet hoe enerverend zijn bestaan is. En daarom dacht ik, ik maak daar een verhaaltje van. Het heet Linkerliefde. De spin zit in zijn web in kuik en voelt plots vlinders in zijn buik. Want in een web iets verderop verschijnt een knappe spinnekop, gestoken op het geelbruin lijf van oh, zo'n heerlijk spinnenwijf. Hij weet dat zij hem gadeslaat en spint een extra fijne draad. Hij stuift opzij, omlaag, omhoog en pinkt naar haar met ieder oog. Hij hoopt dat zij eens naar hem lacht, terwijl hij nijver verder racht. Hij demonstreert zijn evenwicht. Het lijf op één poot opgericht, dat beurt voor beurt op alle acht een toonbeeld van balans en kracht. Hij toont haar dan een vliegend lijk, het grootste uit zijn schimmerrijk. Het kruispinvrouwtje evenwel beziet zijn druistig showdontel. De spinster is nogal blasé en denkt, wat moet ik daar nu mee? Zij is die aandacht wel gewend en valt niet zomaar voor een vent. Zij is een echte polyglot, niet eentje die je gauw bedot. Zij kent het wereldwijde web en gaat slechts voor de volle map. Nou ja, zo'n ventje, leuk wel hoor, maar ach, wat koopt ze daar nu voor? Maar ja, dat groot kruis op zijn rug vergeet ze waarlijk niet zo vlug. Zijn poten zijn ook fraai geleed en wat te denken van zijn kleed. Ze kijkt het nog maar even aan, een afspraak heeft ze toch niet staan. De spinnenkerel ruikt zijn kans en vraagt haar nu ten spinnendans. De tarantella kent hij goed, hij knielt voor haar vol overmoed. Nou ja, zegt zij, vooruit dan maar, één dansje vind ik geen bezwaar. Hij is bepaald geen twijfelkont en spint haar zwierend in het rond. Hij denkt, wat fijn dat ik haar heb. Ik voel mij als een spin in het web. Nu straks een tango tot besluit, dan wordt zij vast mijn spinnenbruid. Zij vindt het toch wel heel erg fijn om dicht bij deze knul te zijn. Hij danst zo heerlijk, kijkt zo blij. Ze laat hem nu iets dichterbij. De jongste is zij ook niet meer en moeder worden moet een keer. De spin kan zijn geluk niet op. Een grijns verbreedt zijn snaakse kop. Hij staat nu alleszins paraat en deponeert zijn kostbaar zaad voorzichtig in de juiste voor en gaat er als een haas vandoor. Want tot zijn grenzig geloofsverdriet kalm nagenieten gaat nu niet. Hij redt zich rap het vegenlijf door weg te vluchten van het wijf, want op de daad volgt vaak een moord. Het was ook dit keer kantje boord. Maar in het najaar keert hij weer en zoekt een vrijplaats van weleer. Hij spiet en speurt als een spion en zo ontdekt hij een kokon. Daarin zijn gelig glanzend kroost, een teder beeld van hoop en troost. Hij denkt, dat was bepaald niet slecht. Zo'n 1000 eitjes zijn gelegd. Die zitten nog op een kluit, maar komen in het voorjaar uit. En hij beseft, vlak voor hij sneeft, ik heb toch niet voor niets geleefd. Ja, ik zei u net al dat alle dieren mij interesseren en ook de insecten. En zo ben ik gaandeweg ook meer oog gaan krijgen voor hun mentale gezondheid. U staat daar misschien niet zo bij stil, maar luister nu eens naar de dialoog in het volgende korte gedichtje met de titel Consult. Kom morgen maar om 9:45, besloot de dierenpsych. Ach, kan het ook vandaag misschien, verzocht de eendagsvlieg. Ja, en als ik mij in dit drukke bestaan eens fijn wil ontspannen, zoek ik mijn toevlucht tot de kunst. Ik was pas in het atelier van een vriend van mij en trof daar een heel bijzonder tafereel, en dat wil ik u niet onthouden. Het sonnet heet Portret. De schilder bestudeert haar fijn gezicht. Hij wil haar fraaie trekken zuiver vangen. Dat grijsblond haar, die licht geroefde wangen. Die zachte blik als steeds op hem gericht. Hij mengt de kleur secuur op zijn palet en brengt nog wat accent aan rond haar ogen. Haar oorlel zou wellicht iets ronder mogen. Zo heeft hij oog voor zelfs het kleinst facet. Hij zet de laatste streken op het doek, bekijkt zijn werk opnieuw van alle zijden, laat dan zijn blik nog eenmaal langs haar glijden en glimlacht na dit laatste onderzoek. Hij denkt als hij naar doek en dame oogt, wat zijn ze beide prachtig opgedroogd. Dank u.
1: En nu, dames en heren, wordt er les gegeven door meester Bart Jongendelen in het klasje van Sjors. Dat heet het klasje van Sjors omdat Sjors Groot de eerste was die dit deed. En die naam houden we in oren, ere. Bas is doordrenkt met alles wat met taal te maken heeft. En zijn leerlingen zijn Alice Broeksteeg en Leon Bril met dubbel L. Alice is afgestudeerd aan de opleiding Musical Theater in Tilburg. Ze speelt in diverse musicals, maar haar passie ligt op meer in het zelfschrijven en maken. En Leon is ook afgestudeerd, maar dan op de opleiding Writing for Performance. Waarom dat in het Engels is, dat weet ik ook niet.
0: Ja.
1: Hij is cabaretier, organiseert feesten en festivals, pubquizzen en nog veel meer. Kortom, twee alleskunners. In het klasje van Sjors, een applaus graag voor Alice, Leon en Bas.

0: Het klasje van Sjors.
1: Ja, zo is dat. We gaan het vandaag hebben over geschiedenis. Literatuur, dames en heren, is een soort tijdmachine. Door literatuur van vroeger te lezen, kom je voor een deel ook in die tijd van vroeger. Dus als we in de middeleeuwen willen zijn, dan lezen we een tekst uit de middeleeuwen, de tekst van de ridders. En bijna alle teksten waren uit die tijd bedoeld als voordrachtsteksten. Dus dat gaan we zo meteen natuurlijk ook doen. We hebben echt een probleem. We weten niet, onderzoekers, ik ben zelf literatuurhistoricus, we weten niet hoe dat geklonken moet hebben. We hebben wel een beetje een idee, maar we weten het niet precies. Neem zo Karel en de Elegast. Dat is een rijmende tekst. En aangezien ridders alles te paard deden, is het rijm natuurlijk ook gepaard rijm. En dat heeft een bepaald metrum, namelijk het heffingsvers. En het heffingsvers betekent dat er bepaalde klemtonen in zijn. En dat is, het is niet zo'n heel strak metrum. Een vier heffingsvers betekent dat er vier zware klemtonen zijn. En hoeveel onbeklemtoonde lettergrepen daaromheen zweven, dat mag je zelf weten. Ik ga een klein stukje doen uit Karel en de Elegast. Het begin, zoals het misschien geklonken zou kunnen hebben. Denk aan sprooksprekers, aan troubadours of iets dergelijks. Hè? Dus hoe zou het ongeveer geklonken kunnen hebben? Vrij melodisch, dus ik ga het iets proberen. Fraaie historie en de alwaar, mag ik u tellen, hoort ernaar. Het was op een avond stonden dat Karel slapen begon, het engel hem op de rien. Het land was alle gaderen zien. Hij was keizer en koning mede en hoort hier wonder en waarheden. Wat de koning daar gevel, dat weet de menigeen nog wel. Zo moet dat ongeveer geklonken hebben. Het is dus helemaal niet raar dat ik de opdracht had gegeven om ook een raptekst te schrijven over Karel de Grote. Het was een beetje rap of spoken word of iets dergelijks. Hè. Literatuur is belangrijk dat je daar ook verbeeldingskracht bij hebt, fantasie. Zodat we ook nu een soort tijdmachine kunnen maken. We gaan naar de tijd van Karel de Grote. Het jaar 800 is is een jaartal uit het leven van Karel de Grote. En als ik nu zo in de zaal kijk, dan weten de menigen dat meestal dat nog wel. Een raptekst over Karel de Grote. Ik wil Alice als eerste het woord geven. Gepaard rijm, heffingsvers, Karel de Grote. In een rapvorm. Laat maar eens horen. Wat heb je ervan gemaakt?
2: Oké. Okay. Hij die groots over onderwijs dacht, deelde vunzige tijd met wijde wijven. Karel de Grote, groteske kerel, kon een tekst zoals deze zelf niet schrijven. Reeds steeg de mensheid als een raket, 18 kids verwekt, dat lijkt nu raar. Zo vaak raak schoot zijn zaad, maar zo schaars kwam een dame klaar. Met zoveel kids zette hij pa in Europa. En Karel zei, ik blijf hier tot ik dood ga. Want hij zat in zijn Jezus-era. En haatte je God, dan kon je Jezus achterna. En voor een ieder die bleef, kwam een rechtssysteem. Geen probleem als je bleef binnen de perken. Karel de Grote is de grootste reden dat er kakkers op de Zuidas werken. Met paus Leo praatte hij een poos. Die koos Karel tot keizer te kronen. En op eerste kerstdag stal hij de show, besloot Karel voor zijn werk te belonen. Hij wilde meer rijk, meer land, meer water, meer meer. En met oorlog wist hij dat te flikken. Met jouw macht, oh daddy Karel, Mark Rutte zou nu jouw reet likken.
1: Ja. En normaal valt, komt er hier natuurlijk een mic drop. Maar aangezien wij gezenderd zijn met een zendertje voor de mensen thuis op de radio. De microfoon zit aan ons hoofd vast. Wordt dat een beetje gevaarlijk. Ja, prachtig gedaan. En dit is echt wel ook, het gaat inderdaad ook op Karel de Groot. Je hebt een aantal dingen gedaan dat hij dus daad een hoop kinderen had. Aan mij nu de taak om ook een beetje. Hoe kunnen we dit voor een volgende keer? Want dit liedje gaat natuurlijk uitgekomen worden. En dat, u gaat erop stemmen in de top 2000. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dat de regels ongeveer even lang zijn. Want je had bijvoorbeeld die ene regel, voor in ieder die bleef kwam een rechtssysteem, geen probleem als je bleef binnen beperken. En toen merkte ik wel dat dat binnen de perken toch ineens wel heel erg dicht tegen elkaar kwam te staan. En dat gaat dan ook een beetje het begrip een beetje Je komt een beetje in de knel eigenlijk. Let ook een beetje, wat ik heel gaaf vond, waren al die assonanties, al die klinkerrijmen. En dat je ook en die binnenrijmen, raket verwekt en zo vaak, raak, zaad, schaars. Dat klinkt allemaal heel erg lekker. Maar vermijd rijke rijm. Dus voor een ieder die bleef, kan maar rechts zijn een probleem als je bleef binnen de perken. Dat rijke rijm, twee keer hetzelfde woord, dat is niet zo fraai. Verzin daar iets anders van je zou kunnen zeggen. Ga niet over de schreef. Voor degene die binnen de perken bleef.
2: Ja, ja, precies.
1: Ja, dan heb je daar een ding. Bovendien de over de schreef gaan is ook weer een soort cliché. En literatuur is gebaat bij fantasie. Maar soms moet je er ook gewoon lekker een cliché doorheen gooien. Dat is natuurlijk wat de moeite waard is. Heel fijn al die interne rijmklanken met die klinkers. Dat klinkerrijm, al die a's. En ook misschien hier en daar misschien wat meer binnen de grote. Paul Leo, praat hij een poos en die koos. Karel de Grote zou daar misschien nog een keertje doen. Dat die o's nog een keertje daar
2: precies, ja.
1: Dan maakt het dat tot een heel rijk systeem. En dan komen we nog een keertje terug. En dan heb je hem natuurlijk helemaal af hier. En de band staat al klaar.
2: Ja, nou, fantastisch.
1: Ja, maar.
2: Moet ik zelf alle instrumenten spelen?
1: Ja, ik denk het. Ja, we hebben hier alle instrumenten staan. Maar de band is even weg. Dankjewel. Mijn andere leerling is Leon Bril. Leon, de opdracht was over Karel de Grote te schrijven in een paardrijm in een heffingsvers. Dat heffingsvers, kende je dat?
0: Nee, dat was onbekend voor mij. Dus dat moest ik even opzoeken.
1: Ja. En wat kun je erover vertellen? Wat is jouw idee van wat een heffingsvers is? Wat is jouw interpretatie ervan? Want het is een beetje...
0: Nou, dat zijn de beklemtoonde lettergrepen.
1: Ja.
0: En ik moest er dan 4 per regel... Maar dan is het ook nog discutabel wat dan precies misschien de lettergreep, de klemtoon is.
1: Ja.
0: Dus daar mocht je ook nog een beetje mee spelen. Dus dat.
1: Ja.
0: Maar ik heb het aan mijn vader gevraagd, die ook zeker rijk is in de Nederlandse taal. En die wist het ook niet.
1: Oh, toch een dat is dan toch een beetje kwijtgeraakt. Dus we moeten ervoor...
0: Wisten jullie wat een heffingsvers was?
1: Nee, dan is bij deze de werkgroep Leven het heffingsvers in het leven geroepen.
0: Ja,
1: we gaan allemaal het heffingsvers gaan we verder.
0: Ja,
1: verder. Ja want
0: vanaf
1: het is,
0: vandaag. De revolutie
1: ja, zeker. De revolutie
0: van de heffingsvers.
1: Want het is een mooi systeem wat je, denk ik, als tekstschrijver, als tekstdichter, veel vrijheid geeft. Heb je dat ook zo ervaren of vond je het toch beklemmend? Had je liever gehad van, nou, doe mij maar gewoon de jambe of zo?
0: Nou, nee, ik kwam er wel achter dat ik automatisch al snel in 4 heffingen schrijf. Want ik ging altijd even checken en dan was het, oh ja, het zijn inderdaad 4 heffingen. Zonder dat ik eerst van tevoren dat al heel erg ging uitpuzzelen. Dus je komt automatisch, denk ik, snel al als je een soort ritmisch schrijft, kennelijk in 4 heffingen.
1: Ja, ja.
0: Maar ik voelde me ook wel een beetje in een kader. Ik vond ook bijvoorbeeld Sinterklaasgedichten vind ik helemaal niks. Want dan moet ik helemaal in een kader opeens gaan schrijven... terwijl ik het juist zo leuk vind aan schrijven... dat je dan van alles kan doen en lekker vrijheid hebt. Maar... Het is een beetje met dansen, vind ik het ook. Ik vind het heel lekker om te dansen... maar als ik dan opeens met regeltjes moet dansen... of een Engelse wals of iets, dan raak ik helemaal zo...
1: Liever de biodanza.
0: De wat?
1: Oh, laat me zeggen. Ja. Dat is een dans in 4 heffingen. Nee. Ja.
0: Dat is jouw ding.
1: Nee, maar dat heffingsvers is omdat het eigenlijk aan het gewone metrum vooraf gaat, chronologisch, is een hele natuurlijke manier. Dus ik denk dat als je Sinterklaasrijmend gaat schrijven, dat je heel vaak toch bepaalde klemtonen legt zonder dat het een heel strak... Het is niet meteen de amfibrachus waar je in zit en wel dat soort dingen. Kun je laten horen wat jij ervan gemaakt hebt?
0: Ja, zeker. Ik heb... Ik moet een rap doen. Ik dacht, nou, ik ga echt niet rappen, want dat kan ik helemaal niet. Want het is heel erg cringe, leek me dat. Maar toen dacht ik, nee, weet je wat? Ik moet een rap doen. En het is ook een kleine ode aan mijn 14-jarige zelf. Die toen een hele korte, onsuccesvolle rapcarrière heeft gehad. Toen dacht ik, nu heb ik de kans om dat live op de radio te doen.
1: Zeker.
0: Dus dan gaan we er gewoon vol voor. Full cringe. Dus ik heb een beat gevonden. Een middeleeuwse versie van In The Club. Van 50 Cent. En daar ga ik het onder doen. Maar ik heb even een beetje jullie hulp nodig. En het is niet de standaard hiphop publiek hier, denk ik.
1: Nou, hiphop is ook al best wel oud. Dus die mensen zijn er heus wel mee groot geworden.
0: Maar we gaan het gewoon doen. We gaan
1: die komen
0: doen.
1: Gewoon allemaal uit de hoed.
0: Hitsige hiphop concert is hier, deze zaal. Oké, dan mag de muziek aan. Oké, daar gaan we. Gooi die handen in de lucht, kom op, kom op. Gooi die handen in de lucht, kom op, kom op. Gooi die zwaarden in de lucht, kom op, kom op, kom op. Radio 5. Kom op. Bladicum ghetto in the house. Dit is voor alle boeren en middeleeuwse hoeren. Voor al die arme stakkers in dorpen en op akkers. Voor schurken, schavuiten, schobbejakkers. Voor nonnen, kornuiten en pottenbakkers. Mijn maten, mijn makkers en alle hofgenoten. KDG, my man, Karel de Grote. Ah, oh, je weet het toch, troubadours. Ik ben Karel de Grote, ja toch geloof de hype. Irene van Byzantium, bitch, don't kill my vibe. Kunst en cultuur, ik laat kennis regeren. Homie van Christus, bro, ik zal je bekeren. De OG Europapa, baas van het Rijk. Karel de Grote, geen Joost Klein gezeik. Ben een pimp en heb meerdere hoes. 20 kinderen, ja mijn zaad is grandioos. Heerser van Saxe, koning der Franken. Bitch, zelfs Macron zou me elke dag bedanken. Ben heilig motherfucker, blessed by paus Leo. Helemaal de gloria in Excelsis Deo. Ben een keizer, met een kroon op mijn kop. Drop zwaarden, non-stop aan de top. Zeg nog één keer mijn naam, zodat je hem nooit vergeet. The one and only gangster, Karel the Great. Ah.
1: Daar is weinig aan toe te voegen op elfde dingen. Dus graag een groot applaus voor Alice Broeks tegen Leon Brillaar. Dank je.
3: Ja, en dan nu onze hoofdgasten. Het zijn eigenlijk twee samenstellingen. Het vertrekkende groepje en het aankomende groepje. Ik noem ze even allemaal op. Lara Bode en Jolien Damsma zang. Jan Borger toetsen en accordeon, Gijs Kors gitaar, Theo van der Pol toetsen en Rob Crispijn teksten en zang. Hier is de firma Ziel en Zaligheid.

Nu de eerste paniek langzaam uit mijn lichaam wegtrekt, schrik ik van de onzin die ik zojuist gezegd heb. Maar ik was nooit goed in begroeten. Het maakt niet uit. Je maakt het goed.

0: Herman van Veen zong dicht in de 70e jaren. Toen er het besef naar boven kwam dat er tussen de mensen in een gesticht en de mensen daarbuiten niet zo'n groot wezenlijk verschil was. En dat besef is een beetje weggezakt, lijkt het wel. Terwijl de gekte alleen maar groter is geworden. Als tegenwicht van de waanzin van alle dag mag ik graag naar vogels kijken. En Jolien heeft daar een prachtig lied over gemaakt. 16 birds. 16 ganzen.
1: 16 ganzen, 16 vogels. Ik zag ze voorbij vliegen. Soms krijg je, zo lijkt het, van boven een cadeautje. En als je er oog voor hebt, dan is er zoveel moois om je heen om van te genieten. En daar gaat dit over.

Ik ben nogal dol op vogels. Dus we hebben nog een vogeltje. IJsvogelblauw. En dat is eigenlijk min of meer een echt gebeurd verhaal. Man en vrouw, liefde. Man wordt ziek, wordt ernstig ziek. Op sterfbed zegt hij als troost tegen zijn vrouw. Volg de vogels. Dan kan je me terugzien of terugvoelen. Voor zover dat mogelijk is. En daar gaat dit lied over. Met Gijs, Jan op accordeon, Theo aan de piano en Lara.

0: We zongen cirkels en daar zit de zin in natuurlijk van er is geen medicijn tegen oud en eenzaam zijn. Dat schreef ik toen ik 25 was en nu ik 80 ben, schrijf ik blijf altijd jong. Niet voor niks. Geïnspireerd zeg maar op het bekende nummer van Bob Dylan, Forever Young. En niet zozeer om de ouderdom te ontkennen, maar meer om het leven te omarmen. Is dat niet goed gezegd?
1: Dat is heel goed gezegd.
0: Ja. Ik ook.

Stefan Belgers Techniek. Annemarie Waterhout, productie. Johan Hogeboom, toneelmeester en geluidsmix. En de montagekoning Wannes Derven. En natuurlijk, last but not least, de geweldige medewerkers van het Theater Blaricum. Geweldig, dank voor jullie gastvrijheid. Tot volgende week voor de allerlaatste.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen.

0: Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Reis slim met Golden eSIM.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
12: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ja, als het aan de kust 20 graden is en in het binnenland 26... dan is het hier in Hilversum 22. En aan het eind van dit uur misschien nog wel iets warmer ook. Ja, hoe was het? Heb je de eclips gezien van de week? Ja, dat was toch weer iets bijzonders. Hè? Dat maak je misschien maar één keer in je leven mee. Hoewel, sommige mensen hebben het twee keer meegemaakt. Zoals Ingmar Heitz, de dichter die ik van de week op de radio hoorde. Want hij las een gedicht voor op Radio 1 met het oog op morgen. En dat was dus een gedicht over de eclips. Wij fietsten langs de Hageldijk en het begon, zei hij. Ik zag nog niks. Hij duwde me vooruit, mijn vader, in een hand van snelheid op mijn rug. We stoven naar de zon in langzaam zilverwordend licht. Het kan gaan waaien, had hij uitgelegd. De schaduw wordt een scène uit een film, waarin ze doen alsof het nacht is. Maar je kunt de dag nog even door alle filters heen. Misschien raken de vogels in de war en wordt het minder warm. Niet kijken, want je hebt je ogen nodig. Nog heel lang. Het donker draait vanzelf voorbij. Geweldig. Gewoon een klok. Een wonder. Nutteloos. Niets en alles tegelijk. Net zoals wij. Je maakt het pas weer mee wanneer je 65 bent. Wanneer je wil, denk dan aan mij.

Ja, en zo is het. En al ga je er op je hoofd staan, zo blijft het. Als je voor een dimmietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een pels dragen. Dat is gek. En als je een roggebroodkind bent, dan zou je nooit een caviar slikken. En doe er maar geen moeite meer. Wees verstandig, want het blijft zo, zo is het.

0: Ja, dat is wel heel lang geleden. Dat is Louis Davids in 1935. Het was een speelfilm daar zat hij in. Dat was een film die heette Op Stap. En daar speelde Louis Davids een pianostemmer in. En heel vaak hebben ze gedacht later dat de uitdrukking als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer, word je nooit een kwartje. Dat die uitdrukking al heel lang bestond. Maar dat is niet zo. Die is bedacht door Jacques van Tol, de schrijver van dit liedje. En het is dus pas bekend sinds 1935. En het is ook niet per se de mening van Louis David zelf geweest, want hij speelde een rol in die film. Dus het was de mening van die pianostemmer. Oké, dan weet je dat ook weer. We begonnen dit tweede uur van de sandwich met Emmylou Harris, schitterend gezongen, Boulder to Birmingham, een eerbetoon aan haar ontdekker en vriend Gram Parsons. Nou, dan gaan we door. We gaan door, we gaan naar Barcelona. We gaan naar Catalunya.
1: Ses muntanyes ets eterns, una campana, ja sé solo que fa sabatler. Ses retxes d'una

Ja, lekkere zanger Eric Clapton met Promises komt van het album Backless. Daarvoor hoorden we Anna Andreu uit Barcelona zingen in het Catalaans Fox Artificials. En dat is gewoon vuurwerk. Chris Berry, zegt die naam je nog. Was het niet een Curaçaose zangeres, Curaçaos-Nederlandse zangeres, die een jaar of wat geleden nogal wat succes had? Ze trad ook op in het buitenland, was bij het Eurovisie Songfestival betrokken volgens mij. Maar we hebben toch alweer een tijdje niets van haar gehoord. Laten we nog eens teruggaan naar haar geluid.

Weet je nog dat we van G. Reinders voor het eerst bluesmuziek draaiden? En dat was toch wel een prachtig lied. En met zo'n groot harmonieorkest erbij. Ja, verheerlijk. En hij flikt het hem weer. Hij heeft het weer voor elkaar met het lied Doe. Eigenlijk ook een ontroerend lied over een afscheid van een vader die zijn zoon eigenlijk zegt van, joh, ga nou maar zelf. Ga maar trek het leven van mij in. Ik kan verder niks meer voor je doen. En dat is een mooi nummer van G. Reinders. Daarvoor Chris Berry met Stick to the Recipe. En, maar ja, ik weet niet of ze nog eerder als met nieuwe dingen gaat kopen. Dat hopen we maar. En dan wordt het tijd voor Gian Maria Testa. Dat was die man die draaide weer ook lang geleden voor het eerst. Was voor een plaat uit. En daar stond op een nummer Un aeroplano a vela. En dat was een heel poëtisch nummer eigenlijk. En wij vonden dat mooi. We zijn die man blijven volgen. Hij was aanvankelijk stationschef, meen ik met de ridder in Turijn of zo. Noord-Italië. Maar een mooie stem. Heel bescheiden, heel poëtisch, heel mooi.

0: Dat zijn ze goed, hè, die meiden. Jentel en de Boer beloofde cadeaus. Was ik meteen mijn eigen geweten aan het onderzoeken wat ik eigenlijk allemaal beloofd heb. Vreselijk veel. Maar ik heb nog een aantal dinertjes te goed ook. Dus dat is ook wel weer lekker. Ja, Jentel en de Boer die hebben een voorstelling Rijkhalzen. En daar zijn ze in september weer mee te zien in het land. En dat is een hele goede voorstelling. Want die is genomineerd voor de Pulifinario. En de Pulifinario is de beste voorstelling kleinkunstgebied van Nederland van het afgelopen jaar. Goed, dat waren Jentel en de Boer. Daarvoor horen we Gian Maria Testa met Inno Aeroplano Avela. Dan wordt het nu tijd voor de musical. We draaien twee nummers uit een musical. En de musical is een hele bekende musical. My Fair Lady. En misschien moet ik even je herinnering opfrissen. Het ging onder andere gebaseerd op een toneelstuk van George Bernard Shaw, 1913. En er is er een bloemenmeisje, een heel ordinair bloemenmeisje, en die wordt onder de hoede genomen van een deftige professor. En die gaat haar opkweken vanwege een weddenschap tot een fatsoenlijk meisje, wat ook in gezelschap prachtig. Maar dan moet ze natuurlijk allerlei oefeningen doen. Bijvoorbeeld taalspreekoefeningen. The rain in Spain.
1: The rain in Spain stays mainly in the plain.
2: Again.
1: The rain in Spain stays mainly in the plain.
3: I think she's got it.

Ja, twee mooie nummers uit de musical My Fair Lady, geschreven door Lerner en Lowy. En het eerste was The Rain in Spain. En daar hoorden we Rex Harrison als deftige professor. En daar was in de film was dat Audrey Hepburn, maar die zong niet zelf. De zangeres die we hoorden was Marnie Nixon. En die deed alsof, alsof ze Audrey Hepburn was. En het tweede nummer wat we net hoorden, I've Grown Accustomed to Her Face, dat was natuurlijk Rod Stewart. Ja, er zijn heel veel nummers uit die musical hits geworden. With a Little Bit of Luck, Als het even kan. I Could Have Danced All Night, On the Street Where You Live. Sonneveld heeft er de nummers van gezongen. Paul van Vliet heeft er de nummers van gezongen. Hij wordt af en toe nog weer eens op het repertoire genomen. Het is een ijzersterke musical. Over naar Heather Nova.

Ja, heerlijk nummer van Bruce Springsteen. Hello Sunshine komt van zijn album Western Stars. Daarvoor Heather Nova. Een erg mooi nummer vond ik dat. I Wish I Had a Mirror. Kennen het wel, want het is een oud nummer van hem. Maar er komt een nieuw CD, een nieuw album van eruit. En daar staat het weer een keer op. Ja, wat hebben we nu uit Frankrijk? Misschien nog een mooi nummer. Het is een nieuwe zangeres, Hermance. En die zingt Le Huit de Trop.

Ja, lekker. John Hyatt met Radio Girl. En daarvoor horen we die Franse dame Hermance. Ze heet ze met Louis de Trop. En dan gaan we eruit. We hebben een heerlijke zondagochtend gehad. En ik hoop dat jij het ook leuk hebt gevonden. Dat we de volgende week weer zijn. Dat we weer zulke mooie muziek gaan. Angelique, dat je weer zo mooi samenstelt. Dank je wel. Hé, hey, fijne dag verder. En we gaan eruit met Gitkin. Gitkin. Dag hoor.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap 1.

0: eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, €1,99. Dat is een prachtprijs.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 12 uur, Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens regionale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de benen om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vakantieadres. Benji Heerschop.

Hallo, goedemiddag. Je bent weer beland op je favoriete vakantieadres van deze zomer. Haal die stevige wandelschoenen maar uit de kast, want we gaan aan de wandel vandaag.

0: ik keek vroeger altijd, en nog steeds wel eens eigenlijk, die A-Team. En ik kan me herinneren dat er een aflevering was waar Boy George zijn opwachting maakte als acteur Cowboy George. Wat een multitalent is het ook eigenlijk, hè? Je hoorde hem nu met Karma Chameleon en The Culture Club.
1: De koffers zijn gepakt, de route is uitgestippeld. Welkom bij Vakantieadres. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
0: Goedemiddag en welkom op jouw zomerse vakantieadres. Blij om terug te zijn. Afgelopen week spendeerde ik in het schitterende Toscane. 37 graden, zon, die brandt op je lichaam. En het eten wat eigenlijk gewoon verslavend lekker is. Maar er is iets waar ik nauwelijks aan toe ben gekomen. En dat is wandelen. En dus gaan we vandaag samen op wandelvakantie. Natuurlijk kan het in Engeland, Portugal of de Alpen. Maar ook Nederland heeft prachtige wandelroutes. Neem bijvoorbeeld het Pieterpad, het langste wandelpad van Nederland. Het loopt van Groningen helemaal naar Zuid-Limburg. Toch eens de moeite waard om dat ooit gedaan te hebben, lijkt mij althans. Heb je het Pieterpad wel eens gelopen of een stukje hier vandaan? Of heb je een andere favoriete wandelroute? Dit is Vakantieadres en wij verzamelen al jouw mooiste herinneringen, wandeltips, alle mooie handige dingen die we kunnen doen tijdens een wandelvakantie. Moest je als puber per se met je ouders de berg in? Of was jij juist die ouder die de kinderen mee moest sleuren? Kom maar door met je verhalen op 0800 3000 555 of via de NPO Luisteren. Dit is Golden Earring Weekend Love.

0: Jouw vakantieadres is hier Benji Heerschop.
1: Het Pieterpad is met 501 kilometer het langste wandelpad van Nederland. Het loopt van Pieterburen in Groningen helemaal naar de Sint-Pietersberg in Maastricht. En dat hele eind wandelen, dat lijkt mij een hele uitdaging. Maar rennen, dat is andere koek. Toch gaat ultrarunner Jeroen van Veen het proberen. Eind dit jaar wil hij het Pieterpad in recordtempo afleggen en de snelste tijd ooit verbreken. Jeroen, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, ik ga maar direct gewoon de vraag der vragen stellen. Waarom? Waarom wil je dit?
2: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Wat een mooie introductie ook. Als ik het zo hoor, krijg ik er zelf al helemaal zin in, denk ik.
1: Kijk,
2: wow.
1: Daar doen we het voor.
2: Ja. Maar ik denk ook wel een beetje van, waarom ga ik dit toch in hemelsnaam doen? Maar het is vooral heel erg mooi om af en toe jezelf te pushen en te kijken wat je allemaal in je hebt. Hè? En zowel mentaal als fysiek en dan echt de grens op te zoeken. En kijken hoe ver ik kan komen.
1: En wat vind je dan zo leuk aan ultrarennen? Want ultrarennen op zich is echt een sport, hè?
2: Ja, zeker weten. Nou, ik ren al heel lang. Gewoon hardlopen, een beetje zondagochtend, een rondje in het park. En alleen de laatste 4 jaar heb ik het echt opgeschroefd. Dan ben ik steeds verder gaan rennen. Ik heb veel avonturen beleefd en acties georganiseerd. Ook voor het Prinses Maxima Centrum bijvoorbeeld.
1: Mooi.
2: En ik merkte dat hardlopen veel meer was dan rennen alleen. En als je met elkaar doet, of als je iets wil laten zien of een doel wil stellen, dat je daarvoor kan gaan. Dus ik ben wel eens naar, vorig zomer ben ik naar Sparta, Griekenland gerend.
1: Oh, wauw.
2: Ja, dat was echt bizar. Avontuur van mijn leven, 3700 kilometer. En toen ik daar, even snel gezegd.
1: Ja, als je het snel zegt, valt het mee.
2: Niet normaal. 12 landen, het was echt het avontuur van mijn leven. Maar toen ik daarmee klaar was, toen dacht ik wel, ja, hoe mooi zou het zijn om het ook heel dicht te houden. Heel dicht eigenlijk bij huis te houden. En gewoon in je, relatief eigen achtertuin ook zoiets te gaan doen. En dat is het Pieterpad, hè? Het langste pad van Nederland, wandelpad van Nederland.
1: Mm-hmm.
2: En ik dacht, als ik nou vol gas ga trainen de komende 100 dagen... dan ga ik vanaf 1 december ga ik dat record verbreken.
1: Ja, want wat is dat record eigenlijk?
2: Ja, het record is 3 dagen en een paar uur. Mm-hmm. Dat zegt 24 uur per dag. Hè? Dan mag je zelf bepalen wanneer je gaat slapen, waar en hoe je dat gaat doen. Dus sommigen die, het zijn allemaal tactieken voor. Sommigen die slapen 5 uur of misschien zelfs wel 6 uur. En dan zijn ze weer lekker fit en dan rennen ze keihard door. En sommigen pakken allemaal hazenslaapjes van 10 minuten. En hoe ik dat exact ga doen, dat weet ik niet. Maar dat ik sneller wil zijn dan die 3 dagen en een paar uur, dat is zeker.
1: Ja, want ik hoor je zeggen, sommigen die slapen 6 uur en zijn dan weer fit. Ik ben zelf niet heel fit na 6 uur. Maar met hazen slaap je ze nog minder fit. Hoe heb je dit dan toch een beetje uitgepland? Want je moet ergens slapen, lijkt me. Of heb je een tent op de rug? Hoe gaat dit?
2: Ja, wat ik vertelde. Ik ben naar Sparta gerend. Toen had ik echt een rugzak mee. Toen deed ik het ook. Het heet Unsupported, heet dat. Dus dan ren je, ja, zonder hulp van dat er een busje achter je aan gaat of dat iemand je bidon kan aangeven. Je bent echt helemaal alleen. En dat ga ik nu ook doen. En dan heb je een heel klein tentje, heel licht. Echt, ik noem het wel eens een half persoons tentje. Daar kan je echt net in liggen op je rug. Daar ga ik in. En dan probeer ik mijn uren te pakken. Maar ik neem alles mee met een lichte rugzak. En of het hoort op een camping of even langs de weg ergens in het bos.
1: En hoeveel train je hiervoor? Hoeveel per week moet je lopen?
2: Ja, elke dag nagenoeg. Ik loop ongeveer, wat zal het zijn, tussen een halve marathon en een marathon per dag. Nu ik het opschroef.
1: Oh.
2: Ja, dat is wel echt flink. En vorig jaar duurde het 99 dagen, heb ik een marathon per dag gerend. En ik heb ooit wel eens een keer een actie gedaan. En toen rende ik 5 dagen lang 100 kilometer per dag. Nou, dat wil ik samenvoegen. Ja, je merkt het. De getallen, ja. Ze beginnen te duizelen,
1: ja.
2: Is ook wel een beetje zo. Maar voor mij is het elke keer mijn grens verleggen en kijken waar ik kan komen. En ik vind het dus ook echt prachtig als iemand de grens op 3 kilometer ligt. Dat hij dat gaat proberen te verbreken en te kijken wat er dan gebeurt. Alleen bij mij ligt die grens inmiddels iets verder.
1: En als ik ik ren, laten we zeggen 5 kilometer wel eens. Als ik dat ultrarunnen wil oppakken, hoe kan ik dat het beste aanpakken?
2: Rustig aan. Ik zeg altijd, doe niks met tegenzin. Ik heb heel veel stappen. Die zijn soms moeilijk, zwaar of emotioneel. Het kan van alles zijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik doe ze altijd met heel veel plezier. Dan maar een een standje terug. Hè? Dus een stapje minder snel. Maar uiteindelijk kom je altijd wel bij de eindbestemming. Als je er plezier in blijft houden.
3: Piano piano, zoals ze zeggen in Italië. En hoe schat je kans in? Gaat het lukken?
2: Absoluut, natuurlijk. Ja, nee, ik heb er alle. Het is echt krankzinnig hoor. En het is nu echt nog veel te hoog gegrepen. Maar ik denk dat ik het wel kan en dat ik ervoor ga.
3: Heerlijk zeg. Ultrarunner Jeroen van Veen, dankjewel. En heel veel succes. Hou ons op de hoogte, hè.
2: Ja, heel leuk. Ik zal je laten weten of het gelukt is over in december.
3: Leuk, succes.
2: Oké, hoi, dankjewel.
3: Straks Bruno Mars, maar nu eerst Sonny.

0: Festival Keuzeplaat. Welke kies jij?
1: Vandaag is het tijd om de grote oceaan over te steken. En we wandelen binnen op het terrein van het New Orleans Jazz and Heritage Festival. Al sinds 1970 een jaarlijks terugkerend fenomeen in de jazzwereld. Het deelt een geschiedenis met het roemruchte Newport Festival. Ken je misschien wel van natuurlijk Bob Dylan bijvoorbeeld. En het is misschien wel het voorbeeld van hoe muziek verschillende mensen samen laat komen. Vanaf het begin was het de vraag of het mogelijk zou zijn om in een staat waar op dat moment nog een gigantische scheiding tussen zwarte en witte mensen een jazzfestival te laten slagen. Want dat zou lukken. Maar ruim 50 jaar na dato valt het niet meer te ontkennen. We bezoeken die ene legendarische dag waarop Lionel Richie het publiek deed bewegen, zingen en zelfs liefhebben. Op die bewuste dag, vrijdag 23 april in 2010 op het New Orleans Jazz and Heritage Festival, regende het pijpenstelen. Maar dat weerhield hem er niet van om het publiek te vermaken. Zelfs, denk ik, te paaien. Tussen de optredens door vertelde hij het publiek dat met deze regen het optreden afgeblazen zou worden in andere delen van het land. Maar niet hier. Hier op dit festival wordt het publiek alleen maar luider, zei hij. En dat klopt. Nu is aan jou de keus. Welke hoor je liever van Lionel Richie? Een Commodores klassieker, kan ik toch wel zeggen. Easy.

0: Laat het even weten via de NPO Luisterapp of bel 0800 30555. Welke wil je liever horen? Stuck on You of Easy? Jij mag het bepalen.
1: Je kiest mee, de festivalkeuzeplaat.

0: Stones, Ruby Tuesday.
1: De festival keuzeplaat. Welke kies jij?
0: Ja, ik zei het net al, we steken vandaag dus de oceaan over naar het New Orleans Jazz and Heritage Festival. Al sinds 1970 dus een begrip en een festival dat vanaf het begin liet zien hoe muziek mensen bij elkaar kan brengen. En vandaag gaan we terug naar 2010, 23 april op een vrijdag, waarop Lionel Richie het publiek deed bewegen, deed zingen en liefhebben. Jij kon kiezen tussen twee nummers die Lionel Richie toen op het podium ten gehore bracht. Je kon kiezen uit Easy...

Ja, kijk, kleine biecht vanaf mijn kant natuurlijk. Ik woonde vroeger in een studentenhuis met een superleuke gozer, Thijs. En die zong altijd mee met Nederlandse klassiekers. Maar er was één Engelstalig nummer wat hij elke dag zong onder de douche. En dat was Stuck on You. En ik ben niet de enige met een goede herinnering aan Stuck on You. Ook Fifi, Pedro, Ingrid. Zelfs Roel die zegt Stuck on You. Ook ik zing er altijd mee. Nou, dat is heel mooi, Roel. Goed, dan wordt het dus Stuck on You hier op het New Orleans Jazz and Heritage Festival.

0: 30 jaar geleden een keer zo'n boekje gekocht. En ze dachten we elk jaar van, nou, we gaan hem lopen. Nou, dat hebben we nooit gedaan, dat doen we nou voor het eerst.
1: En gaat het toch ook echt naar Maastricht?
0: Nou, over 30 jaar misschien.

0: eigenlijk is het godslastering om hier doorheen te gaan. Hè? Het goede doel, België. En superleuk, via de NPO Luister-app komt Tony Peroni binnen. Die zegt, lekker liedje, we spelen vanmiddag op Zieltjes Rock met het goede doel. Ja, uitverkocht zelfs, Festival Zieltje. Leuk, leuk.
1: Kamperen in het buitenland. Buongiorno.
0: Ja, en als je dan afvraagt wie is Tony Peroni, dat is de drummer natuurlijk. Hè? Dat moet ik er misschien bij vermelden. Goed, ik ken weinig mensen die er niet zo heel af en toe wel eens over dag dromen. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik dus afgelopen week in Italië was, dacht ik ook, nou, waarom ook niet? Gewoon baan opzeggen, huis en haard achter je laten en op een mooie, zonnige plek in het buitenland een camping of een B&B beginnen. Natuurlijk kennen we de verhalen allemaal uit tv-programma's zoals Ik Vertrek, B&B Vol Liefde of B&B Vol Liefde of Het Roer Om. Maar wat als dit al jaren je echte leven is. Maar dan zonder camera's. In Vakantieadres bellen we elke week met iemand die de sprong in het diepe heeft gewaagd en het avontuur is aangegaan. Vandaag zat Anna Visser van herberg Aves de Paso, gelegen aan de Camino-route. Ook schreef zij het boek Mijn herberg aan de Camino over hoe ze haar leven na de Camino vormgeeft. Anna, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, hoe is het zover gekomen dat jij dacht, ik pak mijn spullen en ik ga een herberg in Noord-Spanje beginnen?
2: Nou, ik wilde al mijn hele leven in Spanje wonen, omdat ik Spanje echt het geweldigste land vind dat er is. Alleen, het kwam er nooit van. En toen, 5 jaar geleden, liep ik de Camino. Mm. En dat is een heel lang verhaal, dat kan je wel lezen. Maar in ieder geval, ik was heel verdrietig. En gedurende die Camino werd ik steeds vrolijker en dacht ik, hey, misschien kan mijn leven toch nog wel leuk worden. En toen ik terug was in Nederland na het lopen van die Camino, dacht ik, ik wil niet meer hier zijn. Ik wil daar zijn, in Spanje, op die Camino, voor altijd. En toen heb ik gegoogeld, echt, het is heel simpel, gegoogeld herberg te koop op de Camino. En wow, deze herberg, die was te koop.
0: De Camino veranderde eigenlijk jouw hele leven?
2: Ja, absoluut. Absoluut, ja.
0: Het is zo grappig, want ja, ik hoor heel veel mensen, als ik mensen spreek die ook de Camino hebben gelopen, dan hoor ik heel veel mensen dat zeggen. Maar wat is dat dan aan die Camino?
2: Ja, het is, poef. Nou, ik denk dat het, het is moeilijk te omschrijven, omdat iedereen natuurlijk ook heel graag dat gevoel wat je dan op die Camino ontdekt of vindt weer mee terug naar huis wil nemen. Hè? Dus dan wil je graag weten wat het nou precies is. Ik denk dat het voor mij in ieder geval was het in dit geval ook dat dingen heel erg naast elkaar kunnen bestaan. Dus dat je heel verdrietig kunt zijn in mijn geval, omdat ik mijn geliefde verloren had aan een hartaanval. Maar dat je daarnaast ook heel erg kan genieten van mooie dingen of van dat je denkt, hey, maar oké, ik kan dat nog steeds. Ik kan nog steeds grapjes maken. Ik kan nog steeds plezier hebben. Genieten van een mooie zonsondergang. Dat. Dus dat gevoel van het is niet alleen maar verdriet. En ik denk ook dat het lopen op zich, dus het gewoon simpelweg geen ander doel hebben die dag dan je ene voor je andere voet zetten, zorgen dat je genoeg water hebt en dat je ergens een bed vindt om te slapen. Dat is zo lekker. Dat is echt het meest mindful. Ik bedoel, daar kan geen mindful cursus tegenop. Dat ja, gewoon heel erg in het hier en nu zijn, openstaan voor andere mensen. Nou, ik kan er wel even door zijn.
0: Ik ben helemaal getrokken in je verhaal eigenlijk. Het is grappig. Ik had een vriend vroeger, Paul, die is er helaas niet meer, maar die heeft toen de Camino gelopen met zijn moeder. En hij kwam terug. Hij was altijd al een hele enthousiaste gozer. En hij kwam terug, maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo enthousiast was over een wandelroute. Ja, en nu hoor ik dat bij jou ook terug. En dan denk ik, ja, wat
2: en
0: is
2: je
0: dat
2: kan
0: toch?
2: Het bijna, ja, je kan het bijna, als je het niet gedaan hebt, dan denk je, maar jullie zijn gek geworden. Blaren op je voeten, slapen met een kino, ja, of een kamer met snurkers.
0: Mensen die je niet kent om je heen, afgrijzelijk.
2: Dat toch? Ja, ja, ja. Dus dat is heel grappig. Dat je, ja, je kan het bijna, je moet het echt een keer zelf doen om het te snappen, denk ik, om het te voelen. En dan is het wel, dan waarschuw ik alvast, want dan is er wel een grote kans dat je echt verslaafd wordt aan de Camino.
0: Oh, ja, maar dan komt het goed uit, want dan kan je wel naar jouw herberg toe. Dus op zich heeft het. Want op een gegeven moment denk jij dan, nou oké, ik heb hem gelopen en ik ga die knop, die ga ik omgooien. Ik ga hem omzetten. Ja. Ik ga een herberg kopen. En dan moet je dat zeggen tegen vrienden en familie. Hoe gaan die daarmee om?
2: Ja, nou dat was eigenlijk omdat ik dus al mijn hele leven ze aan hun kop zat te zeuren. Ik wil in Spanje wonen, ik wil in Spanje wonen. Dat zal ik, hoe kan ik? Dus die hadden allemaal ook wel zoiets van, eindelijk.
0: Ze gaat.
2: Ze gaat. En weet je, aan de andere kant, ja, ik denk bijvoorbeeld, ik heb 3 volwassen kinderen. Nou, volgens mij vinden die het hartstikke leuk dat ze een moeder hebben die in Spanje woont, waar ze altijd naartoe kunnen. Het is allemaal, en natuurlijk ook nu met videobellen en zo, dat is allemaal denk ik wel ook anders dan als je vroeger echt alles, hè, het roer omgooide en alles achter je liet. Mm-hmm. Maar nee, ja, ze vonden het natuurlijk ook best spannend. En ik zelf ook. Of dat het zou gaan lukken. Ik dacht, dat misschien krijg ik wel heel erg heimwee. Geen idee. Ja, dat weet je niet van tevoren.
0: Ja, nou, gaat het heel erg tegenstaan of zo?
2: Ja, kan. Maar goed, weet je, dan dacht ik ook, ik hoef ook niet voor al, het is ook niet voor altijd. Als ik het heel erg verschrikkelijk vind, dan kan ik ook gewoon weer terug. Dus ja, ik dacht van, ik moet het gewoon nu doen. Ik zei altijd, later ga ik in Spanje wonen. Maar goed, als er dan inderdaad iemand gewoon overlijdt, pats, boom, dan denk je, ja, later. Misschien is later wel nu. Dus precies. Dat was voor mij wel heel erg de schop onder mijn kont die ik nodig had om de stap te wagen. En ik moet zeggen, ik ben er nog elke dag dankbaar voor dat ik het gedaan heb. Het is echt het beste wat ik ooit heb gedaan.
0: Ja, je klinkt zelfs verliefd op de beslissing. Dat is echt schrikkelijk. Ik heb dus afgelopen week zat ik aan het zwembad in Italië en toen keek ik, ja, dat is heel raar misschien, maar ik keek Mamma Mia en de film. Ja. Jij doet mij heel erg denken aan Meryl Streep, die daar ook gewoon een hotel gaat runnen. En denk, nou, ik zie het wel.
2: Ja, toch? Ik zie het wel, nou dat, ja. Ja, nou ja, ja, dat klopt wel, ja. Ik ben echt wel verliefd op de plek waar ik zit, op die wandelroute waar ik aan zit, op de pelgrims die elke dag komen. En vooral ook op 1 pelgrim die in mijn eerste seizoen binnenkwam wandelen en die daarna terug is gekomen en waar ik nu samen de herberg mee run. Ja,
0: dus, en wandel je zelf ook nog wel de Camino?
2: Ja, ik zeker. Maar dus in de zomer is dat lastig, want dan zijn we open. Tenminste, dus wij zijn open van april tot november. Mm-hmm. Dus wij in de zomer loop ik kortere stukken. Probeer ik af en toe een paar dagen, zeg maar, te wandelen. En dan in de winter lopen we altijd ook een langere route. Omdat het ook denk ik goed is. Nou ja, omdat ik er zelf denk ik ook wel verslaafd aan ben, om eerlijk te zijn. Maar goed, je kan ergeren, je hebt ergere verslavingen. Dus hoe erg is het helemaal? Maar,
0: ik denk dat als we het over verslavingen hebben, is dit een prima verslaving.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Wat heerlijk,
2: nee, ja, en
0: zeg.
2: Ook om gewoon te voelen, weet je wel, van wat is fijn als je als pelgrim ergens aankomt, zodat we dat dan ook vervolgens weer in onze herbergen aan de pelgrims kunnen geven die bij ons komen.
0: Schitterend. Ja. Anna Visser van Herberg, en ik hoop dat ik het nu goed ga zeggen, maar Aves de Paso, klopt dat?
2: Ja. Aves de Paso. Dat betekent vogels die voorbij komen, die passeren. Nou ja, dat zijn onze pelgrims,
0: zijn de vogels.
2: De vogels op weg naar het zuiden.
0: Schitterend. En als we nou meer willen weten over dit hele verhaal, dan moeten we gewoon jouw boek lezen. Mijn herberg aan de Camino. Anna, ik wens je nog heel veel plezier met het runnen van die droom eigenlijk.
2: Dankjewel. Fijne dag. Hoi.
1: Vakantieadres. Met uw reisleider, Benji Heerschop. De beste evergreens.
0: NPO Radio 5. Net waren we nog op het New Orleans Jazz and Heritage Festival in 2010. Toen stond Lionel Richie op het podium. En dit jaar stond niemand minder dan Stevie Nicks op het podium. Waar ze voor het eerst in 15 jaar Don't Stop liet klinken. Dit is haar nu, maar dan met Kenny Loggins.

0: Absang, de Marshall Tucker Band. Ongewaardeerde parel, zou ik willen zeggen. Straks zijn we bij je terug naar het nieuws van 1 uur... hier met Vakantieadres op NPO Radio 5. Tot zo!
1: Vakantieadres.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu...

0: in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
1: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de benen om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen met het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog. En 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vakantieadres. Benji Heerschop. KRO NCRV.
8: De beste evergreen.
9: Goedemiddag, jouw vakantieadres van vandaag is al goed op weg en we trekken stug door op deze wandelvakantie. Paul die laat weten via de NPO Luisterapp. Lekker meeluisteren vanuit Vierhuizen hier in Noord-Groningen. Nou, luister lekker mee. Oh.

0: ELO, Shine a Little Love.
1: Wandelschoenen aan, blarend pleisters mee en hostels geboekt. Vakantieadres wandelt vandaag over het Pieterpad. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
0: Je bent nog steeds op je favoriete vakantieadres van deze zomer. Vandaag zijn we met de benenwagen, de lange stelter onder onze romp. Kortom, we zijn op wandelvakantie. En dan mag je natuurlijk de langste en bekendste wandelroute van Nederland niet overslaan. Het Pieterpad. Het vorige uur sprak ik ultrarunner Jeroen van Veen, die eind dit jaar een recordpoging gaat doen om het Pieterpad te behalen. Hij wil de snelste tijd ooit neerzetten. Heel benieuwd of dat gaat lukken, maar dat horen we wel weer in december. En we hoorden ook van Anna Visser, die verliefd is op haar herberg Aves de Paso langs de Camino-route. Ook dit uur gaan we gestaag door. Zo gaat Vester Schippers van de KRO-NCRW Radioschool mee op pad met een beroep waarvan ik eigenlijk niet eens wist dat het bestond, omdat ik er gewoon nooit bij stil heb gestaan. Hij gaat mee met de 89-jarige padenonderhouder Hans Doorgeest. Hij controleert wandelroutes en zorgt dat wij er met z'n allen gewoon goed gebruik van kunnen maken. En ik heb natuurlijk ook iets om de dorst te lessen. We hebben weer een muzikale cocktail voor je klaarstaan. Ook familie van Ginsven luistert en die zegt: wij lopen ieder jaar de Brandaris-tochten op Terschelling. Zeker de moeite waard. Nou, dan misschien moeten we gewoon volgend jaar die tochten dan gaan doen. Weet me te vinden via 0800 3000 555 of de NPO Luisterapp voor jouw tips, jouw wandelverhalen en jouw herinneringen. Dit is een schitterend nummer. Let's go to San Francisco.

0: Man, Let's Go to San Francisco. Het is echt een heerlijk dagdroomnummer. Weggevaagde routemarkeringen, boomstronken die het pad blokkeren of losliggende stenen waarover je struikelt. Niet echt ideaal als je een mooie wandelroute wilt lopen. Gelukkig zijn er mensen die er elk seizoen weer voor zorgen dat je daar allemaal geen last van hebt. Zoals de 89-jarige Hans Doorgeest. Al 35 jaar onderhoudt hij op vrijwillige basis de mooiste wandelpaden van Limburg. Veste Schippers van de KRO-NCRW Radioschool die mocht met Hans mee op pad. Misschien wel zijn meest favoriete wandelroute, het Maas-Niederheim-pad.
1: Ik ben even.
2: Morgen.
1: Ja, ja. Wat ben je aan het lopen?
2: Het Maas-Niederheim-pad.
1: Ja? En bevalt het een beetje?
2: Ja hoor, prima.
1: Ja.
2: Ja,
1: prachtig. Ja. Ja, en ik ben markeerder hier van het pad.
2: Ik zat net te denken, van, er is hier de laatste tijd best wel fanatiek iemand met een verkwart bezig geweest. Maar het is ook wel handig in het bos.
1: Ja, het kronkelt een beetje. Welk paardje moet je nou op? Ja, dat is...
3: Om de paar meter stappen we weer over het een en ander heen. Er ligt er weer een kleine boomstam of een aantal takken. Of moeten we het pad verlaten, want het is weer overgroeid met allemaal mooie dingen. Ja, Hans vindt het heel erg belangrijk dat alles lekker kan groeien en bloeien zoals het zelf wil. Dat de natuur lekker zijn gang gaat, is de natuur op zijn mooist.
1: Ik vind het leuk werk. Ja, ik zit bij die club die dat pad heeft uitgezet. Dan vind ik eigenlijk het uitzetten van het wandelpad vind ik eigenlijk het leukste. Nieuwe paadjes te gaan ontdekken, dat vind ik het mooiste eigenlijk.
3: Ik zie overal die markeringen staan die jij hebt gemaakt.
1: Ja, dit is met de verfkwast gedaan.
3: Het ziet er nog redelijk goed uit.
1: Die is van het voorjaar heb ik die gemaakt. Het is nu augustus dus. Maar ik ben niet zo'n goede schilder. Als ik thuis kom, dan heb ik mijn handen onder het verf zitten. En als je hier zo dat druipen ziet...
3: Ja.
1: Dan weten mijn mede-collega's die je weten... Oh, dat heeft Hans gedaan. Dat is uitstekend. Die is hier bezig geweest. Nee, maar ik doe het veel te dik. Ik weet wat mijn fout is, maar...
3: Lekker krachtig.
1: Ja, zo is het. Je moet... zien dat het handwerk is. Ja, en als die takken te lang worden, dat je de markering niet ziet, dan zaag ik gewoon een stuk af. Dus hier zou ik eigenlijk ook een stuk van af moeten zagen. Ik pak even een zager bij. Dus,
3: je hebt allemaal spullen bij je.
1: Ja, moet eens kijken, een hoop troepen mensen allemaal bij zich hebben.
3: Ik zie een boor, ik zie een hamer, een mooi zaagje, een boekje, handschoenen. En heb je ook kit?
1: Ja, je moet wel alles voorbereid zijn. Je weet nooit wat je doen moet. Ik zag even deze erop. Want dit gaat gewoon dicht groeien. Die takken die verteren wel weer, dat is helemaal geen probleem. Is dat.
3: Nou, daar is een doodlopend pad en het is een beetje nog onduidelijk, die oude markering.
1: Ja, die is onduidelijk en die boomstam die verteert dus niet wat maar hier.
3: Een liggende boomstam die tussen alle dat het groen helemaal aan het verdwijnen is. Dus nu maken we even een nieuwe.
1: Ik ga het hier een beetje plat maken.
3: En waar let je nu eigenlijk op? Want we pakken nu dit stuk.
1: Dit op ooghoogte. Je komt eraan lopen en dan zie je het goed. Hè? Vroeger was het op 40 centimeter hoogte en dat is allemaal niks. Nee. Tuurlijk, je moet de markering gewoon op ooghoogte maken.
3: Dan gaan de potjes met verf open.
1: Ja.
3: Je begint hier met geel.
1: Ja, met geel. Want dat is een doorlopende streep. Ja, en ik doe het altijd verkeerd. Ik schilder al veel te dik, want... Nou ja, dan gaat het uitlopen. Het zijn zo.
3: Misschien is het al tijd voor een kleine pauze dan. Ik heb iets meegenomen namelijk voor jullie.
1: Oh, dat is mooi. Zo, worden verwend. Of dat zou kunnen. Dan schuif ik graag aan. Oh ja, gaan we op een boomstam zitten.
0: Je hoorde Veste Schippers van de KRO-NCRW Radioschool samen met de 89-jarige padenonderhouder Hans Doorgeest. Wat een schitterende wandeling, zeg. Ik ben benieuwd, hou jij van wandelen? En zo ja, wat vind je dan zo leuk aan? Is het de natuur, misschien de mensen met wie je praat? Of gewoon het lopen? Laat het weten, NPO Luisterapp.

0: Turner, je zet de radio toch 10 standjes harder ook, zeg. The best. Heerlijk.
1: De schijf van NPO Radio 5.

0: We Go Back, Keith Urban en Michael McDonald. Wij lopen hier op vakantieadres over het Pieterpad deze zondag. En niet alleen wij lopen hem, ook jij aan de andere kant van de radio loopt hem. En er komen ook heel veel herinneringen en verhalen over het Pieterpad. Maar eentje, die is extra leuk. En Frans, jij had een verhaal over het Pieterpad. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want jij zei, ik loop hem van zuid naar noord.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, dan heb je... Nou, sowieso woon ik in het zuiden, dus dat was het makkelijkste om ermee te beginnen.
0: Snap ik.
1: Maar onderweg merk je eigenlijk dat als je van zuid naar noord loopt, dat je de zon altijd in je rug hebt, dus niet in je gezicht. Mm-hmm. Nou, dat scheelt, dat kijkt wat makkelijker.
0: Ja.
1: En eigenlijk ook grotendeels dat de wind in je rug zit.
0: Dus het loopt dus ook letterlijk ook makkelijker.
1: Van. Ja. Ja. Ah. En ja, je komt toch wel mensen tegen. Hè? Ik bedoel, of je nou van noord naar zuid of van zuid naar noord loopt, je komt toch wel mensen tegen.
0: En wat is nou leuker, zuid of noord?
1: Zuid.
0: Ja? Ja, is nou dat objectief?
1: Goed, nee, maar goed, het laatste stuk was een afknap van vanaf Groningen naar Pieterburen. Uh-huh. Dat is vlak, je komt geen mens tegen. Het is, ik moet zeggen, het was ook wel in de winter dat we dat liepen, maar we hebben ook winterstukken zeg maar elders gelopen.
0: Ja.
1: En ja, goed, dat was vlak en zuur. En ja, terwijl je naar het zuiden toe toch steeds meer een hele goede indruk van Nederland krijgt. Hè? Ik bedoel, Gelderland, Overijssel, Drenthe, het is fantastisch lopen. En ook petje af voor de mensen die het pad onderhouden. Want ja, goed, er gebeuren natuurlijk toch onderweg en gedurende de baan.
0: Ja, er is gewoon verwering ook natuurlijk, ja.
1: Ja, en het was goed onderhouden, moet ik zeggen. En dat is wel een nadeel, dat vond ik wel, dat zeg maar vanaf Nijmegen naar het noorden was het goed aangegeven, aangeduid. En Nijmegen naar het zuiden, ja, dan moest je toch soms, had je het boekje nodig.
0: Het boekje om het kompas.
1: Om de route te weten. Dus,
0: krijg je een nieuwe herwaardering voor de Nederlandse natuur?
1: Ja, nou ja, goed, de Gelderse bossen bijvoorbeeld, ja, ik heb er nooit meer stilgestaan. Ja. En die grote boerderijen die daar liggen, en dan zie je jeugd, zie je op de e-bike, zie je een schoolfiets, en dan denk je van waar fietsen ze heen? En dan blijkt dat 20 kilometer verderop, en dan denk je van nou, het vooroordeel van een e-bike, snap ik, is dan niet terecht. Want ja, als je toch zo'n eind steeds moet fietsen...
0: Nou, exact, hier hadden wij het een paar weken geleden over. Een uitzending. Ik dacht ook, een e-bike, waarom heb je dat nodig? Maar ja, als jij naar 20 kilometer moet fietsen voor school,
1: ja.
0: Snap ik het wel. En wanneer was het dat je het Pieterpad liep?
1: Ik heb dat 2021-2022 uitgelopen. We hebben dat in etappes gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Kijk maar, de eerste stukken van zuid naar noord, 40 kilometer steeds. Van station naar station zo'n beetje. En vanaf Nijmegen zijn we er tweedaagse routes van gemaakt. Omdat het toch wat verder weg is.
0: Snap ik. Ja, het wordt ook een opgave. Maar je hebt me wel gemotiveerd, moet ik zeggen, Frans. Ik ga toch eens even kijken of ik volgend jaar ook de bergwagen neem.
1: Als je wat voor Nederland wil zien, dan je hebt ook zo je komt ook mensen onderweg tegen. Hè? De kustroute bijvoorbeeld, die gaat langs de kust. Ja, dat is ook een eind. Maar ik denk dat dan weer meer van hetzelfde is. Terwijl dit is een heel gevarieerde route.
0: Nou, Frans, dankjewel. Ik ga dit denk gewoon volgend jaar ga ik dit gewoon doen.
1: Zeker doen. Zeker
0: maar
1: doen.
0: Dus van zuid naar noord.
1: Ja.
0: Nou, misschien komen we elkaar nog tegen op het pad dan, Frans.
1: Ik kom regelmatig Pieterpadders tegen, dus...

Breakfast in America, Supertramp. Toen ik nog jong was, toen stond er een piano in het huis van mijn grootouders. En daar leerden mijn broer en ik piano op spelen. En een van de nummers die me altijd is bijgebleven, ook omdat het vrij makkelijk is, is Benny King, Stand By Me. Grootouders, die zijn er niet meer ondertussen. De piano nog wel en natuurlijk de herinneringen.

0: Ja, ik kan hier echt uren naar luisteren. En niet alleen ik, ook Mavy, die zegt... dank voor dit goudgemalen steengoede lied. Stand by me.
1: De muzikale cocktail.
0: Ja, kijk, ik hou van wandelen. Ik hou van de natuur. Ik hou van sporten. Maar goed... het is na dat soort activiteiten toch nodig om even verkoeling te zoeken. Je bent, het maakt ook dorstig. Dus we hebben de muzikale cocktail voor je klaarstaan. Elke week mixen we twee zomerse smaken, oftewel platen, door elkaar. En dan mag jij volgens raden welke twee platen het zijn. Heb je het goed? Dan ga je er vandoor met de ultieme zomerprijs van 2026. Het vakantieadres prijzenpakket. Dus ik zou zeggen, waag een gok, want... ja, wie niet waagt, wie niet wint en nou, et cetera, alle clichés. Je kan nu alvast bekijken of je zou winnen, want dit zijn de twee nummers die we door elkaar hebben gemixt. Luister even mee.

ik zou zeggen, dit is veel te makkelijk. Veel te makkelijk. Maar goed, misschien weet je het gewoon niet. Laat maar weten. Bel 0800 3000 555 of gebruik de NPO Luisterapp. En wie weet schenk ik onze muzikale cocktail zometeen voor jou in. Dit is zo'n plaat trouwens die twee levens heeft gekregen. Natuurlijk een knaller van een plaat toen die uitkwam. Maar net zoals bijvoorbeeld Dreams van Fleetwood Mac heeft ook Toto een opleving gekregen door de komst van social media. Sterker nog, grote kans dat jouw kinderen of kleinkinderen het nummer beter kennen dan jij.

0: treurig, maar toch super vrolijke tekst.
1: De muzikale cocktail.
0: Ja, dit is natuurlijk vakantieadres. En wat is

mag dan raden welke twee het zijn. Heb je het goed? Dan win je de ultieme zomerprijs, het vakantieadres prijzenpakket. Nou goed, we hadden de opgave voor jou en dat was deze.

0: zei het al, misschien was het wat makkelijk, want er kwamen veel reacties binnen. Guido die dacht het te weten, maar ook Inge, Anneke, Peter, Cornel, Ingrid, Trudy. Maar wie ook reageerde is Jon Schilstra. Jon, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, we gaan direct beginnen natuurlijk. Jij dacht, dit is hem gewoon. Bam.
1: Ja.
0: Hoe makkelijk was het?
1: Heel makkelijk, bij de eerste toon hoorde ik het al.
0: Ja, het is ook wel echt een hele goede plaat, of platen moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Welke twee waren het volgens jou?
1: Heroes van David Bowie en California Dreaming van de Mamas en de Papas.
0: Ja, dat is gewoon hartstikke goed. Je wint het vakantieadres prijspakket van 2026, Jon.
1: Nou, helemaal geweldig.
0: Heb je er wat aan? Ga je nog op vakantie? Of?
1: Nou, weet je, wij hebben honden en we hebben thuis achter het huis een paradijselijke tuin. Dus ja, waarom zou je weggaan?
0: Ja, dat snap ik wel. Je zet gewoon de radio aan, je schenkt wat in.
1: Precies.
0: Je bent er wel.
1: En we hebben dan buiten hebben we Radio 5 aanstaan. En als midden s'avonds of zo even voor de top 30 even 112 of 192 radio.
0: Ja.
1: Dus ja, de hele dag staat hier de muziek wel aan eigenlijk.
0: Heerlijk zeg. En
1: maar
0: is dit dan...
1: Met die kinderen uit de jaren 50, hè?
0: Zijn muzikale wezens. Ja. En, heb je dan ook iets met deze twee platen die we door elkaar hebben geshaked?
1: David Bowie wel, omdat het zo'n lekker lang intro is.
0: Yeah.
1: Maar daar heeft hij wel patent op, hè? Want de Sound of Vision heeft het ook van hem.
0: Klopt.
1: En de Mamas en de Papas, dat is uit mijn jeugd, hè?
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet of je de formatie kent. Johnny Depp, die heeft een bandformatie, Hollywood Vampires.
1: Ja.
0: En toevallig zag ik gisteren dat zij dus ook Heroes zingen op hun nieuwe album. Supergoed. Moeite waard om eens te luisteren als je zo'n muzikale fan bent. Maar jij mag kiezen. Welke gaan we horen?
1: Dan toch California Dreaming.
0: Ja, toch California Dreaming?
1: Ja, toch wel.
0: Nou,
1: ja.
0: Die had
1: dat is heel zomers en heel zonnig, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, dan gaan we die doen. Blijf even hangen. Zorgen wij dat prijzenpakket jouw kant op komt. Kan je lekker in dat paradijsje van je genieten met de honden en de muziek.
1: Nou, hartstikke fijn. Hey, dankjewel, hè.
0: Fijne zomer.
1: Eens gelijks.
0: Hoi.

0: California Dreaming, de mama's en de papa's. De oplossing dus van de muzikale cocktail van deze vakantieadres. Of dit vakantieadres, nou, deze uitzending, dat bedoel ik. Adres Onbekend is nog even met vakantie, maar soms helpen we ze een handje deze zomer. Zo kwam Cora Speaker vorig jaar juni een leuke man tegen toen ze het Pieterpad aan het wandelen was. Om precies te zijn, de derde kwart van Voorden naar Vlieringsbeek. Ze heeft maar weinig informatie, weet niet eens zijn naam, maar toch hoopt ze hem nog te bereiken. Cora, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat is wel een beetje het verhaal, hè?
1: Ja, dat is in een notendop wel het verhaal. Ja.
0: Hoe heeft deze man zoveel indruk op jou gemaakt?
1: Ja, het was meer dat ik hem 3 keer achter elkaar tegenkwam.
0: Ah.
1: En dat het me een erg leuke man leek.
0: Ja, de haan die kraait 3 keer, dus dat moest gewoon een teken zijn.
1: Ja, maar dat had ik op dat moment toch niet helemaal door. Pas later dacht ik, oh ja, dat is toch eigenlijk best wel heel toevallig.
0: Mm-hmm.
1: En ik had even met hem staan kletsen. Leek me een ontzettend aardige vent. En ik dacht, nou wat suf dat ik niet mijn nummer heb gegeven of zoiets.
0: Ja, gewoon doorgepakt.
1: Ja, maar dat realiseerde ik me toch op dat moment niet. Het was niet, ik weet het niet. Ik realiseerde dat pas later.
0: En wat maakt hem zo leuk?
1: Ik was gewoon lekker aan het wandelen natuurlijk.
0: Wat maakt hem zo leuk?
1: Ja, gewoon, ik ben niet de piepjongste meer. En ik kom toch niet zo heel veel echt leuke mannen tegen. Ik vond zijn energie heel fijn. Ontzettend vrolijke, energieke uitstraling.
0: Mm-hmm.
1: Hij was dus ook het Pieterpad aan het lopen, net als ik. Ik kwam hem laatst ook nog op zijn fiets tegen. Dus hij deed een deel met de fiets, want zijn camper stond verderop. Nou ja, ik vond het al met al dat ik dacht, wat een leuke man.
0: Ook lekker sportief, veel energie.
1: Ja, ook lekker sportief, precies, daar hou ik van. En toen kwam ik hem dus tijdens de wandeling tegen. Ik kwam hem op de pont over de Maas tegen, waar hij op zijn fietsje verder ging en ik met mijn wandelmaatje verder ging wandelen.
0: Mm-hmm.
1: En de volgende dag kwamen we hem nog tegen bij de Johanneskapel, waar wij binnen gezeten hadden. En toen we buiten kwamen, stond hij daar.
0: 3 keer?
1: Ja, dat is toch opmerkelijk.
0: Ja, stel nou, er was een 4e keer geweest. Denk je dat je dan het nummer had gegeven?
1: Ja, zeker. Zeker, ja. Dan wel. Ik was ook niet echt in de gelegenheid. Ik was ook met mijn wandelmaatje. Wij hadden al in die kapel gezeten. Het regende, wij gingen weer door. Hij ging naar binnen. Ja, zo gaan die dingen.
0: Ja, dat is ook een beetje het leven. Hoe kunnen we
1: precies
0: hem herkennen?
1: Ja, het is dus nogmaals een sportief uitziende man. Ik denk iets van rond de 60 of misschien iets ouder, omdat hij veel aan de wandel was. Dus wellicht al met pensioen.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet dat hij een neef heeft in Venlo, want daar ging hij tijdens een andere etappe langs.
0: Yeah.
1: En hij heeft dus op die 3 juni van Gennep naar Vierlingsbeek gelopen, net als wij. De dag daarna ging hij de volgende etappe lopen. En hij wandelt dus vaker en is dan met zijn fiets en zijn camper op pad.
0: En stel dus, hij zit nu te luisteren, of misschien iemand die hem kent, die zit nu te luisteren. Moeten we nog een boodschap doorgeven? Wat zou je door willen geven?
1: Nou, ik zou het leuk vinden als ik met hem in contact kon komen, zodat we een keer konden afspreken, wellicht een leuke wandeling kunnen maken. En kijken of er, of er meer in zit dan dat.
0: Nou, zo simpel is het. We gaan ons best doen. We gaan zoeken, Cora. Ik hoop heel erg dat we hem vinden. Even voor de duidelijkheid. We zoeken dus een 60er, ongeveer blonde man. Krullend haar. Die met zijn fiets en camper vorig jaar in juni het Pieterpad liep. En hij heeft een neef in Venlo. Klopt dat zo?
1: Ja, dat is helemaal correct.
0: Nou, staat genoteerd dan. Goed, weet jij om wie dit kan gaan? Heb je de gouden tip en luister je nu? Laat het even weten, 0800 3000 555 of zoeken@adresonbekend.nl. zoeken@adresonbekend.nl. Cora, we hopen dat we hem vinden. En als we hem vinden, dan laten we het weten.
1: Hartstikke fijn. Dank jullie wel alvast.
0: Ik wens je een hele fijne zomer.

Steppenwolf, Born to be Wild. Het zit er alweer op, vakantieadres van deze 16 augustus, deze zondag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Ik wil toch nog even aanhalen, we hadden het over het Pieterpad. Dat bewandelen we vandaag. Maar we hadden ook een heel leuk gesprek met Anna Visser over de Camino-route in Spanje. En Inge die haakt daarop aan en die zegt: heerlijk, ik woon al 30 jaar in Spanje. Werkte er ook, liep de Camino in 2009. En werkte daarna jaren als vrijwilliger in herbergen. Zo leuk dat dat toch verbindt, eigenlijk, zo'n wandelroute. We zoeken ook nog, dat is ook nog even goed om te benoemen, we zoeken nog iemand. Want Cora Spieker die had vorig jaar een leuke man tegen het lijf gelopen op het Pieterpad. Zo rond de derde kwart van Voorde naar Vlieringsbeek. En we zoeken dus een 60er, blonde krullen, die met zijn fiets en camper vorig jaar in juni, het Pieterpad liep. En hij heeft een neef in Venlo. Weet je om wie dit gaat? Heb je de gouden tip? Laat het even weten. 0800 3000 555 of zoek een apenstaartje adres onbekend.nl. Zometeen hoor je Roet de Soleil met Peter van Brugge. Volgende week dan zijn wij er weer en dan stappen we in de of op de bus. En over 2 weken dan zit hier Ron Kas weer met adres onbekend. Goed, fijne zondag. Ciao.

0: stress.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
8: Kampioenen!
6: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs.

0: apps. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 2 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostock kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer 1000 liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Magical Mystery Tour. Peter van Bruggen.

0: Nadat de laatste bewoners in 1859 van Schokland vertrokken waren, werd het eiland alleen nog bezocht door rietsnijders. Alleen zij kennen de verhalen van dit raadselachtige eiland. Zo was er eens een hevige storm waarbij hun keet in het water kwam te staan. Rondom zagen ze spookachtige zeilschepen met vreemde gedaantes. Het waren de kollen van Schokland die daar van oudsher samenkomen, vergaderingen belegen. Net als de heksen die in de Zuiderzee huizen. Maar het zijn vooral de kollen van Schokland die er hun bezemdansen uitvoeren.
1: Dat is een soort paaldansen voor heksen.
2: De vrouwen hebben het weer gedaan.
0: Op zo'n stormachtige nacht is het gebeurd. Een jonge schokker was naar zijn meid geweest, uit Vrije. Tot laat in de nacht had hij bij zijn schone gezeten. Maar aan alles zoete komt een einde. Hij moest weer terug naar huis. Met tegenzin liet zijn meisje hem gaan. Denk erom, zei ze, het is een vreselijke nacht. Hoor die wind is huilen, hoor de zee is bulderen. Maar de jonge man stelde haar gerust. Ik kom er wel door, zei hij flink. Die wind daar kan ik wel tegen. En de zee is buiten het eiland. Voor de laatste maal nam hij zijn meisje in de armen, drukte haar dicht tegen zich aan. En toen stond hij buiten in de barre nacht. De storm gierde over het eiland. Hij haalde de muts diep over zijn oren en stapte met zijn stevige zeemansbenen tegen de ruwe storm in. Als het maar niet zo spookte. Het was er juist zo'n nacht voor. Scherp tuurde Berend, want zo heette die, voor zich uit of hij wellicht iets zag dansen op bezems. Maar het enige dat danste, dat waren de zwiepende boomtakken. Bijna was hij thuis. En het enige wat hem lastig viel, was de woedende storm. Maar wat was dat? Dat akelige gemiauw? Waar kwam dat vandaan? Met één greep had hij zijn mes te pakken en hij slingerde het blindelings tussen de troep afgrijselijk krollende katten. Een vreselijk geschreeuw en daarna een akelig kreunen en steunen. Berend zette het op een lopen, zo hard hij maar kon. En buiten adem kwam hij enkele minuten daarna bij zijn huisje. Uitgeput viel hij op een stoel bij de haard en bracht daar in zwijm gevallen de nacht door. Jaren verliepen. Berend was allang de man van Lijstje geworden en vier blonde kinderen speelden op het erf van de stoere visser. Het gebeurde met de woedende katten was hij al zo goed als helemaal vergeten. Maar op een keer moest Berend in Harderwijk zijn en daar ging hij wat eten in een zeemanslogement. De waardin bracht hem het eten met een brood erbij en net wilde hij dat gaan snijden toen hij als verlamd naar het mes keek. Geschrokken, zei hij tegen de waardin, ik moet me wel erg vergissen als dit mijn mes niet is. Ja, mooi is dat, zei de vrouw. Ik heb er nog een litteken in mijn voet van. En als ik je één ding mag aanraden, gooi nooit meer een mes naar een koppel krollende katten. Het is dit keer nog goed met je afgelopen. Ik had je bijna te pakken en dat was

0: Als men van Ens naar Nagelen rijdt, dan merkt men dat de N352 heel even omhoog gaat.
1: Bij mij gaat ook alles omhoog. Heel even.
2: Zo'n weegevoel in je buik. Ik heb dat ook bij liften.
0: Een rijbomen, een verbreding, een vluchtheuvel, een afslag.
1: Als ik was ingestapt en de jongen achter het stuur was leuk en ik vroeg hem waar die naartoe moest,
2: dan moest jij er automatisch ook naartoe.
0: Een vluchtheuvel en dan daalt de weg weer tot polderniveau. Dat was dus Schokland. Van het vroegere eiland is eigenlijk alleen het gevoel nog over. Als een soort fantoomeiland.

Het woord stamt uit de Franse tijd. Toen ging het eiland Schokland heten, waarbij schok een soort turf is. Het was namelijk een veeneiland. En nog altijd is dit gebied het enige overgebleven stuk veenland uit de Zuiderzee. Het eiland Schokland. Dat heeft toch een magische klank. In de 9e eeuw kwamen de eerste mensen op Schokland wonen. Die kregen, door de eeuwen heen levend in het isolement van het eiland, zelfs hun eigen dialect, hun eigen cultuur, de Schokkers. Ook de Schokkerse klederdracht is beroemd. Het was toen een eilandje van 4 kilometer lang en een paar kilometer breed. Moet je je voorstellen. Een eiland met daarop maar 4 dorpjes. Enkele kilometers lang en breed. En dwars over dat eiland loopt dan een onzichtbare godsdienstgrens. Na de reformatie was het zuidelijk deel van Schokland overgegaan op het protestantisme. Maar het dorpje Emmeloord in het noorden was dus erg Amsterdams georiënteerd. En die Amsterdammers waren nogal tolerant. Die hadden zoiets van, als jullie aan de noordkant van het eiland liever katholiek blijven, prima. Het gevolg was dat de strenge gereformeerden van Zuid-Schokland hun kinderen verboden met kinderen van het noorden te gaan spelen. Of om bij katholieke families te gaan werken of wonen. Gemengde huwelijken waren uit de boze. Gespikkelde huwelijken noemden ze dat hier. Tot 1859 dus. Toen volgde bij koninklijk besluit de algehele ontruiming van het eiland. Schokland hield simpelweg op te bestaan. Een paar gemeenteambtenaren bleven achter op het verlaten eiland. Een lichtwachter op de zuidpunt. Een arbeider om de dijk te bewaken. En enkele havenmeesters in het dorp Emmeloord.

0: IJssel.
1: Ergens op een restant van de stuwwal tussen IJssel en Vecht ontstond een nederzetting die Swelly genoemd werd. Dat betekent drempel of droge plaats in het water. Swelly verbasterde tot Zwolle, tot Zwolle en dat werd Zwolle.
2: Geweldig, wat je van zo'n stomme busreis toch nog opsteekt.
3: Nou, dat is niet aardig om zoiets te zeggen waar Peter bij is.
2: Sorry hoor, ik vond het erg leerwaardig. Wat denk jij dan?
3: Ik heb vanmiddag nog niet nagedacht over iets in het bijzonder. Omdat je nadenkt terwijl je praat. En omdat je niet kunt nadenken en praten tegelijk, zeg ik maar even niks. Dat ze dat niet snappen.
1: De oudste straat, dat is de Sassenstraat. Die loopt precies over de stuwwal tussen de Grote Markt en de Koestraat. Het is het oudste deel van de stad. We zijn in Zwolle, de stad van Rijnvis Feit, van Potgieter, van Thorbecke en van Herman Brood. Zelf gaf Herman dikwijls aan dat wie hem echt wilde leren kennen, dat hij naar Zwolle moest komen. Hij had een haat-liefdeverhouding met deze stad. Talrijke herinneringen aan het Zwolle van Herman Brood passeren de revue in het boekje Ik kom uit Zwolle, vette pech. Zijn handelsdagschool, het café waar hij regelmatig een drankje te veel dronk, het hotel waar hij verbleef en niet meer terug mocht komen, en alle andere plekken die speciaal waren in het leven van Herman Brood komen aan bod in dit unieke boekje. Eens per jaar vieren ze in deze stad trouwens de Blauwvingerdagen. En de Zwollenaren worden ook wel Blauwvingers genoemd. Vooral door mensen uit Kampen. Waarom eigenlijk?
3: Ja, waarom eigenlijk?
4: Reis je naar de zon? Maak van je radio een zonnebank en kom naast ons liggen. En we hebben op jou gerekend.

0: Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Of zal ik gewoon nog een keer langslopen? Het zijn leuke openingszinnen, maar niet als je bij de dorpspomp in Heino staat. Heino is een dorp in het Salland, ergens in Overijssel. In Heino staat een dorpspomp die niet zomaar een pomp is. Al sinds de tijd van de Saksen en Franken is dit een pomp die alleen water geeft bij iemand die de waarheid spreekt. Leugenachtige types kunnen aan de zwengel zwaaien wat ze willen, maar er komt niets dan wat armzalig geknars en gepiep. Ze was me al opgevallen, het mooie meisje dat over het marktplein liep. Ze droeg grappig genoeg een hoofddoekje. Niet zoals je er tegenwoordig moslima's mee ziet, maar met een patroon van boerenbont. Het stond haar geweldig. Ik hoopte in stilte dat zij nooit getroffen zou worden door een algeheel verbod. Ze kwam met een lege plastic fles naar de pomp lopen, net toen ik wat water wilde tappen. Oh, ik had je niet gezien, verontschuldigde ik me, terwijl ik een hengst aan de zwengel gaf. Er gebeurde helemaal niets. Ze lachte. Niet een vriendelijke glimlach, maar een schaterlach. Je had me al lang gezien. Ik voelde je ogen. Vrouwen voelen dat. Ze keek naar de auto waar ik uit was gestapt. Mooie auto, zei ze. En toen probeerde zij wat water in haar flesje te tappen. Te vergeefs. En nou was het mijn beurt om te lachen. Dat meende je niet van mijn auto. Dat voelen mannen dan weer. Als wij nog water willen halen uit deze pomp, dan moeten we de beleefdheden misschien even vergeten. Trouwens, ik wees naar café-restaurant Marktzicht. Vind je het niet veel leuker om samen iets warms te gaan drinken? En misschien iets erbij? Ze hield haar hoofd iets schuin en zei toen resoluut: dat lijkt me een heel goed plan. En op dat moment begon het water de pomp uit te stromen. Maar ja, toen hoefde het eerlijk gezegd niet meer.
1: Midsomernachtsdroom. Een gedroomde verhaalsymfonie van Peter van Brugge. Midsomernachtsdroom.
2: We zijn van Almelo via Ommen richting IJsselmeer aan het rijden en komen dan door Heino, waar op het pleintje een pomp staat, een soort van toverpomp.
3: Lieve mensen, zijn er nog liefhebbers voor koffie?
4: Nee, Platina had het volgens mij niet over thee. Dus dat is gewoon pech.
2: Eens reed een vreemdeling met paard en wagen door het dorp. Hij wilde zijn paard water geven, maar er kwam geen water. In de herberg kon niemand hem zeggen waarom de pomp het niet deed. En het gekke was, een dorpeling die even meeliep kon wel zonder moeite een kruik water tappen. Maar toen hij die aan de vreemdeling aanbood, was de kruik plotseling weer leeg. En zo ging het een paar keer achter elkaar. En toen werd de voerman zo bang dat hij ijlings op de vlucht sloeg. Zijn paard en wagen bleven achter. De dorpelingen waren wel nieuwsgierig geworden. Bij de vracht vonden ze een grote hoeveelheid gestolen goederen. Zij spraken onderling af geen aangifte te doen en de spullen onderling te verdelen. En toen weigerde de pomp ook hen water te geven. Pas nadat ze toch de schout maar hadden ingeschakeld en de eigenaren hun gestolen bezittingen terug hadden gekregen, pas toen deed de pomp het weer. En nog zegt men in Heino: ga naar de dorpspomp en als je je dorst kunt lessen, dan heb je blijkbaar een rein geweten.
5: Als

0: Charlie is in deze dagen een beetje licht geraakt. Laten we zeggen, ze houdt haar grenzen zorgvuldig in de gaten, op het hysterische af. Door Charlie krijgt het begrip grensoverschrijdend gedrag een nieuwe dimensie. Charlie heeft namelijk een Roemeense achtergrond. Ze is in de eerste 3 maanden als pup opgegroeid in de stadsjungle van Bacău in Roemenië.
1: De hele inprentingsfase,
0: roept Charlie, terwijl ze veelbetekenend zwaait met haar paspoort voor gezelschapsdieren. En als dat me niet tot tranen toe beroert, wijst Charlie me tamelijk theatraal op dat ene woordje bij ras: black. Zodra we in de auto zitten, begint Charlie al nerveus te informeren of ik het hondenpaspoort niet vergeten ben. Mijn eigen paspoort heb ik thuis gelaten, want we zijn tenslotte allemaal NAVO-vrienden tenslotte. Zo niet haar passaport pentru animale di compagnia. Dat is van essentieel belang voor Charlie. Niet alleen bewijst dat paspoort dat ze geen oningeënte anonieme straathond is, ook dat ze Roemeens is en boven alles dat ze lid is van de EU. De hele weg naar Wezel zit Charlie dus op haar verjaardag aanmächtig haar paspoortnummer op te dreunen.
1: RO0734267.
0: Soms vlucht ze heel even naar de achterbank, omdat ze dan een meter verder verwijderd is van eventuele grenzen.
1: Waar zijn we? Waar zijn we?
0: We rijden nu over de A3 van Arnhem naar Oberhausen.
1: Oberhausen? Is daar geen concentratieasiel?
0: Wir sind Freunde, Charlie. En wij gaan er überhaupt af bij Wezel. Charlie lispelt het nummer van haar paspoort als ware het een rozenkransje. Ik hoor haar gebit een heel klein beetje rammelen. Je bent veilig. Gefeliciteerd, lieve Charlie. Charlie komt eindelijk weer tot rust. En als ik opzij kijk, zie ik hoe ze speelt met haar verjaardagscadeautje. Een bedeltje aan haar halsband. Het gouden mandje.

0: Ongeveer 1000 staphorsters namen op 19 november deel aan een heus volksgericht wegens overspel. Een groep inwoners van de gemeente lichtte de gehuwde mevrouw Derkje B. van haar bed en dwongen haar in nachtkleding plaats te nemen op een nestkar. 40 andere dorpelingen vervoegden zich bij een café in Meppel. Daar bevond zich de eveneens gehuwde Douwe T. die van overspel met mevrouw B. werd verdacht. De cafébaas weigerde hem binnen te laten. T. werd echter buiten opgewacht. En ook hij moest als echtbreker op de mestkar plaatsnemen. De tocht door het dorp duurde enkele uren, waarbij de politie niet ingreep. Aan winkeliers langs de route was gevraagd de etalageverlichting te laten branden. Ook het schijnsel van autokoplampen verhoogde de gereformeerde feestvreugde.
1: Peter, wat is overspel?
2: Dat is dat je de bal niet voor jezelf houdt, maar ook eens overspeelt naar een ander.

Hoe zou het eigenlijk komen dat Staphorst zo'n streng zwarte kousendorp is? In 1978 raakten nog 70 mensen besmet met het poliovirus, omdat er vanaf de kansel in de kerk verboden werd om je te laten inenten. Je zou het niet zeggen, want de Rijksweg loopt er nu vlak langs. Maar ooit lag Staphorst in het veengebied. Rond 1230 had de bisschop van Utrecht een groep flagellanten naar dit gure buitengebied gestuurd. Want flagellanten zijn christenen die zichzelf elke dag geestelen om op die manier boete te doen. Ook in de duistere middeleeuwen werden dit soort fundamentalisten niet geduld. En dus moesten ze maar naar dat afgelegen veengebied om daar zichzelf te kunnen zijn. En juist doordat Staphorst zo afgesloten was van de buitenwereld, bleef de extreme mentaliteit de eeuwen trotseren. Zit de dorpskerk van Staphorst met 2300 zitplaatsen helemaal vol. 'S Morgens en 's avonds. In de gemeenteraad heeft de SGP de meerderheid met 6 zetels. En daarna komt de ChristenUnie met 4 zetels. Dat zijn dan de gematigde christenen. En het CDA met 3 zetels. Gemeentebelangen en PvdA hebben er ieder 2. En dus moeten ze het opnemen tegen een christelijke meerderheid van maar liefst 13 zetels.

We zijn de provinciegrens gepasseerd. Overijssel werd Drenthe. Oorspronkelijk heette het Trianta, dat derde land betekent, zoals Twente tweede land betekent. Tenminste gezien vanuit het bisdom Utrecht. Drenthe is momenteel ons dunst bevolkte gebied. Er woont eigenlijk buiten Johan Derks niemand. Hoewel er mensen zijn die zich afvragen of er in Johan zelf eigenlijk wel iemand thuis is. De Drentenaren waren behoorlijk groot van stuk. En ze werden hunnen genoemd. Dat reuzen betekent. En die hunnen werden dus begraven in hunnenbedden. En die 52 Drentse hunnenbedden liggen bijna allemaal in de buurt van de heuvelrug de Hondsrug. Dat Drenthe nu zo'n dun bevolkt gebied is, komt vooral door de bodem. Die bestaat uit veengrond, moerasgebied en heidevelden. Vanuit economisch oogpunt bekeken was Drenthe dus niet aantrekkelijk. En dat is even zo gebleven. Maar wij gaan er graag kijken, want Drenthe is bij uitstek een gebied met veel volksverhalen en mysteries. Zo werden er in Drenthe moordliederen gezongen. Liederen die bij wijze van krant of journaal de tragische gebeurtenissen uit de streek verspreiden. Want de zanger van die moordliederen ging van dorp naar dorp. Bijvoorbeeld het lied over de moord in het dorp waar we nu binnenrijden. Het heet Schottershuizen en ooit voltrok zich hier de tragische moord op Mina Koes.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dat ze naar je toe komt en vraagt of ze je heel even kan spreken. Bijvoorbeeld in verband met een moord. De moord op Mina Koes. Het gebeurde op 30 mei 1881. Ten oosten van Schottershuizen ligt een strook niet ontgonnen land met wat bos, wat veen en een kei met daarop nauwelijks zichtbaar leesbaar de initialen MMK. Dit is de plek waar dienstbode Mina Koes doodgeslagen werd door de veenarbeider Remmelt van der Hulst. Het gruwelijke gebeuren werd nog lange tijd bezongen op kermissen en jaarmarkten. Mina was dienstmeid bij Willem Pasop op het huis Linde. Als knecht diende daar de even oude Remmel. Remmelt was verliefd op Mina, maar Mina niet op Remmelt. Ze wilde geen dienstknecht, ze hoopte op een echte boerenzoon, maar die vond ze niet. Dus bleef Mina dienstmeid op huize Linde. Remmelt trouwde intussen met een ander. Het was op de zondag voor Pinksteren dat de 31-jarige Mina huize Linde verliet om naar haar ouders in de Tippen te gaan. Ze wandelde over een heidepad door het Schotterveld. 34 stuivers had ze bij zich om aan haar ouders te geven, had ze bij elkaar gespaard. Maar bij een veenplas stond Remmelt. Hij was weer eens werkloos en had zich gisteravond in Hogeveen zitten bedrinken. Hij vroeg Mina of ze geld voor hem had. Toen ze weigerde hem iets van haar geld te geven, stak hij haar met een mes in haar hals en beroofde haar van haar kousen en schoenen, van haar geld en haar gouden oorbellen. Vader en moeder Koes hebben die hele zondag vergeefs op hun dochter zitten wachten.

0: En dan stonden wij langs de kant van de weg op een transistorradiootje naar het weeshuis van de hits te luisteren. Ja, en naar de Breakfast Pub en naar Route du Soleil.
1: Peter, wil jij mijn portemonnee zijn?
0: Een compleet radioarchief binnen handbereik op petervanbruggen.nl.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
4: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
3: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis weer met Golden eSIM.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reislim met Golden eSIM.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
19: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren van richting veranderd.

0: door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer... meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinny bike van de weg gehaald. Deze fiets, die lijkt op een fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinny bikes reed. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinny bike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. In Wormer in Noord-Holland is het muziekfestival Wormer Live gisteravond vroegtijdig beëindigd, omdat buiten de hekken een grimmige sfeer was ontstaan. Lokale media zeggen dat zich daar een paar honderd jongeren hadden verzameld die niet naar binnen mochten. Volgens NH Nieuws is er ook iemand mishandeld. Een grote politiemacht kwam naar het festivalterrein om de orde te herstellen. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Aan het begin van de middag kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen, het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint nat, daarna is het vaker droog en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Magical Mystery Tour. Peter van Bruggen.

Giethoorn heeft verschillende schilders aangetrokken. Zij kozen Gieterse taferelen tot hun onderwerp. Veel van deze schilders behoorden tot de Haagse school. Zij verbleven enkele weken in het dorp om inspiratie op te doen en dan weer te vertrekken. Ze logeerden dan bijvoorbeeld bij Café Sloothaak aan het Zuideinde. In 1958 nam Bert Haanstra hier zijn film Fanfare op, waaraan grote wandposters in restaurant Smits Paviljoen nog altijd herinneren. Vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw raakte Giethoorn mede door die film in trek als woonplaats voor beroemde Nederlanders. Acteur Rijk de Gooier was daarin de trendsetter. Na hem volgden schrijvers als Herman Pieter de Boer, Ilke de Jong en striptekenaar Peter van Straten. In 1974 ging de woonboerderij van Rijk de Gooier in vlammen op. De nachtelijke brand is nooit opgehelderd, maar vermoed wordt dat oneenigheid over een niet geretourneerd rondje in de kroeg uit de hand is gelopen. Achter ons het water, voor hele grote stenen. Want wij verlaten Giethoorn en gaan op zoek naar de hunnebedden. En die zijn bijna allemaal te vinden in het oosten van Drenthe. Wij zetten dus koers richting Meppel, Hogeveen, waar ooit de schilder logeerde die we allemaal nog kennen vandaag de dag. Vincent van Gogh. Ik sta

Als Vincent afreist naar Drenthe, is dat vooral omdat Drenthe nou eenmaal dat verre gewest is waar ze nou eenmaal mislukkelingen heen sturen. Hij heeft zo hard geprobeerd om de liefde van zijn vader te winnen. De vader wiens pad vanaf het begin zo rechtlijnig is geweest. Studie theologie in Utrecht, predikant, harmonieus gezin, behalve dan dus. Vincent zou ook predikant worden, in het Engelse Ramsgate als hulpprediker. Maar lang heeft hij het er niet volgehouden. Januari 1877 staat hij weer voor de deur van de pastorie in Helvoort. Zijn ouders regelen een baan als boekverkoper in Dordrecht voor hem. Maar al na enkele maanden drijft zijn vlucht vooruit hem naar de Borinage, waar mijnwerkers in erbarmelijke omstandigheden leven. Ontdaan door het lijden en de ellende die hij er aantreft, geeft Vincent alles wat hij heeft. Hij waakt bij zieken, verpleegt gewonden, preekt in danslokalen, tot zijn vader hem komt halen om hem mee terug te nemen naar huis. De drukkende stilte onderweg zegt genoeg. Het is niet met trots dat de vader hem mee terugneemt. Het is de mislukkeling die hij terug naar huis brengt. De geëxalteerde gek die te ver is doorgeschoten in zijn ijver om op zijn vader te lijken. Terug in Etten overweegt de predikant zelfs om zijn godsdienstwaanzinnige zoon in een inrichting te laten opnemen. Vincent schrijft zijn broer Theo hoe dat voelt. Het is alsof ze een grote, ruige hond in huis moeten nemen die met zijn vieze, besmeurde poten in de kamer zal lopen, die iedereen in de weg zal lopen en te hard zal blaffen. Vincent van Gogh maakt schilderijen van de boeren in de buurt. Maar ook dat is geen succes. Ze zijn zo lelijk, zo recht uit de klei getrokken. Hun gezichten zijn doorgroefd van het harde leven buiten. Had Vincent niet beter de pastoor kunnen schilderen of de notaris? Die kunnen tenminste deftig poseren. Maar die aardappeleters. Je zou dat hele schilderij een keer door de modder kunnen slepen en nog zag je geen verschil. En als dan ook nog eens een van de boerendochters die voor Vincent hebben geposeerd in verwachting blijkt, fluistert het hele dorp: "Het is vast en waarachtig, die verdomde domineeszoon."

0: vakantie.
1: Op de pastorie in Nuenen, waar ooit Vincent van Gogh woonde, hangt een bordje.
2: Niet aanbellen, SVP.
1: Jeroen Krabbé belt aan en vraagt, bellen er hier nou vaak toch mensen aan?
3: Je mag altijd bellen.
1: Vincent overleed 125 jaar geleden in Auvers-sur-Oise. Ik stond bij het kerkje waar hij zichzelf in zijn buik schoot. En ik at linzen in de Auberge Ravoux, waar Vincent een klein slaapkamertje had. Hij ligt in Auvers begraven, naast zijn broer Theo, op een mooi vredig kerkhofje. In het Brabantse Zundert kun je ook een zerk vinden met het opschrift Hier ligt Vincent van Gogh. Maar dat is zijn doodgeboren broertje. Zijn naamgenoot die een jaar eerder ter wereld kwam. Of niet, dus eigenlijk. Op alle plekken waar ik was, hadden ze 20 jaar geleden nog geen oog voor Vincent. In Zundert waren ze trots op hun Shakespeare-tentoonstelling. In Arles eerden ze vooral Paul Gauguin, tenslotte een Fransman. Maar inmiddels is Vincent een volwaardig onderdeel geworden van elke city promotion. Vele jaren heb ik alle plekken bezocht waar Vincent leefde. In het Brabantse Haren ging ik naar de kapper, naast de pastorie waar hij woonde, en zei, doe maar gedekt, maar graag om de oren heen knippen. En in Arles wilde ik het Maison Jaune bezoeken aan de Place Lamartine, maar het bleek allang gesloopt. Een zigeunervrouw vroeg me of ze mij de toekomst zou lezen aan de hand van een 50-euro-biljet. Ik zei, ik kan u nu al voorspellen dat ik die dan kwijt ben. Ze riep me na dat ik een racist ben. Vlakbij het beroemde Café de Paris, aan de Place du Forum in Arles, stonden twee zigeunermuzikanten. Ik gaf hen 30 euro als ze voor mij wilden spelen in Bar Le Tambourin, waar Vincent als het zijn glazen absinthe dronk. Ik hoop dat hij het hoort.

Brieven aan Theo. Hoogeveen, 15 september 1883. Ik heb al een krabbeltje gemaakt van een hutje op de heide. Een hut geheel uit plaggen en stokken opgebouwd. Ik zag prachtige figuren buiten, treffend door een expressie van soberheid. Een vrouwenborst bijvoorbeeld heeft die beweging van zwoegen, die lijnrecht het tegenovergestelde van gevuld is. En soms, als het schepsel oud is of ziekelijk, deernis opwekt en anders respect. Gelukkig dragen de mannen hier korte broeken, wat de vorm van het been doet uitkomen, de bewegingen meer expressief maakt. De heide is rijk. Ik zag schaapskooien en herders die mooier waren dan de Brabantse. Aldus een fragment uit de brief die Vincent van Gogh aan zijn broer Theo schreef. Hij zou een tijdje in Nieuw-Amsterdam gaan wonen, waar hij een verhouding kreeg met Sien. Die een deerniswekkende vrouw met een alcoholprobleem en een verleden als prostituee. Zij kreeg een zoon, maar er is nooit bewijs gevonden dat Vincent de vader was. De relatie verslechterde snel en Sien pakte haar oude beroep van prostituee weer op. Theo, als ik op de hei zo'n arme vrouw met een kind op de arm of aan haar borst zie, dan worden mijn ogen vochtig. Ik zie er Sien in, ook haar zwakheid en haar slordigheid. Dat ze een bedorven karakter heeft, wist ik vanaf het begin, maar ik hoopte zo dat het goed terecht zou komen. En nu weet ik dat ik niet bij haar blijven kon. Ja, zelfs dat het wijs was om weg te gaan. En toch voel ik melancholie als ik weer zo'n figuurtje zie. Zo koortsig, zo miserabel.

Ze hebben allemaal al iemand voor wie ze oma kunnen zijn. Ze zitten dan wel in te huizen, maar elke zondag is het kamertje te klein.

denken dat heel veel oma's eenzaam zijn. En van hun kleine kinderen dromen. Die nu veel groter en verhinderd zijn. Al die oma's die truien breien, waarvan niemand nooit eens roept. Wat fijn. Die hoeven me dat truitje niet te geven hoor. Maar willen ze alsjeblieft mijn oma zijn?

0: grote uitvluchtquiz. Doe mee en verzin een fantastische uitvlucht om niet mee te hoeven doen aan ons gezellige radiospelletje. Wie de allerbeste uitvlucht verzint, die wint. Want dit is het spel dat spelletje zo verbodig maakt. De grote uitvluchtquiz. Hoe zal onze eerste kandidaat zich eronder uit weten te wurmen? Wij hebben aan de telefoon uit Zwalmen mevrouw Jansen Swampers.
1: Ja, yeah, dat spreek je mee.
2: Dag mevrouw Jansen.
0: Hey, ik dacht dat ik nog iemand hoorde, maar goed, mevrouw Jansen uit Zwalmen. Mevrouw Jansen uit Zwalmen, waar ligt dat eigenlijk, Zwalmen?
2: Waar ligt per Roermond ligt dat, hè, Zwalmen?
1: Dat is bij Nokwel, ja.
0: Nou, dat is volgens mij Willy Walden. Die zijn natuurlijk door al die veranderingen de weg even kwijt in Radioland. Willen de heer en mevrouw Walden meteen terug verhuizen naar Radio 1 of 2, waar je dan ook zit.
2: Maar ik kan het woord niet meer horen.
0: Welk woord kan hij niet meer horen?
1: Ik kan het woord niet horen.
3: Nee, natuurlijk.
0: Welk woord?
2: Woordje verhuizen, daar krijg ik nog rillingen van.
0: Mevrouw Jansen, kunnen we onderhand een keer beginnen met de grote uitvluchtquiz?
1: Maar ik versta heel onduidelijk.
2: Ik hoop het nooit meer mee te maken, het verhuizen.
1: Ik hoor meneer Kroon, steeds doorpraten.
0: Nee, dat zijn Willy Walden en zijn vrouw, mevrouw Jansen, die doen ook een spelletje, maar dan op een andere zender, dus die zijn een beetje verdwaald. Maar het gaat er dus om dat u een goede uitvlucht verzint om niet mee te hoeven te doen aan dit spelletje in het Weeshuis van Dits. Hebt u al wat bedacht?
1: Ja, maar ik versta heel onduidelijk.
0: Oh, dat is lastig. Willy, zit meneer Koremans misschien doorheen te praten?
2: Kan nee hoor. Oh,
3: nee, meneer dat
2: Koremans
3: kan.
2: Meneer Koremans zegt helemaal niks op het ogenblik.
3: Nee, maar ik zit...
2: Louis, die zit aan de telefoon, die hoort u ook niet.
0: Nou, zullen we beginnen dan?
3: Ja?
2: Nee, ik ben maar alleen en ja, twee stemmen.
0: Nee, ik ook. Ik ben het toch ook.
1: Zeg iemand, ik weet niet wat ik allemaal hoor.
0: Nou, Louis kan het ook niet zijn, die zit aan de telefoon.
3: Of misschien hoort u de telefoongesprekken van Louis daardoor.
1: Ja, ik hoor een ander telefoongesprek.
3: Ah, dat is dan Louis.
0: Louis, ga weg, joh.
1: Ja,
3: nee,
2: Louis
3: of
2: zegt,
3: niet?
2: Bestaat niet, bestaat. Hoor. Bestaat.
1: Ja, echt waar, ik hoor in mijn baden.
0: Mevrouw Jansen, u hoort het, u zult met een betere uitvlucht moeten komen om niet mee... Nee, u zult met een betere uitvlucht moeten komen, echt waar. U hebt net gehoord...
3: En die zit bij u, dubbel bij de telefoon.
1: Ja, dat kan.
3: Ja, dat kan.
0: Ah, oh, ze leg jij mevrouw Jansen nog één keer de spelregels uit. Dan kunnen we eindelijk beginnen.
3: Goed,
0: mevrouw
3: Jansen, u weet dat, hè? U weet dat
1: heel vervelend. Ik hoor in een keer
0: vader. Nou, ik denk dat ik hem al opgeef, mevrouw Jansen. U wilt duidelijk niet meedoen aan ons spelletje. U weet donders goed dat u zit te storen.
3: Dat moet bij u zijn, hoor.
0: Toch maar doorzeuren. Dat moet bij u zijn, gewoon. Hier horen we niks.
1: Ja, ik zal het opzeggen, maar ik ken u helemaal niet goed verstaan.
0: Wij geven het op, mevrouw Jansen uit Zwalmen. Vond een perfecte uitvlucht om niet mee te hoeven doen. Ah, wat zonde nou, mevrouw Jansen. Nou was u zo lekker op dreef en nou verknoeit u nog op het laatste moment. Okay. Zonde.
1: Ja, nu is het helemaal zonde.
0: Wij gaan er een eind aan maken, mevrouw Jansen. Leuk dat u heeft meegedaan en de volgende meer succes.
1: Ik kan er vooraan beginnen.
0: Nee, het spijt me, mevrouw Jansen. Wij gaan door met het programma.
2: Dat is jammer.
0: Ja, het is jammer.
2: Maar goed, we hebben toch even met u kunnen praten.
0: Ja, en de volgende meer succes, hè. Ja.
4: Indonesië, restaurant Pizza Hostel.
0: Ja, goedemiddag. Goedemiddag, kan ik iets bestellen?
4: U kan hier ook bestellen, hoor.
0: Ja, ik wou iets bestellen. Fijn.
4: Ja,
0: Hebt u saté?
4: Wat voor saté? Ik heb saté, ja.
0: Ja.
4: Saté ayam en saté boesoek, maar dat zou ik niet bestellen, want het is bedorven.
0: Hebt u niet...
4: Bami pandang en bami speciaal.
0: Hebt u niet gewoon saté?
4: Ik heb ook saté, heb ik net gezegd. Saté, ja.
0: Nou, doe maar saté dan.
4: Ja, saté.
0: Welke zou ik nemen?
4: Neem saté ayam. Is lekker hoor, ja. Neem saté ayam. Twee saté ayam.
0: Ja, twee saté ayam.
4: Twee bami speciaal.
0: Doe die er ook maar bij dan.
4: Twee saté ayam.
0: Ja. Mooi.
4: Doorgegeven.

0: Peter van Brugge is terug op de publieke radio.
1: Goedemiddag, lieve mensen. Leuk dat u er ook bent. Ik geloof dat ik even een dipje heb. Ik zit even helemaal in een dalletje, hoor.
2: Peter, kun je iets minder snel lopen? Jij hebt stoere lederhozen aan, maar ik moet oppassen dat ik mijn gebreide rokje niet openhaal aan deze of gene rots.
1: Ga dan henen, mijn waarde ridders. Ga dan henen en zoekt voor mij de kweesten.
3: Ciao, Platina Solana.
1: Wordt er nog versierd of hoe zit dat?
3: Platina, qual è la tua misura?
1: Romeo, bewijs mij je liefde.
4: Hallo, signore.
1: Geef mij een alfa, Romeo.
5: Ik bedoel helemaal niets, dear sir.
6: Route du Soleil, un voyage virtuel avec Platina Solana.
1: Oh, panique, panique, panique!
7: Le voyage virtuel sur Radio 2, c'est Route du Soleil.
1: Hallo, hallo. Er zijn een paar reizigers. Ja, ho, ho, ho, mevrouw Hartma. Ik vraag het toch al? Er zijn een paar passagiers die willen graag het reisplan weten van vanmiddag.
8: J'écoute la route du soleil, où la vie est toujours en vacances.
1: Je vous plaît, papa. Je veux bananier.
3: I'm trying to sell the leather jacket to Platina Solana.
1: Ja, ja, ik kom al. Hé, ik ben er helemaal opgewonden van geraakt.
3: Hey, ciao, Platina, wat is your size?
1: Ja, lieve mensen, en niet elke film kan goed aflopen.

0: u ergens mee helpen, meneer? Vroeg de bebaarde boekverkoper. Er heerste een gewijde sfeer in deze betere boekhandel. Iedereen fluisterde en droeg leesbrillen uit een lust was. Leesbrillen aan een koordje. Ik schraapte mijn keel. Verschillende klanten keken nu verstoord op. En ik vroeg de verkoper: hebt u toevallig ook voorleesboeken voor honden? Digitale dan? Maar Charlie hoefde even niet meer voorgelezen te worden. Want Charlie vermaakte zich prima aan de andere kant van deze papierwinkel door als een echte drama queen in een erbarmelijk gejank te vervallen.
1: Dus hier zijn alle bomen terechtgekomen,
0: riep ze met overslaande stem.
1: Dus hier staan de voederbakken van de culturele elite. Ik kan het angstzweet van de boomschorsen nog ruiken in deze slachthuizen die zich betere boekhandel noemen.
0: Bedoelde u soms een e-book voor honden? Vroeg de verkoper nu met trillende stem. Ik sloeg hem amicaal op zijn schouder. Ja, legde ik uit. Wij zijn gestopt met vlees eten en melk drinken en met het lezen van dode bomen. De verkoper trok zijn lamswolle trui even recht en zei toen haastig: dit is toevallig nepwol, hoor. En dat was het moment dat Charlie bij hem op schoot sprong en zijn betoog begon.
1: Er hoeven helemaal geen bomen te sterven voor ons leesplezier. En mijn baasje hoeft niet in stiekeme steegjes zijn leesvoer te laden, te downloaden. Maak van dit papier mausoleum een volkspaleis voor digitale kunsten. Er gaat niets boven de goddelijke geur van elektronica.
0: Ik keek vol bewondering naar mijn mondige metgezel, mijn goed gebekte gabber, mijn eloquente viervoeter. En toen keek ik rond in de winkel. Zou het niet geweldig zijn als je in deze tempel van de literatuur gewoon je e-book kon kopen? Dat je dan vakkundig advies kreeg over de tachtigers en de vriendschap tussen Verlaine en Rambo? Dat je niet meer stiekem pdf'jes hoefde scoren in steegjes, maar heerlijk snobistisch snuffelen tussen de oude mensen en de boeken die voorbij gaan van Couperus en het licht van Luchebert? Zou het niet mooi zijn om van gedichten te kunnen genieten zonder die afgrijzelijke massamoord op de tamme kastanje of de magnolia? Er kwam een mevrouw naar ons toe lopen. Een beetje boos wel. Haar bril slingerde brusk heen en weer aan een halskettingtje. Stelletje e-book barbaren, riep ze met overslaande stem. Het boek is heilig. En jullie wilden er een soort jukebox met mp3'tjes van maken? Nooit zal dat gebeuren. Nooit. Kom, Charlie. Wij zijn hier duidelijk te veel, zei ik. En trok mijn trouwe makker de winkel uit.
1: Een profeet wordt nooit geloofd in eigen land,
0: riep Charlie nog over haar schouder.

0: Wij rijden richting Schonebeek, waar we een cursus heidendom krijgen. En dat klinkt erger dan het is, want we gaan gewoon de heide op. Daar komt het woord heiden vandaan. Hij die van de heide komt. Vroeger waren de mensen in steden ontwikkeld en de mensen van buiten waren achterlijk, ook wat hun zielenleven betreft. Mensen van de heide waren echter allerminst ongelovig. Het is niet zo dat de zendelingen Willy Brod en Bonifatius ze alleen maar iets bijgebracht hebben. Ze hebben ook iets kapot gemaakt. Soms letterlijk, als ze zonder enig respect een heilige eik lieten omhakken. Dat is ook de werkelijke reden geweest dat Bonifatius werd vermoord bij Dokkum. Hij besmeurde alles wat de mensen van de heide met hun Germaanse natuurgodsdienst waardevol en heilig vonden. Hij bespotte hun goden Wodan, Donar en Freya.
1: Peter, ik wilde even zeggen dat ik voor wereldvrede ben.
2: En ik ben daarnaast heel erg voor natuurgodsdiensten.
0: Fijn, wij noteren wereldvrede en natuurgodsdiensten.

Het was druk in het kleine cafeetje in het dorp. Bij de toog hing een groep vermoeide veenarbeiders rond. De mannen spoelden hun kelen met helder bier. Twee wandelaars, een man en een vrouw, die aan een apart tafeltje zaten, namen kleine slokjes van hun thee. Het is me toch een raadsel hoe die hunnebedden zijn ontstaan, zei de vrouw. Ach, zei de man, dat lijkt me niet zo moeilijk. Met een paar lange touwen en een flink span paarden kom je al een heel eind. De gesprekken aan de toog verstomden. De arbeiders keken elkaar aan. Eén van hen deed een stap naar voren, veegde het bier van zijn snor en zei: lang geleden woonde hier in Drenthe een groot aantal reuzen. Die van Rolde maakten altijd ruzie met die van Gieten. Ze zochten de grootste stenen op die ze maar konden vinden. Ze begonnen die stenen naar elkaar te gooien, maar nooit raakten ze elkaar. Bijna alle stenen vielen op een grote hoop. En zo zijn de hunnebedden ontstaan. Meneer, mevrouw, dat u het weet. Wij moesten maar weer eens opstappen, zei de man. Bedankt, hè, voor uw mooie verhalen, zei de vrouw. Buiten vervolgden ze hun wandeling. Ze hoorden het gebulder niet dat binnen was uitgebroken. Het is allemaal flauwekul, vrouw, zei de man. Wat je zegt, man, zei de vrouw. Maar toen ze later die middag het dorpje Borgen bereikten en daar het hunnebed bekeken, toen sloeg de twijfel toe. Misschien dat het toch lang geleden...

0: Drenthe, het Romeinse buitengewest van Nederland. Drenthe betekent letterlijk het derde gewest. Eerst had je nog Twente, dat tweede gewest betekent, en waar de Tubanten woonden. De Romeinen waagden zich nog niet over de Rijn. Dat hadden ze één keer geprobeerd. En daarna hingen hun schedels hoog in de bomen, in het Teutoburgerwald. En even gevaarlijk, ja, rondom een no-go area was schemergebied tussen Schoonlo en Zwelo. Want op die heidevlakten stonden de reuzen Brammert en Ellert je op te wachten. Overal hadden ze touwtjes met belletjes over de heide gespannen. Bij tijds hoorden aankomen, in een hinderlaag konden lokken. Niet dat vader Brammert en zoon Ellert het om het geld deden.
1: Nee.
0: Zij zochten de sleutel tot geluk. En ooit zouden ze de reizigers vinden die die sleutel bij zich droeg.
2: Brammert. Dat is een leuke naam voor een baby.
3: Dat ligt wel erg dicht bij Drammert. Ben je eigenlijk ooit per ongeluk getrouwd, Peter?
2: Ja, toch? Met dat fascistische kutwijf, toch?
3: Noemt hij haar zo?
2: Of Weilende Weduwe.

0: www.nl.
1: Verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Hij is onderweg.
2: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: De vraag wat iets waard is, is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag, wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In tussen kunst en kitsch krijgt u antwoorden. Tussen kunst en kitsch, vandaag om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 4:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuurd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout.

0: Vier kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en drie panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in twee sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen wat regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen en het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
2: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom in het Zomertheater van het Sentiment. Het is de zomer van 1977. Farrah Fawcett haar, flared broeken en plateauzolen bepalen het straatbeeld. Donna Summer, Fleetwood Mac, The Eagles, ABBA en David Bowie klinken uit de radio. En Star Wars verovert de bioscopen. Maar op 16 augustus 1977 staat de wereld even stil. Elvis Presley overlijdt, slechts 42 jaar oud. The King is gone, maar gelukkig blijft zijn muziek. En hoe bijzonder. Dit nummer, Way Down, verscheen nog maar een paar weken geleden en staat op zijn laatste album, Moody Blue. Dit is Theater van het Sentiment. Fijn dat je luistert.

0: Het is de zomer van 1977 en we gaan onze theaterreis beginnen in een vervoermiddel dat veel mensen momenteel in bezit hebben. En dan vooral grote gezinnen. Want met deze auto kun je makkelijk lange afstanden rijden en het zit ook nog eens heerlijk comfortabel. Ik heb het over de gezinsauto, de Volvo 245. En met mijn roze zomerjurk steekt dat wat flats af met de oranje bekleding. En mijn stuur heeft een van die lekkere zachte pluches greepjes. Maar ik vraag me toch af, wat maakt deze auto nu nog meer zo ontzettend gangbaar in 1977? Ik ga het vragen aan autokenner Jacques van den Berg. Jacques, welkom. Ja, de Volvo 245, waarom nou deze auto?
1: Ja, het is een geweldige auto. Ik heb net mijn 145 ingeruild op een 245.
0: Oh?
1: En ik ben helemaal gelukkig met deze auto.
0: Maar vertel nou ook waarom.
1: Ja, die rijdt zoveel lekkerder dan die 145, omdat die andere wielophanging heeft. Hij heeft kleinere wielen, waardoor de bredere banden op kunnen. Hij stuurt lichter, hij heeft een kortere draaicirkel. Hij heeft een andere neus, de neus is scheef. De 145 had een rechte neus.
0: Okay.
1: Dus de 245 is aerodynamischer. Hij is stiller van binnen. De voorstoelen zijn veranderd en die hebben geïntegreerde hoofdsteunen, dus het zit veel lekkerder.
0: Ja.
1: En hij is sneller. Niet dat de Volvo nu een racemonster is, maar het rijdt echt gewoon lekker.
0: Heel goed. Wat voor soort mensen rijden hierin, in deze auto?
1: Ja, eigenlijk een beetje suffige mensen die niet voor bling-bling gaan of prestaties. Ja, zoals mezelf.
0: Ik zit er ook in, hè, Jacques?
1: Ja, nee, misschien. Ik denk dat jij hartstikke leuk in die Volvo staat en dat ze er heel leuk uitziet. Maar ik ga niet voor. Ik heb ook een sportwagentje en zo. En als ik daarmee op pad ga, dan voel ik me ook heel anders. Maar die Volvo is voor mij.
0: Gewoon solide, heel, toch?
1: Heel veilig en betrouwbaar.
0: Ja.
1: Overkom. Ik kan mensen mee laten rijden zonder dat ik bang ben dat er iets met ze gebeurt. En dat is voor mij toch wel de Volvo.
0: Ja, ook voor gezinnen, denk ik. Hè? Een enorme kofferbak. Dus volgens mij ook ideaal om mee op reis te gaan.
1: Nou ja, ik heb er ook in geslapen. Want hij is lang genoeg. Als je de bank neerklapt en je gaat op vakantie en je hebt geen zin om je tent op te zetten, omdat het zo hard waait en alles waait weg. En dat heb ik meegemaakt. En ik ben lekker in de auto blijven liggen.
0: Ja, wat goed. Hey, en even het interieur, hoe ziet het er van binnen uit?
1: Stoffen bekleding, geïntegreerde hoofdsteunen. Een ongelooflijk irritant knipperende rode lamp als je de gordels niet omdoet.
0: Ja, heel goed.
1: En dan bakjes aan de portieren waar je de cassettes in kan doen. Ook heel handig.
0: Kijk eens aan.
1: Want anders ben je je cassettes altijd kwijt.
0: Ja.
1: En het leuke van de stagecar is de standaard achteruitenwisser die onwijs goed werkt, want die gaat echt over de hele achteruit heen. Dan daar verder nog instelbare, heel goed instelbare buitenspiegels voor de Volvo. Stoelen zijn heel goed verstelbaar. Verstelbare lendensteunen. Ja, ik ben helemaal lyrisch over de Volvo, echt. Ik vind het geweldig.
0: Ik vind dat hij ook heerlijk rijdt.
1: Ja, doet hij ook. En hij is ongelooflijk makkelijk te onderhouden, want dat doe ik lekker zelf.
0: Ja.
1: En zelfs de distributieriem vervangen eens in de 3 jaar is niet moeilijk. Is echt niet moeilijk,
0: nee.
1: Maar je moet het wel doen.
0: Nou, ik denk dat ik even langs de garage rijd. Maar ik geloof meteen dat jij dat allemaal zelf kan. Jacques van den Berg, dank je wel. Jacques van den Berg van het YouTube-kanaal Classic Cars and Lifestyle, waar iedere week 2 nieuwe video's verschijnen. Ik vond het weer een heerlijk gesprek. Graag tot de volgende.
1: Oké, dank je wel. En tot de volgende keer.
2: Reis mee met het theater van het sentiment. Met Antje Montero.

0: Get There van Lou Rawls, wat blijft dit toch ook een heerlijk nummer, hè? Oh, en ik hou zo enorm van de muziek uit de jaren 70. Ja, in 1977 ben ik zelf 8 jaar oud. En nog steeds zing ik al deze nummers moeiteloos mee. Ja, en vooral de zomers vind ik heerlijk. We gaan altijd 6 weken met de caravan op pad naar Frankrijk, Spanje of Italië. En dat vakantiegevoel, de muziek onderweg, de lange dagen, ja, ik weet het nog precies. En ik ben ook heel benieuwd naar jou, want wat deed jij dan in de zomer van 1977? Laat het me weten via de NPO Luister. App.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Ja, en de spanning stijgt hier al in de studio. En misschien ook wel bij jou. Bij jou thuis misschien wel van de radio. Want er moet gekozen gaan worden tussen 2 platen. En de bal, je weet het, die ligt bij jou. Wordt het dit of wordt het dat? Nou, het strijdtoneel vandaag wordt betreden door 2 Fransen. Aan de ene kant van het veld staat songfestivalwinnares Marie Myriam met L'Oiseau et l'Enfant.

étoilé. Ja, en je weet het, met de uiteindelijke winnaar sluiten we deze voorstelling en ook deze zomer van 1977 af. Dus wat is jouw favoriet? Laat het ons vooral weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. En vergeet ons er vooral niet bij te vertellen waarom. Daar zijn we met name heel erg nieuwsgierig naar.

0: op dit moment een grote hit in Engeland in de zomer van 1977. En in september gaan ze daar dan ook op tournee. En daarvoor hoorde je Boos Keks met Lido Shuffle. En dat allemaal bij NPO Radio 5.
1: Het zomerweer is aanhoudend warm, zoals het dan officieel heet. Ofschoon de kansen op een lokale onweersbui in de komende dagen stijgen. Maar dat hoort u dan straks via de officiële weersverwachting. Nu het weekend dan achter de rug is en de Nederlandse toeristencentra te maken hebben met de echte vakantiegangen, kan de balans vandaag worden opgemaakt. En die balans slaat dan uit in het voordeel van het strand, de gehele Nederlandse kust en de Wadden. Vele honderdduizenden zochten vandaag de meest koele plek op. En volgens het Nationaal Bureau voor Toerisme is dat ongeveer 40% van het totaal aantal vakantiegangers in ons land. 2,5 miljoen mensen zijn nu in ons land met vakantie, waarvan 2 miljoen Nederlanders en 500.000 is dus afkomstig van andere landen.
0: Veel toeristen in eigen land. Hoe vier jij je vakantie in 1977? Daar hoor ik net als altijd heel graag over. Dus laat het me vooral weten. Het is een koele Hollandse zomer met veel regen trouwens. En het belangrijkste nieuws op dit moment is de voortslepende kabinetsformatie. De Partij van de Arbeid ging er in juni met de winst vandoor, maar komt er maar niet uit met het CDA. Deze zomer wordt Romy Schneider voor het eerst moeder en Wim Polak burgemeester van Amsterdam. En koningin Elizabeth viert haar zilveren jubileum.
2: Although that vow was made in my salad days when I was green in judgment, I do not regret nor retract one word of it.
0: In haar speech blikt ze even terug op de belofte die ze deed voor ze de troon besteeg. Ze zegt, ik sta nog achter ieder woord. De Queen viert feest, maar de King of Rock'n'Roll is dood.
3: Muziekwinkels werden na het nieuws van Presley's dood door fans bestormd en al zijn grammofoonplaten werden opgekocht. Radio en televisie hier besteden uren aan Presley, de man die door president Carter uniek en onvervangbaar genoemd werd en die een populariteit had die ver buiten Amerika reikte. Zelfs in Afrikaanse landen stonden de kranten vol over zijn dood en gaven uitgebreide levensbeschrijvingen van de zanger die als vrachtautochauffeur begon om uiteindelijk tot ongekroonde King of Rock and Roll uitgeroepen te worden. Een titel die niemand zou willen of kunnen bestrijden. Peter Schreuder, AVRO, New York.
0: Elvis werd gevonden in zijn badkamer op zijn landgoed Graceland. In juli krijgt New York City te maken met een blackout. De stad zit 25 uur zonder stroom. En Paul Verhoeven is druk met de verfilming van Soldaat van Oranje. En wil je nou vandaag naar de film, dan kun je in de meeste bioscopen Star Wars zien of Saturday Night Fever. En uit de Verenigde Staten is het plankrolschaatsen overkomen waaien. In Nederland en Duitsland proberen steeds meer jongeren dit uit. En in München kun je deze zomer zelfs naar een demonstratie van deze rage.
4: Op een van de pleinen in het Olympische decor van 1972 in München bewijzen maar liefst 20.000 bezoekers dat het uit Amerika afkomstige rolschaatsen op een plankje, het skateboard, althans in Duitsland veel belangstelling trekt. Het blijkt dat alleen pirouetteren of rijden of afdalen niet genoeg voldoening geeft. Springen van de ene plank op de andere over een levende hindernis is veel aardiger. Al bestaat het gevaar dat je een ongeluk valt.

0: uitgaan dat dit weekend vanuit Nederland 150.000 auto's op pad zullen gaan. Dan zullen er daarvan een 60.000 door Duitsland gaan en een 40.000 door Frankrijk over de grote routes. De rest zal zich verspreiden over heel Europa. Wel, Frankrijk is een duidelijke zaak. Dat is de autoroute naar het zuiden via Antwerpen, Gent, Lille, Parijs naar Lyon en dan verder naar de zuidkust van Frankrijk, zowel als naar Spanje. Door Duitsland zijn er vier mogelijkheden. Dat zijn dan 60.000 doden die daar gebruik van zullen maken. Dat is in eerste plaats de links-Rijnische autobaan, die via Heerlen bereikbaar is.
1: Het theater van het sentiment. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.

0: Bob Marley en de Wailers met Jamming van hun album Exodus. Wat ook een grote hit is in de zomer van 1977. En daarvoor hoorde je BZN met Sevilla. En mijn excuses, want ik hoorde dat Aram en ik daar een beetje doorheen aan het kletsen waren. Mijn microfoon stond nog open en wij hadden het heel druk over onze vakantieherinneringen. Want daar gaat het natuurlijk ook een beetje over vandaag. Waar was jij in 1977 op vakantie? En ik ga het er ook over hebben met Trudy. Een hele goede middag.
1: Hoi, Antje.
0: Hallo. Hoe oud ben je in 1977?
1: 9.
0: Hartstikke leuk. En waar ging je naar waar ben je geweest op vakantie? Vertel het ons.
1: Engeland, zuiden.
0: Oké, leuk. En hoe kwam dat jullie naar Engeland zijn gegaan?
1: Oh, mijn tante hadden ook een plan om naar Engeland te gaan. En mijn ouders wilden dat wel graag. En toen zijn we met de auto volgeladen. Met een tent, grote 6-persoons tent, naar Engeland geweest.
0: En hoe was dat?
1: Heel leuk, heel veel gezien.
0: Ja? En kwam je uit een groot gezin?
1: 3 kinderen. Mijn broertje was op dat met 2. Ja. Zusje van 6 en ik zelf dus 9.
0: En was je een beetje zeeziek of ging dat allemaal goed?
1: Op de heenreis niet, op terugreis wel.
0: Oh, was de zee gewoon een stuk wilder waarschijnlijk?
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja, wij zijn ook een keer met het gezin met de boot naar Engeland gegaan. Ik denk dat ik een jaar of 5 was. Want ik kan het me alleen nog maar herinneren van foto's. Mm-hmm. Ontzettend leuk om te horen. Heel avontuurlijk ook, hè, met het gezin. Zo,
1: ja,
0: dan
1: ben je een paar jaar eerder geweest waarschijnlijk. Want jij bent maar een jaartje jonger dan ik ben. Want ik ben van 68, jij bent van 69,
0: ja,
1: als ik me niet vergis.
0: Ja, oh, dan zijn we wat eerder gegaan inderdaad. Misschien 75, 74, ik weet het niet meer precies. Ik ga het eens even opzoeken. Maar ik zag dit voorbij komen, dat je met de boot naar Engeland bent gegaan. Dat dacht ik, oh, dat hebben wij ook een keer gedaan. Hartstikke leuk.
1: Ik ben later nog een keer naar Londen geweest met schoolwerkweek.
0: Ja.
1: Echt Londen. En mijn moeder, omdat mijn broer daar stage liep in een duur hotel.
0: Ah, oké.
1: Voor zijn opleiding tot kok.
0: Ja, en zijn en jullie... Sorry?
1: Toen zijn we in 97, mijn moeder en ik, samen naar Londen gegaan om zijn huisje daar te bezoeken. En zijn vriendin die hij had. En daar dingen te beleven. Maar in 77 heeft met het gezin, ja, er was een broertje er ook bij. Maar het was zelf nummer 2, dus weet hij niks meer van.
0: Niks meer van, nee, precies. Nee. Maar mensen vergeten het vaak. Maar Engeland is ook wel een mooi vakantieland. Wij gaan straks naar Frankrijk. Daar ga ik straks alles over vertellen. Maar Engeland wordt vaak vergeten, maar dat is ook een heel mooi vakantieland. Trudy, dank je wel.
1: Vooral Stonehenge.
0: Ja, absoluut. Helemaal
1: dat
0: waar.
1: Dat kon toen nog helemaal... dat was heel indrukwekkend. Al die keien en dat verhaal erachter heb ik pas later gehoord.
0: Ja.
1: Maar ik ben toen ook een dagje naar Oxford geweest in 77.
0: Ja, veel keuzes.
1: Ja, er waren heel veel keuzes om te doen in het zuiden van Engeland.
0: Ja, prachtig.
1: En wat leuk was, boomklimmen op een camping. Er was een camping, daar kon je boomklimmen. Er stonden boomstronken en daar kon je als kind opklimmen.
0: Oh, klinkt als een heerlijke vakantie, Trudy. Dank je wel. Dank je wel dat je het met ons wilde delen, hè?
1: Ja, graag gedaan. Jij een goede uitzending.
0: Dank je wel.
1: Waar kon ik kiezen voor de tweede strijd, dit of dat?
0: Dat zijn de 2 Franse nummers.
1: Wie dan?
0: Marie Myriam en Claude-Michel Schoenberg.
1: Ken ik allebei niet.
0: Nou, we gaan ze straks nog even draaien. Blijf vooral luisteren.
1: Ja.
0: En dan ben ik benieuwd waar jij je stem op uitbrengt. Dank je wel.
1: Ja, wie weet.
0: Yes. Oké, dag. Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

0: zomer van 1977 hebben, dan mag Boney M. natuurlijk niet ontbreken. Ma Baker stond dat jaar bovenaan de hitlijsten en werd zelfs de grootste top 40 hit van 1977. Ja, het is echt zo'n nummer waarvan je na de eerste paar seconden al weet, dit zijn de 70's. Goed, de hele zomer spelen we het sentimentele zomerspel. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1977. En wie wint krijgt natuurlijk dat prachtige theater van het sentimentautootje. Maar wil je dan meedoen? Dan moet je toch eerst even raden van wie deze stem is.
1: Troonsopvolging tot wat? Tot keizerin van China?
0: Weet jij het? Met het goede antwoord geef jij je op voor het spelletje. Dus geef het door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet speel jij dan straks samen met mij het sentimentspel. Nou, onze eerste acte is voorbij gevlogen. De zomer van 1977 gaat verder na de pauze. En voor jou heb ik nu Rod Stewart klaarstaan met zijn heerlijke herkenbare stem. I don't want to talk about it. Geniet ervan. Tot zo.

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met
0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker.

0: grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
10: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: De vraag wat iets waard is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag, wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In Tussen Kunst en Kitsch krijgt u antwoorden. Tussen Kunst en Kitsch, vandaag om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 5:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie heeft FC Groningen met ruime cijfers van ADO Den Haag gewonnen. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd.

0: uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst regenachtig, later is het droger met af en toe zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: A Real Motherfire, ja, het heerlijke nummer van Johnny Guitar Watson. Welkom terug in de zomer van 1977. Voor de pauze liet ik de volgende koninklijke stem horen.
1: Troostopvolging tot wat? Tot keizerin van China?
0: Nou, weet jij nou wie dit is? Geef het goede antwoord dan door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En wie weet spelen wij dan straks samen het spelletje en maak je kans op het autootje. Theater van het Sentiment en ik zijn op rondreis deze zomer. En jullie mogen mee door de tijd en door de wereld. En waar zullen we in 1977 eens naartoe gaan? Misschien Frankrijk? Ik vraag het zo aan het sentimenteel reisloket. Maar nu eerst naar de disco met Hot Chocolate, So You Win Again.

0: ik hou echt wel van reizen en in het buitenland zijn. Vroeger gingen wij met de hele familie met de caravan naar Frankrijk bijvoorbeeld. En als ik dan achterom keek, dan zag ik soms wel 4 of 5 caravans achter elkaar rijden. Allemaal je eigen familie. Maar alleen al dat idee voelt zo vertrouwd en zo veilig. Ja, en dan 's avonds was er natuurlijk altijd een barbecue. En overdag speelde ik heerlijk met mijn nichtjes en met mijn grote zus, die 4 jaar ouder is. Ja, en natuurlijk hoorde daar ook stokbrood halen bij de bakker om de hoek bij de camping bij. Ja, ik heb zulke warme en mooie herinneringen aan zomervakanties. Heerlijk.
1: Het sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
0: En dit zomertheater kan ik steeds terecht bij ons eigen reisloket. En ik tour natuurlijk al in deze prachtige Volvo stationwagen door 1977. En de vraag is natuurlijk, waar gaat deze vakantie naartoe?
2: Rivierdalen, middeleeuwse dorpen, een camping in het groen en aan het water. Rust, natuur. We gaan naar de Dordogne. De Dordogne is in de jaren 70 een heel populaire vakantiebestemming voor Nederlanders. Dus de kans is groot dat je op de camping Nederlandse vriendjes maakt.
0: Dat klinkt helemaal goed. En hoe komen we daar dan?
2: Nou, die Volvo waar we het net al over hadden, die is perfect voor deze vakantie. Want daar past veel in en hij sleept makkelijk nog een vouwwagen of een kleine caravan mee. Maar als je in het Frans wil rijden deze zomer, dan ga je met een Renault 12. Een diepe, lange laadruimte, ideaal voor zware koffers, een tent en misschien zelfs een kinderwagen. In 1977 zijn nog niet overal snelwegen. Grote stukken van deze reis gaat over de Route Nationale, dus zorg wel dat je alle kaarten bij je hebt. Met hoeveel zijn jullie?
0: Met z'n zessen.
2: Met z'n zessen. Nou, voor een groot gezin zou ik de nieuwe Holt Camper Super Deluxe aanraden. Dit is een nieuwe vouwwagen met een oranje wagenbak. Je hebt ze misschien al wel eens zien rijden. Je kunt daar tot en met 8 personen in slapen.
0: Oké, nou ja, laten we gaan. Volvo, Holt Camper Super Deluxe. De camping is geregeld. En wat moeten we verder allemaal nog meer weten?
2: Als je er bijna bent, dan zie je vanuit de auto overal nog gele wielertruien hangen. Want begin juli kwam de Tour de France nog door deze streek. De Tour van 77 was heel spannend, omdat titelverdediger Bernard Thévenet voortdurend onder druk stond van bijvoorbeeld onze eigen Henny Kuiper. Maar de Fransman wist in de laatste week in de Alpen de winst zeker te stellen. Dus Thévenet won en onze Henny werd tweede.
0: En wat is nou typisch een gerecht voor in de Dordogne?
2: Stokbrood, stokbrood, stokbrood. 'S ochtends, 's middags en 's avonds.
0: Heerlijk.
2: Denk je dat je deze vakantie ook uit eten gaat, Antje?
0: Zeker.
2: Nou, dan moet je in de Dordogne echt kanaar eten. Daar staat deze streek onbekend.
0: En wat is het?
2: Eend.
0: Oh, dat lijkt me dan weer niks.
2: Nee, je bent natuurlijk ook 8. Dus jij neemt frietjes met kip of steak haché. Dat is een soort hamburger, maar dan zonder broodje. En als toetje krijg je ook nog een crêpe au sucre. Maar volwassenen nemen confit de canard of magret de canard.
0: En wat is dat?
2: Confit de canard is geconfijte eend. Dus dat is zacht vlees met een krokant velletje. En als je dat bestelt, krijg je een hele eendenbout met waarschijnlijk wat gebakken aardappelen en een salade erbij. En als je een magret de canard bestelt, dan krijg je een eendenborst. Verder staat deze streek om zijn walnoten bekend. Dus als entree is een walnotensalade wel leuk om te bestellen.
0: En wat ga ik nou bestellen? Op het terras of bij de campingwinkel?
2: Een orangina of een diabolo. Een diabolo, dat is siroop met prikwater. Daar hebben ze echt wel 20 smaken van. De Fransen die drinken vaak het vaakst die met muntsmaak. Dus als je denkt, waarom drinken al die kinderen dreft? Dat is diabolo de ment. Dat is dus limonade met muntsmaak. Maar er zijn ook wat meer makkelijke smaken, zoals grenadine of fraise of citroen. Die zijn ook heel populair. Grenadinesiroop gooien ze trouwens ook in de orangina. En dat noemen ze dan een langen met heel veel ijsklontjes en een schijfje sinaasappel. Echt mierzoet.
0: Maar klinkt wel lekker.
2: Klinkt wel lekker.
0: Ja. En wat ga ik deze vakantie allemaal doen?
2: Vooral op de camping zijn. Zwemmen, spelen bij de rivier, dammen bouwen, stenen zoeken, misschien tafeltennissen. En buiten de camping is genoeg te doen. Je kunt elke week een markt bezoeken. In ieder dorpje staat wel een Romaans kerkje en er zijn tientallen kasteeltjes in de buurt te bezoeken.
0: Oh, ik ben dol op kastelen. Ja, dat vind ik echt geweldig. Heb je een aanrader?
2: Dan zou ik naar Château de Castelnau gaan. Dat is echt zo'n kasteel waarvan je denkt, daar wonen vast nog ridders.
0: Wow.
2: Als je aankomt rijden, zie je het al vanaf heel ver bovenop een rot staan. Het is echt een middeleeuwse burcht met een ophaalbrug, dikke muren met kantelen, torens, schietgaten. Hier waan je je echt een ridder, heer of jonkvrouw. En als je daar bent, kijk je vanaf de kasteelmuur zo over de hele Dordogne-vallei en de rivier. Dus je kunt zelfs proberen of je je eigen camping vanaf daar kunt spotten. Voor sportievelingen is er ook een kanotocht op de Dordogne. Dat is echt een hoogtepunt in deze regio. Aanzichtskaartjes kopen, schrijven en naar huis sturen, dat is ook een volwaardige vakantie.
0: Ja, dat ga ik ook zeker doen. En wat neem ik mee terug naar Nederland?
2: Op de terugweg is de auto echt een stuk zwaarder door al die verzamelde stenen die jij uit de rivier hebt gehaald en mee naar huis wil nemen. En natuurlijk een stripboek van Asterix. En hopelijk een penvriendin.
0: Klinkt als een heerlijke vakantie. Heb jij nou ook mooie herinneringen aan Frankrijk als vakantieland? Of ging jij misschien iets heel anders doen in de zomer van 1977? Je weet het, ik hoor heel graag jullie verhalen. Dus deel ze, jouw vakantieherinneringen, via de NPO Luister-app.

0: Sir I Can Boogie van Baccarat. En daarvoor hoorde je Michel Polnareff met Lettre en France.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Heb jij al een keuze kunnen maken? Want er staan twee prachtige chansons klaar voor je. Maar zoals altijd geldt dit of dat. Dus er kan er maar één gedraaid worden. En de vraag is simpel. Kies jij voor dit of voor dat? Ja, de keuze is vandaag tussen twee nummers met wel een bijzondere overeenkomst. Ze hebben namelijk allebei iets met kinderen te maken. Niet omdat ze kinderachtig zijn, verre van dat. Maar vanwege hun titels. Aan de ene kant hebben Marie Myriam met het winnende songfestivalnummer. L'Oiseau et le vent.

een prachtig lied over hoop en vrede. En juist dat stukje hoop vinden we ook terug bij de tegenstander van vandaag. Want aan de andere kant staat Claude-Michel Schönberg met Les enfants de mes enfants. Les enfants.

0: Een nummer waarin Claude Michel droomt van een betere wereld voor de volgende generatie. Ja, twee Franse parels dus. Twee verhalen vol hoop en twee prachtige chansons. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. Dus laten we eens even kijken wat de tussenstand is. Ja, en dan zie, dan zie ik toch wel dat Marie Myriam echt wel ver voor staat eigenlijk. Maar ja, er kan nog van alles gebeuren. En je weet het, met de plaat met de meeste stemmen, daar draaien we de hele plaat van aan het eind van deze voorstelling. En ik heb op het podium bij mij staan Hans Vecht. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij zal wel blij zijn om te horen dat Marie Myriam bovenaan staat, denk ik, hè?
1: Ja, dat vind ik zeker wel leuk. Ook wel omdat ik songfestivalfreak ben, hoor. Want die van Schoenberg vind ik ook wel heel mooi, hoor.
0: Oké.
1: Eerlijk gezegd.
0: Ja, oké. Ja.
1: Ik vind ze allebei wel fantastisch, hoor.
0: Ja, maar er kan natuurlijk maar één winnaar zijn, hè?
1: Ja, dan het songfestival, dat geeft bij mij toch wel de doorslag.
0: Ja, Hans, hoe oud ben je in 1977?
1: Even kijken, ik was toen 10, ik werd in het najaar 11.
0: Oh ja, ja, heel goed, heel goed. Nou ja, wie niet zo heel blij is met deze voorlopige uitslag, dat is Theo Kuiper. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hi, ja, ze staan een beetje achter, of hij staat een beetje achter met het nummer, onze Claude Michel.
2: Ja, klopt, jammer.
0: Ja, want jij kiest voor Les Enfants de Mes Enfants. En waarom is dat?
2: Nou, kijk, we hebben, mijn vrouw en ik hebben allebei vier. Ik heb twee jongens en mijn vrouw heeft twee dochters.
0: Ja.
2: En samen hebben we 11 kleinkinderen.
0: Zo.
2: Ja, ja, dat tikt erin, hè?
0: Dat tikt erin, ja. Ja,
2: ja, nee, en, nou, ik hoop dat die een hele goede toekomst tegemoet gaan.
0: Ja.
2: Je weet het niet in deze beroerde wereld zoals het nu gaat.
0: Ja.
2: Maar toch, ik vind het een schitterend nummer. En ja, vandaar mijn keuze.
0: Mooi. Ja, ik snap het. Ja, Theo, ik vind het mooi. Maar we moeten nog wel wat stemmen hebben. Dus ik wil jou graag de gelegenheid geven om een oproepje te doen. Om mensen meer te laten stemmen op het nummer. Van jouw keuze natuurlijk ook. Van Claude Michel. Dus bij deze, pak je moment.
2: Nou, alle Radio 5 luisteraars, graag stemmen op Claude Michel.
0: Nou, kort maar krachtig. Zo is het.
2: Ja, toch?
0: Lieve Hans en lieve Theo, dank jullie wel.
2: Doe,
0: voor jullie stem.
2: We
0: blijven duimen voor allebei. Ja, en je weet het,
2: doei,
0: echt.
2: Doei,
0: doei.
2: Doei, doei.
0: Geef nu door wie volgens jou moet winnen en waarom natuurlijk. En dat kan via de NPO Luister-app of bel even gezellig naar de studio 0800 3000 555.

0: Margriet Markering met Crazy Life. Het nummer staat in de tipparade in de zomer van 1977. Het is de zomer van de tweede plek. Eerst schreef Betty Steuven sporthistorie op Wimbledon.
1: Op het Center Court van Wimbledon heeft voor het eerst in de tennisgeschiedenis een Nederlandse speelster in de enkelspelfinale gestaan. Het was Betty Steuven op de voorgrond, die tegen haar Engelse tegenstandster Virginia Wade met uitstekend spel de eerste set met 6-4 won. Betty kreeg het daarna moeilijk, want Ginny, die geruggesteund werd door een zeer chauvinistisch publiek, kwam steeds beter in haar spel en liep in de tweede set uit naar een voorsprong van 3-0. Maar direct daarna liep Virginia Wade door naar 6-1, waarmee zij de Wimbledon-titel 1977 op haar naam schreef.
0: Betty werd dus tweede. Van harte, we zijn alsnog heel erg trots op jou. Ook Henny Kuiper wordt tweede. De Tour de France van 77 werd namelijk gewonnen door Bernard Thévenet. En Henny greep dus naast de gele trui met maar 8 seconden verschil.
2: Tweede worden is geweldig mooi. Ik kan geen hoera roepen natuurlijk. Maar ik ben ook niet blij. Maar ja, twee worden is mooi. Maar als je zo dicht bij de gele trui bent, dan is het toch een zonde om te verliezen. Maar ja, Thévenet was superieur vandaag. Ik geloof dat iedereen daar wel over eens is. Hij heeft... Fantastisch gereden. Ik heb geen enkele excuus. Ik ben geklopt door de beste.
3: Het theater van het sentiment met Antje Montero.

0: Rob de Nijs met Het werd zomer. Een van de grootste, bekendste Nederlandstalige nummers uit die periode, 1977.
1: Het sentimentele zomerspel. Wat weet jij er nog van?
0: We gaan een spelletje spelen. Tijdens deze zomerweken spelen we het sentimentele zomerspel. En dat ga ik vandaag spelen met Truus. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Antje.
0: Hallo, welkom. Hoe oud ben jij in 1977?
2: 21.
0: Heel goed. Wat ben je aan het doen als 21-jarige Truus?
2: Ik had vandaag mijn eerste werkdag.
0: Oh, waar?
2: Bij, ik weet niet of ik je naam mag noemen, bij het mooiste warenhuis van Nederland.
0: Ja hoor, dat mag.
2: De Bijenkorf op het hoofdkantoor.
0: En die bestaat nog. Ja, precies. Oh, wat leuk.
2: Ja, ja. En ik kon geen baan krijgen in het onderwijs. Dus wel wat anders gezocht, want ik woonde net in Weesp. En ik denk, ik moet aan het werk, want ik kende hier natuurlijk nog niemand.
0: Nee.
2: Alleen mijn man. Dus vandaar.
0: En toen, hoe ging de eerste dag?
2: Ja, spannend.
0: Ja.
2: Ik vond het geweldig, want toen zat het hoofdkantoor nog boven de winkel in Amsterdam. Dus ik vond het geweldig. Allemaal enthousiaste mensen, leuke mensen ook. Ik heb daar een ontzettend leuke tijd gehad.
0: Oh, wat fijn. Dus vandaag was eigenlijk de eerste dag van een heel mooie periode.
2: Ja, en toen kwam ik s'avonds uit de trein kwam ik thuis. En toen kwam ik de overbuurvrouw huilend op straat tegen.
0: Oh jee.
2: Want Elvis was dood.
0: Ja. Ja, inderdaad. Moest je ook huilen? Moest jij toen ook huilen?
2: Nee. Nou, zij was wat ouder als ik. En zij was Indisch. En die mensen hadden sowieso heel veel met rock and roll.
0: Ja. Ja, precies.
2: Dus,
0: nou, het was een innoverende dag vandaag, zeg maar. Hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Maar het wordt vandaag misschien nog een veel leukere dag, want we gaan een spelletje spelen samen. En om je op te geven voor dit spelletje moest je natuurlijk de oproepvraag goed hebben. En die had jij goed, want wie was nou de stem?
2: Prinses Beatrix.
0: Prinses Beatrix, heel goed. Nou, we gaan het spelletje spelen en het werkt zo. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1977. En om te winnen moet je tenminste 6 vragen goed hebben. Dus je moet heel snel zijn en roep meteen pas als je het niet weet. Want dan ga ik meteen door naar de volgende vraag. En lukt het wel, dan win jij het Theater van het Sentimentenautootje. Dus, Truus,
2: ik doe mijn best.
0: Je gaat je best doen en ik ga je een klein beetje helpen, hoor. Dat gaat helemaal goed komen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: We gaan beginnen. Had de zomer van 1977 veel regen of veel zon?
2: Veel regen.
0: Wim Polak wordt de nieuwe burgemeester van
2: Amsterdam.
0: Welke Nederlandse tennister schopt het tot de Wimbledon-finale?
2: Betty Steuven.
0: Hoeveel Nederlandse renners winnen een toeretappe deze zomer? 2 of 4?
2: 4, dacht ik.
0: In welke Franse stad finisht de Tour?
2: Parijs.
0: Wie won de Tour uiteindelijk?
2: Thévenet.
0: Ja, welke sport op wieltjes wint deze zomer populariteit?
2: Rollerskate. Of skateboarden, ja.
0: De King is dood. Welke zanger bedoel ik hiermee?
2: Elvis Presley.
0: Ja, dat kon niet mis, hè. Hij sterft in augustus en wordt begraven op welke plek?
2: Graceland.
0: The King is dead. Long live the Queen. Koningin Elizabeth heeft wat te vieren. Hoeveel jaar zit zij op de Engelse troon?
2: Zij heeft haar zilveren jubileum.
0: Exact. Spanje houdt voor het eerst vrije verkiezingen na 40 jaar dictatorschap. Hoe heet hij?
2: De dictator bedoel je?
0: Ja.
2: Franco.
0: Ja, nou, Truus, dit ging fantastisch. Woehoe! 16 augustus is jouw dag, hoor.
2: Ja, duidelijk.
0: Je hebt 11 vragen gewoon goed geantwoord.
2: Oh, wauw.
0: Ja,
2: ben ik zelf ook verbaasd over, hoor.
0: Nee, ik vond het erg goed. Echt waar. Echt heel erg leuk. Je had ze allemaal goed eigenlijk. We hadden 11 vragen en 11 antwoorden goed. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt.
2: Oh.
0: Ik weet niet wat jij gegeten hebt vandaag, maar je vaart zat erin, hoor. Superleuk. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Nou. Ja, ik vind het ook heel leuk.
0: Ja, super. Blijf nog even hangen, want dan noteren we jouw gegevens. En dan komt het Theater van het Sentimentenautootje zo snel mogelijk jouw kant op.
2: Oké, hartstikke leuk.
0: Fijne dag nog.
2: Ja, hetzelfde en fijne uitzending nog.

Er is een nieuwe manier om uw kostbare platen stofvrij te maken. Misschien denkt u het zo. Of zo? Er zijn zelfs mensen die het zo deden. Of was dit uw oplossing? Maar nu is het een National platenstofzuiger op batterijen. Borstelt het stof los, zuigt het op en kan uw platen niet beschadigen. De platenstofzuiger van National, als je liever muziek dan stof hoort.

Oh, heerlijk, hè? De Jacksons, show you the way to go. Ja, aan al het moois komt een keer een einde. En zo ook aan deze prachtige zomer van 1977. Maar de vraag is, hoe gaan we dit moois dan eindigen? Want het is tijd voor de grote finale. Welke chanson trekt aan het langste eind in dit of dat? Nou, de stemmen zijn geteld en de strijd is gestreden. En ik kijk nu naar de uitslag en dan zie ik dat helaas de oproep van Theo niets heeft uitgemaakt. Maar Hans zal des te blijer zijn, want de winnaar is... Marie Myriam met L'Assaut et le Vent.

0: Ja, en hiermee zijn we bijna aan het einde van deze voorstelling. Ik wil nog even een leuke herinnering voorlezen van Jannie Bosma. Ze zegt een herinnering over onze vakantie in 1977 in Frankrijk. Onze oudste dochter was net een jaar oud en we hadden speciaal een tent gekocht waar zij in het campingbedje achterin kon staan. Onze luchtbed ervoor. Nou, mijn ouders vonden het maar helemaal niks dat we met zo'n kleintje in een tent gingen. We hebben toen van horregaas en stokken van een windscherm een campingbox gemaakt. En die heeft zelfs met de andere kinderen nog de dienst gedaan. Hartstikke leuk. Dankjewel Jannie voor jouw mooie vakantieherinneringen. En hiermee zijn we dan toch echt het einde van 1977 gekomen. Maar we zijn natuurlijk op rondreis. Dus volgende week, volgend weekend, reizen we door naar 1983 en 1968. Waar we weer een vakantiebestemming gaan aandoen. En twee muzikale zwaargewichten het weer tegen elkaar gaan opnemen. In ons spelletje Dit of Dat. En ik hoop natuurlijk dat jij er ook weer bij bent met mooie herinneringen. Ik wens jullie nog een hele fijne avond, een hele fijne week. Dag.
1: Theater van het Sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos.
13: Steun je onderzoek, zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig.

0: 11 uur besteld, is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Volgspot. Heilco Span.

0: Goedenavond en wat fijn dat je weer luistert naar Volkspot over theater en muziek van de Lage Landen. Met vanavond gespot door Span, het gloednieuwe album van het duo Tangerine, Family Tradition. Je hoort de twee nummers van het album en ik bel straks even met Arnoud Brinks van Tangerine. Ook ga ik in gesprek met actrice Xam Bekkers. 16 is ze nog maar en in haar one-woman show, Een vis kan niet vallen, vertelt ze over haar transitie en over het proces en de worsteling die daarbij kwam kijken. Uit eigen archief hoor je jazzy-bewerkingen van ABBA-klassiekers door zangeres Judith Nijland. En uiteraard zet ik jou ook met heel veel vreugde weer aan het werk in de nieuwe editie van ons spel Raad Mijn Naam.
1: Volkspot.

Vrijetijd is toch wel een unieke samenwerking. Ramses Shaffy, Lisbeth List en de band Alderliefste met Laat Me Schuine Streep Vivre. En Gerard Alderliefste, de naamgever van die band, die toert nog steeds. Toert ook met het programma dat heet Vivre. En ja, dan komt ook dit liedje voorbij. Straks gaan we hier in Volkspot horen hoe ABBA klinkt als je het uitvoert met een jazzy touch. Muziek op het Volkspotpodium door zangeres Judith Nijland.

0: Elvis Costello, Veronica.
1: Gespot door Span.
0: Als tweeling groei je op met een echo naast je. Elke herinnering heeft twee gezichten, elke stap klinkt dubbel en elke melodie die je bedenkt lijkt al te wachten op een tweede stem. Aldus Arnoud en Sander Brinks, die samen het duo Tangerine vormen. Afgelopen vrijdag verscheen hun nieuwste album, Family Tradition, en dat is vanavond gespot door Span. En daarmee blijven de broers trouw aan het thema familie, al nemen ze dat dan ook heel breed, want de afgelopen jaren immers toerden ze door Nederland met de voorstelling Running in the Family, die ze inmiddels voor meer dan 30.000 theaterbezoekers hebben gespeeld. In die show speelden ze vooral nummers van andere familiebands. Op dit album staat vrijwel alleen eigen repertoire. Repertoire over familie dus, maar ook dit prachtige liedje over vriendschap vond een plek op het album, Call on Me. Een liedje dat in hele mooie, intieme beelden, vind ik, schetst hoe een vriendschap voor altijd kan zijn. Net zoals je voor altijd verbonden zult zijn met je familie. Dit is Tangerine.

0: Mamma Mia van het nieuwe album Family Tradition van het duo Tangerine. En straks in het volgende uur van Vospot bel ik ook even met Arnoud Brinks, een van de tweelingbroers die samen dus Tangerine vormen. En Mefi laat alvast weten dat ze zich daarop verheugt. Ze zijn wel gezegend dat ze zo mooi kunnen zingen, schrijft Mefi. En ze schrijft ook nog dat ze naar een optreden van ze is geweest. Dat was echt goud gemalen en steengoed. Dus ik denk, Mefi, dat ik jou wel een fan mag noemen van Tangerine.
1: Hell!

0: altijd zo'n mooi, hartverscheurend nummer gevonden over de schaduwkant van het muzikantenbestaan. Pearls and Singer, je hoorde Elkie Brooks. Ze is pas 16 jaar oud en staat op het podium met een heel persoonlijk verhaal. In haar one-woman show Een vis kan niet vallen vertelt Sam Beckers over haar eigen transitie en over het proces en de worsteling die daarbij kwam kijken. Afgelopen donderdag ging de voorstelling in première op het Limburg Festival. Sam, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe ging dat afgelopen donderdag? Dat moet toch best spannend zijn geweest?
1: Ja, dat was heel spannend. Vooraf dacht ik, oh god, waarom doe ik het?
0: Ja.
1: Maar dan valt die spanning van me af. En achteraf is het dan ook zo leuk om de goede reacties te horen. Dus dat was superleuk.
0: Ja, je bent 16, ik zei het al. Dat is best jong hè, voor een eerste one-woman show. Hoe is dat idee bij jou opgekomen om deze voorstelling te gaan maken?
1: Nou, ik mag helaas niet helemaal de credits voor mezelf houden. Ik zat bij de regisseur van de voorstelling, Sebas. Tevens ook artistiek leider van theatergroep Niksland, waaronder de voorstelling wordt gemaakt.
0: Ja.
1: Zat ik in de productiegroep. Dus ik had eigenlijk les van hem. En in een van die lessen heb ik ooit mijn persoonlijk verhaal over mijn transitie verteld. En toen ik eigenlijk verder ging met toneel, toen ik bijvoorbeeld ook heb meegedaan in kunstbende, toen kwam Sebas eigenlijk naar me toe en zei, zou je hier een voorstelling op willen maken? En toen zei ik, ja, zeker wil ik dat.
0: Ja, daar was je dus wel meteen enthousiast over.
1: Ja, ik was er heel enthousiast over.
0: Want waarom wilde je zo graag het verhaal van jouw transitie delen met je theaterpubliek?
1: Nou, ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is om het over te hebben. Omdat het ook natuurlijk weer bijdraagt aan acceptatie en omdat ik ook heel vaak te horen krijg. Hè, van ik wist het al heel vroeg en heel vaak zijn mensen daar toch heel erg sceptisch over. En ik denk dat juist de vanzelfsprekendheid van de voorstelling van die ik had van ik ben 100% meisje. En dat ik dat al zo jong wist, dat dat een bijzonder verhaal is om met de wereld te delen. En hopelijk dat er ook meer begrip voor komt voor dit onderwerp.
0: Ja, dus eigenlijk maak je die voorstelling ook voor jonge mensen of kinderen die nu met diezelfde gevoelens worstelen en dat niet durven uitspreken. Want jij durfde het al vrij snel uit te spreken, hè? Vrij jong uit te spreken.
1: Ja, klopt. Ik was 4 en toen ben ik naar mijn moeder gegaan en heb ik gezegd, wou ik een briefje schrijven. Ik zei, mama, ik ken nog niet alle letters, kan je me even helpen?
0: Uh-huh.
1: Toen heb ik op dat briefje geschreven van, jullie denken dat ik een jongen ben, maar ik ben een meisje. En dat is eigenlijk het begin geweest van mijn transitie.
0: Ja, jij hebt dus op die manier eigenlijk al aangegeven van, ik zit in het verkeerde lichaam, dus ik wil kijken wat ik daaraan kan doen. Maar heel veel kinderen, en ook jongvolwassenen, hebben die durf niet. Ik bedoel, is het ook te danken bijvoorbeeld aan jouw ouders, dat die meteen dat opgepakt hebben?
1: Ja, heel erg. Mijn ouders zijn altijd heel erg supportive daarin geweest. Ze hebben me altijd gesteund. En die hadden zoiets van, ja, als zij maar gelukkig is. En of dat dan als jongen of als meisje is, dat maakt ons niet uit. Als zij maar kan zijn wie ze van binnen is. En als ze dan maar gelukkig is.
0: Ja, dat was hun uitgangspunt. Nou, eigenlijk zou het het uitgangspunt van iedere ouder moeten zijn, zou je dan denken. Hè?
1: Ja.
0: Nou klinkt dit alsof het heel gemakkelijk is gegaan. En misschien is dat relatief ook wel zo gegaan. Maar je bent ook door fases gegaan waarbij je wel degelijk moest worstelen met het feit dat die transitie in volle gang was en dat niet iedereen daar zoveel begrip voor had.
1: Ja, klopt. Ja, op de basisschool was het voor mij eigenlijk altijd niet zo. Wel werd er nooit zo'n ding van gemaakt, omdat eigenlijk iedereen was met mij opgegroeid. Dus iedereen die bij mij in de klas zat, heeft dat heel van dichtbij meegemaakt en heeft daar nooit echt gek van opgekeken. Maar toen ik toen iedereen ouder werd, dus in groep 8 en zeker naar de middelbare school, merk je toch van, oh, niet iedereen vindt dit zo normaal te zaken zoals ik dit vind. En niet iedereen snapt het 100% en niet, ja. Dus dat was even wennen dat ik opeens voelde ik me in een wereld waarin ik dacht, oh, wacht maar, niemand lijkt me te begrijpen of niemand. Ik moet het aan iedereen uitleggen of juist heel erg geheim proberen te houden, want mensen gaan het niet snappen. Daar was ik heel erg bang voor. Vooral in de eerste van de middelbare. Dus ja, dat was zeker wel een lastige periode.
0: Ja, en die transitie heb je wel doorgezet. En zie waar je nu staat, hè, met je eerste eigen voorstelling. Die zich laat afspelen trouwens in een onderwaterwereld. Waarom kies je daarvoor?
1: Nou, dat hebben we eigenlijk als metafoor gebruikt. Omdat de onderwaterwereld heeft een heel erg... die vanzelfsprekendheid die ik zeg maar als klein meisje had. Van ik ben geen jongen, ik ben een meisje. En dat voor mij zo normaal voelde. Ik heb altijd heel graag gewild dat iedereen dat gewoon zo normaal en vanzelfsprekend vond als ik. En in de onderwaterwereld, in de zee, is dat zo. Daar heb je bijvoorbeeld, clownsissen, zoals Finding Nemo. Nemo, die worden nooit geboren als vrouwtje, maar die transformeren in een vrouwtje als dat nodig is. Ja, daar kijkt geen enkele vis van op.
0: Nee,
1: ja.
0: Nee, die zwemmen gewoon langs.
1: Die zijn er gewoon langs. Dus ja, dat is eigenlijk die vanzelfsprekendheid, die fluiditeit, die vrijheid. Die zou ik graag ook in deze wereld willen zien.
0: Ja, ja, vandaar die setting in die onderwaterwereld. Goed bedacht. En de vorm, Sam? Ik bedoel, wat voor soort voorstelling zie ik? Zie ik een monoloog of zie ik een voorstelling met liedjes? Wat is de vorm die je gekozen hebt?
1: Ja, ik zeg altijd dat deze voorstelling een soort mix is van een cabaretiervoorstelling en een kleinkunstvoorstelling, maar ook een musical. Er zitten ook 4 liedjes in, waarvan ik er 1 zelf heb geschreven en 3 die zijn voor de voorstelling gemaakt. Die zijn ook op Spotify te beluisteren. Dus ja, het is echt van alles. Het is een voorstelling met heel veel humor, want ik hou er zelf persoonlijk ook niet van om altijd alles heel zwaar te maken. En ik denk dat humor ook een krachtige manier is om ook dingen te vertellen. Maar het is ook een heel serieuze en krachtige voorstelling. Dus je ziet alles als je komt.
0: Ja, ja, je krijgt alle facetten te zien en te horen en qua vorm dus heel verscheiden. Je bent 16, je eerste One Woman Show is in première gegaan en die gaat ook nog in de komende tijd te zien zijn op verschillende andere plekken in Limburg. Hoe zie je theatertoekomst? Want ik bedoel, kennelijk voel je heel erg senang in het theater. Voel je ook thuis bij die groep Niksland? Wat zie je voor jezelf als toekomst?
1: Ja, ik hoop later te mogen zoveel mogelijk eigenlijk op het podium te staan met mijn eigen voorstellingen. Ik vind het zeker dit format van een one-woman show vind ik helemaal fantastisch. Dus dat zie ik me later zeker wel doen.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd waar dit pad jou gaat brengen, Sam Beckers. De eerste première zit erop. De voorstellingen van Een vis kan niet vallen van theatergroep Niksland zijn dus, ik zei het al, de komende tijd nog te zien in Limburg. Je moet even maar op de website kijken van Niksland. Niksland schrijf je overigens met NYX. En daar zie je dan ook waar Sam Beckers te zien is de komende tijd. Dankjewel voor nu en alle succes met de voorstelling verder. Hè?
1: Dankjewel.
0: Tot een andere keer. Dag, hoi.
1: Hoi.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ja, misschien is het eerst oud, dan proud en dan loud.
0: Volgspot. Met Helco Span.
2: Het vertellen van collectieve verhalen in het theater, met de telefoon uit, samen lachen, samen huilen. Het verbindt, het biedt troost, het geeft rust, het geeft relativering. Het maakt ons betere en gelukkigere mensen.

heerlijk lied. Het zingt ook zo heerlijk mee in de auto. Hè? Guys and Dolls and There's a Whole Lot of Loving. En daarvoor over liefde gesproken. The Love Affair. Everlasting Love. Komende vrijdag is het 50 jaar geleden dat dit liedje binnenkwam in de Nederlandse top 40.

The Dancing Queen van ABBA, een liedje dat sindsdien nog geen nood aan frisheid heeft ingeboet. Ook altijd hoog te vinden in de Evergreen Top 1000, de lijst van NPO Radio 5, die vandaag voor precies 100 dagen trouwens weer gaat beginnen. In 2016 bracht zangeres Judith Nijland een ode aan ABBA en dat deed ze met haar album A Jazzy Tribute to ABBA. En daarmee was ze ook te gast in Volkspot. Dancing Queen stond toen niet op het repertoire, maar haar jazzinterpretatie van die song vind je dus wel op het album van Judith. En dan klinkt het zo. Friday.

nu gaan we terug naar 7 november 2016. Bijna 10 jaar geleden dus. Op het Volkspotpodium staan Peter Althuis op contrabas. Tico Pierhagen zit achter de vleugel. En Judith gaat zingen. Zij brengt een jazzy tribute to ABBA. Dit is Judith Nijland.

0: En na Judith Nijland op ons Vospot-podium waren dat de Bee Gees met Spicks and Spacks.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Mijn naam.

0: Gisteren zochten en vonden we Frans Duits in Raad Mijn Naam. Maar wie zoeken we vandaag? In ieder geval gaat het om een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen. En je krijgt ook 3 aanwijzingen van me. Zoals altijd in Raad Mijn Naam. Denk je nou te weten wie we zoeken? Dan pak je even de telefoon. Bel je met Sanne vanavond op 0800 3000555. 0800 3000555. Of je stuurt even een berichtje met de NPO Luisterapp. En dan maak je kans op zo'n prachtig setje Volkspot fietslampjes. En die komen binnenkort weer van pas, hè, want het wordt wat meer wat eerder donker en zo. En dan is goed verlichte fietsen op des te belangrijker. Dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Al jong zong ik over een beetje vrede. Al jong zong ik over een beetje vrede. Wie zoeken we? 0800 3000555. Bel Sanne of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn

Robert Holmes, Escape. Ja, dat is toch veel leuker dan daten via een dating app, toch? Dan krijg je dit soort prachtige verhalen. Robert Holmes, hier in Volkspot op NPO Radio 5. Ja, ik gaf je één aanwijzing in Raad Mijn Naam, want met dat spel zijn we bezig. Al jong zong ik over een beetje vrede. En ja, ik dacht het al, de naam die het meest genoemd wordt is Nicole. Natuurlijk, van Ambition Frieden, een beetje vrede. Jack en José denken dat, zij doen mij uit Oostenrijk. Ingrid, Luc denkt aan Nicole, Pedro, Jippe, Maas ook. Nou, echt heel veel mensen denken Nicole. Ja, zij zong inderdaad al jong over een beetje vrede. Een beetje vrede, maar nee, we zoeken Nicole niet. En ook, Gerrit, zoeken we Rob de Nijs niet. Ik weet niet hoe jong hij was toen hij Alles wat ademt zong. Natuurlijk ook een vredeslied, maar hem zoeken we ook niet. Dus ik heb nog een tweede aanwijzing voor jullie. En die tweede aanwijzing die luidt: Annie nam mijn liefdesliedje over. Annie nam mijn liefdesliedje over. Combineer dat met dat jong zingen over een beetje vrede. En wie weet, weet je nu om wie het gaat. Bel San als dat het geval is. 0800 3000 555. Of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.

0: ik mee.
1: Ja, die verscheurende keuze kan ik me heel goed voorstellen. Dame Blanche of crème brûlée. Ja, of ijs met amarede kersen en veel slagroom. Ja, dat zit bij mij ook op dat favoriete lijstje van toetjes. Bart Herman was dat uit België. En als je het leuk vindt, op zaterdagavond 19 september... staat Volspot 3 uur lang in het teken van het Vlaamse lied. En dat naar aanleiding van het Groot Vlaams Liedboek... waarin Peter Voskuil 101 Vlaamse liedjes... uit de periode 1960-2025 in de Volspot zet. En ook Bart Herman staat in dat boek. En we gaan ook gasten uit België ontvangen die avond natuurlijk. Ik kijk er alvast naar uit. Ik kijk ook uit naar het volgende uur, want dan ga ik in Volspot bellen met Arnoud Brinks van Tangerine over hun gloednieuwe album Family Tradition. Dat verscheen afgelopen vrijdag. En dan hoor je ook meteen de titeltrack van dat album. Arnoud Brinks van Tangerine, dus zo dadelijk in Volspot. Gaat tot zo.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt... en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. En Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip werd het een gelijkspel. In een slotfase met veel schoten op doel raakten beide ploegen nog een keer de lat. Maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Volspot.

0: mijn naam.
1: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
3: En na Scott McKenzie gaan wij verder met Raad mijn naam. Op zoek naar die ene naam van een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen die jou, dat setje fietslampjes, van Volkspot kan opleveren. Twee aanwijzingen krijg je van mij tot nu toe. Al jong zong ik over een beetje vrede en Annie nam mijn liefdesliedje over. En bij de naam Annie denken veel mensen aan Volendam. Ronald denkt bijvoorbeeld aan Jan Keizer en Anneke aan Jan Smit. Dan is er ook nog iemand die denkt aan George Kooijmans, want die zong in 1968 bij de Golden Earring over A Little Bit of Peace in My Heart. Inderdaad, vrede in het hart. Goede suggesties, maar we zoeken geen van drie de heren. We zoeken ook Boudewijn de Groot niet, maar ik vind dat Rob, die verdient echt een eervolle vermelding. Die heeft echt heel knap gepuzzeld, want die zegt Boudewijn zong op zijn 22e al Weltruste meneer de president. En Annie Schilder zong ooit zijn liedje Meisje van 16. Ja, deze aanwijzingen hadden ook in de richting van Boudewijn de Groot kunnen wijzen. Maar die doen het niet. Dus ik heb nog een laatste gemeen. Ik heb nog een laatste aanwijzing voor jullie allemaal. En die luidt als volgt. Mooie Marie is als artiestennaam toch een stuk minder. Mooie Marie is als artiestennaam toch een stuk minder. Ik denk dat je het nu wel weet. Bel San in dat geval op 0800-3555 of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.
0: Raad.
1: Raad.
0: Mijn naam.
1: Mijn naam.

0: Ja, dat is nou echt zo'n liedje waar je meteen goede zin van krijgt. Hey, ga er mee van Gerard van Maasakkers. En hij komt natuurlijk uit Nuenen, vlakbij Eindhoven. En daar heb ik een keer inderdaad een prachtige dag in de bossen en langs de Venne meegemaakt. Het is echt schitterend daar. Mooie watermolens waar je wat kunt drinken. En ja, hey, ga er mee. Zo'n uitnodiging die is dan niet aan dovermans oren gericht.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, welke naam zoeken we? Op basis van 3 aanwijzingen zou je het bij het rechte eind kunnen hebben. Al jong zong ik over een beetje vrede. Annie nam mijn liefdesliedje over. En Mooie Marie is als artiestennaam toch een stuk minder. Het is niet Vinda Lamart, ook niet Mary Servaas. Het is ook niet Corrie Konings, maar wie is het wel? Goedenavond, met Heilko. Met wie spreek ik?
4: Met Bies Smeden. Goedenavond.
0: Dag Bies, goedenavond. 3 aanwijzingen. Bij welke aanwijzing begon voor het eerst een belletje te rinkelen bij jou?
4: Eigenlijk toen de naam van Boudewijn de Groot viel. Begin ik altijd te luisteren.
0: Aha, zodra Boudewijn de Groot genoemd, dan denk je, hey, dit vraagt om aandacht. En toen viel je ineens midden in ons spelletje.
4: Ja.
0: Zo gaat dat dan. Ja,
4: ik heb ooit liedjes met Boudewijn geschreven, dus dan gaan altijd mijn oren overeen staan.
0: Ja, dat begrijp ik.
4: En toen dacht ik, Mooie Marietje, wie kan dat wezen? En na 2 keer puzzel dacht ik, god, Maribel, Marietje Kwakman.
0: Dat is helemaal goed. Dus eigenlijk dankzij Boudewijn de Groot heb je het spelletje gehoord. En nou ja, die 3e aanwijzing die was ook wel makkelijk inderdaad. Maribel, ja. Die zochten we. Zal ik je die 2 eerste aanwijzingen ook even noemen? Want die heb je dan misschien maar half gehoord. Want toen was de naam Boudewijn de Groot nog niet gevallen immers.
4: Nee.
0: De eerste aanwijzing was al jong zong ik over een beetje vrede. En toen dacht iedereen aan Nicole van een bisschen vrienden. Maar Marietje Kwakman, zoals ze inderdaad voluit heet, die zong op haar 12e al met het Volendams Operakkoor. Laat het altijd vrede zijn. Dus ook zij zong al jong over vrede. En die 2e aanwijzing, Annie nam mijn liefdesliedje over. Ik weet niet of jij dat weet, maar Marie Kwakman is ook nog een paar maanden zangeres van BZN geweest in 1976. Ja. Weet jij dat nog?
4: Dat weet ik, ja.
0: Hoe weet je dat?
4: Heel oud.
0: Ja, ik ben ook oud, maar dat was ik een beetje vergeten, eerlijk gezegd.
4: Muziek, hè. Het zijn van die stomme dingen die je onthoudt.
0: Ja, nutteloos, maar wel enorm leuke kennis, toch?
4: Ja, dat is. Quizvragen.
0: Ja, quizvragen. Nou, een paar maanden was ze dat, maar ze vond het niet zo interessant. Ze vond het niet zo leuk. Ze begon later ook met haar eigen band Spring, dus ze ging weg. Maar ze had toen wel de demo ingezongen voor Mon Amour. En ja, BZN wilde natuurlijk niet die plaat uitbrengen met de zangeres die er niet meer bij zou zijn. En toen is het uiteindelijk uitgebracht met zang van Arnie Schilder. Dus vandaar Maribel. Ik vind het toch knap gepuzzeld, Bies, zo snel. Maribel, zegt de naam je ook wat als het gaat om liedjes? Of kun je niet direct een liedje van haar noemen?
4: Nee, ze heeft een songfest voor meegedaan, maar verder zou ik geen titels weten.
0: Nou,
4: nee.
0: Weet je, als je het liedje hoort, ik werk hier vanavond met Sanne. Die is weer terug van vakantie, daar zijn we natuurlijk allemaal hartstikke blij van. En ik zei, dat liedje, dat ken je wel, Sanne, maar wat zei jij? Het liedje van Maribel, dat kende
5: jij
0: ook niet.
5: Nooit van gehoord. Nee, ik kende alleen de versie van Gordon.
0: Misschien ken je die versie dan. Ik hou van jou. Ken jij die Bies?
4: Ik hou van jou, alleen van jou. Ja, zeker.
5: Ik kan niet leven in een wereld zonder jou.
0: Ja, dat bedoel ik. Maar jij kent alleen Gordon.
5: Ja.
0: En dan is ook nog Dana Winner, die heeft het ook nog gezongen. Maar dit is de allereerste versie, de oerversie, waarmee ze inderdaad naar het Songfestival ging, Bies. En die ga ik nu laten horen. Wij sturen jou de fietslampjes.
4: Hartstikke leuk.
0: Ik weet niet of de naam van Boudewijn de Groot nog een keer valt vanavond. Maar blijf je wel luisteren?
4: Ik blijf luisteren tot het einde.
0: Afgesproken. Daar reken ik op, Bies. Dankjewel voor het meedoen. Dag. Hoi.
4: Dag. Hey.

0: En Maribel was dat chair in Gypsies, Tramps and Thieves.
1: Gespot door Span.
0: Afgelopen vrijdag verscheen Family Tradition, het nieuwe album van het duo Tangerine, bestaande uit de tweelingbroers Arnoud en Sander Brinks. Terwijl de broers tijdens hun theatershow Running in the Family vooral nummers van andere familiebands spelen, staat er op dit album vrijwel uitsluitend eigen repertoire. Maar het thema is hetzelfde gebleven, namelijk familie. Arnoud, goedenavond.
2: Goedenavond, hi.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd met je 43ste verjaardag. Vier je een mooi feestje vandaag?
2: Ja, zeker. Ik zit eigenlijk midden in het feestje. Dus ik ben even weggelopen bij de mensen die hier bij mij op bezoek zijn. En we zijn het lekker aan het vieren. Ja, het is een mooie avond. De zon schijnt nog een beetje, ja. Heerlijk.
0: Nou, een heel mooie avond om zo'n belangrijke dag luister bij te zetten. Doe je dat dan ook samen met Sander, die uit de aard der zaak dus ook jarig is vandaag?
2: Zeker, want ik ben eigenlijk bij Sander thuis. Dus die heeft iets grotere tuin. Het is nog een beetje een soort zwoele zomeravond. Dus we hebben natuurlijk dezelfde familie. We hebben ook veel dezelfde vrienden. Dus we zijn hier met z'n allen. Dus gezellig.
0: Nou, feliciteer hem ook van harte. Vieren jullie al 43 jaar lang ook iedere keer samen jullie verjaardag?
2: Is ook een beetje een soort family tradition, ja, klopt.
0: Nou, family tradition. Je legt zelf al de link naar het nieuwe album. Waar familie inderdaad weer een belangrijke rol op speelt. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen om ook voor het nieuwe album familie als rode draad te kiezen?
2: Het is niet altijd een hele bewuste keuze. Het is meer van, we zijn liedjes aan het verzamelen voor een plaat. En op een gegeven moment ga je kijken naar van wat hebben we gemaakt. En wat is de rode draad? Hoe kunnen we hier een plaats van maken eigenlijk? En op een gegeven moment merkten we dat gewoon veel liedjes gingen over onze afkomst, over onze familie, over waar we vandaan komen, wat we meenemen. En toen dachten we, laten we een plaat maken over dat, over onze familie. En laten we ook eens wat andere artiesten uitnodigen die ook familie zijn, om mee te doen met sommige liedjes.
0: Ja, jij hebt duetten met de Alessi Brothers bijvoorbeeld, met Venice en ook met de gezusters van Dijk, Cato, Sophie en Floor. Cato, die kennen we van My Baby, ze zaten ook in The Soldier samen. Dat vind ik trouwens ook een heel mooi nummer, want dan heb je die mooie harmonieën van jullie versus die mooie harmonieën van die drie vrouwen. En dat is een hele mooie combinatie, vind ik.
2: Ja, dankjewel. En we hoorden dat er ook echt in. Dus we dachten, weet je wel, dat liedje natuurlijk liggen. En we dachten, we gaan daarvoor vragen. En het leek ons gewoon heel erg leuk om hun te vragen. Ze zijn in het verleden zongen ze heel veel samen al toen ze wat jonger waren. En we hebben ze eigenlijk een soort van bij elkaar gebracht weer.
0: Dus zullen we even luisteren naar een klein fragmentje van dat liedje?
2: Ja, zeker. Ja.

0: Fly van de Van Dijk Sisters samen met Tangerine. Hoe was het trouwens om samen te werken met bands die hetzelfde hebben als jullie, namelijk dat je elkaar door en door kent?
1: Ja, dat heeft iets heel bijzonders. Omdat, weet je, als wij samen opnemen in de studio, dan weten we ook precies wat we aan elkaar hebben. En je bent heel erg kritisch op elkaar. En dat merk je ook als zusjes of broers met elkaar zingen. Van andere families, dat ze precies datzelfde hebben. Ze zijn gewoon heel erg. Ze hebben hun eigen soort van bubbel als ze samen zingen. En dat is heel erg tof. Weet je wel, voor jou kan zeggen van ik vind het geweldig. En zij zeggen dan ja, maar ik hoor nog net dit detail of weet ik wat. Het gaat gewoon zo ver. En dat heeft denk ik iedereen die met hetzelfde bloed muziek maakt.
0: Ja, dan kom je makkelijker bij de ultieme perfectie misschien ook. Omdat je elkaar zo goed kent en
1: ja,
0: zo
1: dat gaat heel ver,
0: kritisch
1: ja.
0: op elkaar bent wat dat betreft. Ja, wat zeker, is het meest verschrikkelijke trouwens van werken met iemand die je heel goed kent? Want daar zullen ongetwijfeld ook schaduwzijden zijn.
1: Is misschien ook wel hetzelfde hoor. Dat je weet je wat het mooiste is? Dat je inderdaad met niemand anders zo makkelijk kan samen zingen. Maar inderdaad, je ook zo ver in de details gaat en zo kritisch op elkaar bent, dat is soms ook al gewoon heel erg lastig.
0: Ja, je bent af en toe te kritisch. Misschien wordt het misschien te perfect. En
1: ja,
0: dat is ook
1: precies,
0: weer een bedreiging voor de ziel van de muziek dan. Nou, gaat het dus over familie. Dat is niet zo bedacht, dat is zo ontstaan, zei je net. Hè? Krijgt familie naarmate je ouder wordt, tot 43 geworden vandaag. Nee, naarmate je ouder wordt, krijgt familie dan een andere lading?
1: Ik wil het niet zeggen dat ik zo oud ben geworden, maar zeker. Inmiddels hebben we zelf ook kinderen. En ik merk gewoon dat je dan ook heel erg, als je zelf kinderen hebt, dat je ook heel erg anders gaat kijken naar hoe je zelf bent opgevoed en opgegroeid. En ik denk naarmate je wat ouder wordt, dat je ook veel meer ziet wat je hebt meegekregen. En niet alleen van je ouders, maar ook wat je ouders hebben meegekregen van hun ouders. En generatie daarvoor iets wat gewoon helemaal doorgaat in je familie. En daar kom je steeds meer achter naarmate je toch maar wat jaartje erbij krijgt, denk ik.
0: Ja, je leert steeds beter te begrijpen dat je in een lijn staat, in een lijn van generaties staat.
1: Ja,
0: wat ik mooi vind aan het album is dat je familie misschien als rode draad hebt, maar jullie nemen familie wel heel breed. Het gaat over liefde, gaat het ook over. Het gaat over vriendschap. In het vorige uur draaide ik dat prachtige liedje Call on Me. Dan denk ik, oh, zo'n vriend wil ik wel hebben. Nee, maar het gaat echt, het is zo warm als het gaat om wat jullie delen over die familie, over jullie liefdes, over jullie vrienden. Is dat voor jou eigenlijk een soort eenheid?
1: Maar ik denk ook liefde en dat soort dingen krijg je natuurlijk ook mee. Weet je wel, dat heb je geleerd. Je leert van elkaar hoe je voor anderen moet zijn. Ik leer mijn kind ook van om goed te zijn voor anderen en heel veel vrienden te maken, wat ook heel belangrijk is. Dus alles komt uiteindelijk terug op die basis, denk ik.
0: Ja.
1: En dat is gewoon familie.
0: Ja, familie en de belangrijke zaken van het leven doorgeven aan je familie, waarbij liefde dan misschien wel het allerbelangrijkste is. Als ik luister, Arno, naar de muzikale kant van jullie nieuwe album, lijkt het, maar corrigeer me als jullie dat anders zien, maar lijkt het alsof jullie je horizon wat verbreed hebben. Ik hoor gospel, ik hoor een beetje funk, ik hoor zelfs af en toe echt uberromantische strijkers. Is dat een bewuste keuze om net een beetje de randjes op te zoeken op dit album, muzikaal?
1: Nou ja, we houden sowieso zelf heel erg van strijkers. En strijkers maken muziek natuurlijk altijd sowieso iets romantischer. En het geeft een bepaalde lading wat wij heel erg mooi vinden. Wij houden zelf heel erg van de jaren 70. Onze vorige plaat, Blank Cassette, waren we er al heel erg mee bezig. En we wilden eigenlijk die lijn een beetje doorzetten, alleen dan inderdaad iets breder. En ik weet niet of het heel bewust is, maar je maakt liedjes en dan ontstaan gewoon dingen. En je merkt gewoon dat bepaalde songs dan een bepaalde productie nodig hebben, bepaalde muzikanten nodig hebben. En dan krijgt het een soort bepaalde vorm.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Zoals de inhoud dus organisch eigenlijk komt vast te staan, geldt dat ook voor het geluid en voor de sound van de nummers. Nou gaan jullie dit album ten doop houden in openluchttheater. Jullie gaan op een soort presentatietour langs de openluchttheaters van Nijverdal. Daar sta je dan komende vrijdag 28 augustus in Soest en de dag daarna in Roosendaal, Gelderland.
1: Ja.
0: Waarom juist op die manier? Want jullie zijn nu inmiddels echt zeer geliefde bespelers van van de Nederlandse theaters. En jullie kiezen nu voor die openluchttheaters. Waarom hebben jullie dat gekozen?
1: Juist omdat we dus heel erg houden van de theaters. En in Nederland hebben we natuurlijk hele mooie openluchttheaters. En ik denk dat mensen houden heel erg bij ons. Ons publiek houdt van kijken en luisteren. En in openluchttheaters kan je zitten. Je kan de muziek ondergaan. En ik denk dat het heel erg bij ons past. Dus en ik vind het gewoon heel erg mooi om onze muziek te spelen bij een ondergaande zon. Oh. Het heeft iets heel magisch. En ik denk dat dit album daar ook heel erg bij past. En de liedjes die we sowieso maken. Dus het wordt een combinatie van het nieuwe album en liedjes die mensen kennen. En ik denk dat het heel erg magisch gaat worden. Dus ik heb er wel zin in.
0: Nou, 3 zomeravonden in openluchttheaters. Dus de presentatie van Family Tradition, het nieuwe album van Tangerine. Ik wil graag afsluiten, Arnold, met het titelnummer. Met die prachtige strijkers dus ook. Dat hoor je meteen aan het begin al. En eigenlijk gaat dit lied over precies waar we het net over hadden. Het belangrijkste binnen een familie. Het doorgeven van liefde van generatie op generatie.
1: Absoluut, ja, heb je precies goed gezegd. Ja.
0: Is dat misschien wel de belangrijkste boodschap van het hele album?
1: Zeker. En wat ik zeg, je merkt dat gewoon naarmate je zelf kinderen krijgt, naarmate je wat ouder wordt, dat dat gewoon heel erg belangrijk is. En dat je dingen heel erg onbewust meeneemt. En vooral als dat de positieve dingen zijn, is natuurlijk heel erg iets heel erg moois.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, ga terug naar je feestje, want dat is ook een family tradition, met elkaar de verjaardag vieren. Wat is het allerlekkerste hapje wat bij jullie op tafel staat op dit moment?
1: Op dit moment is het pizza, dus daar hou ik heel erg van.
0: Pizza. Nou, eet pizza zoveel je wilt. Dat mag op je verjaardag. Maak er nog een hele fijne avond van. En gecomplimenteerd met echt een prachtig album. Dankjewel, Arnoud. Goed aan Sander. Dag. Hoi.
1: Doei.

0: Elke zaterdag en zondag vanaf 6 uur 's avonds op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Bij de audities die ik deed dacht ik, oh, dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
0: Volgspot met Helco Span.
2: Taal die iedereen kent, tussen ons zweeft, die overal is, zonder dat ze...

Na de titeltrack van het nieuwe album van Tangerine, Family Tradition, was dat Tina Turner. What's Love Got To Do With It? Ja, misschien moet je er nog niet aan denken, maar het is toch echt weer de tijd dat de vakanties naar het einde lopen. De snelwegen staan weer vol, maar dan deze kant op. Vol met auto's met dakkoffers, caravans en campers zijn onderweg. Treinen en vliegtuigen zitten vol. Iedereen komt zo langzamerhand weer thuis. En al die vervoermiddelen die hebben door de jaren heen ook hun weg gevonden naar de Nederlandse muziek. Dus tijd voor een muzikale terugreis. Van bootje tot fiets en van trein tot vliegtuig. Laten we eerst van wal steken. In 1962 namelijk droomden de Bibits van een tochtje voor twee in een bootje.

De boot leggen we aan, we gaan de weg op en we hopen natuurlijk dat alle vakantiegangers weer veilig thuis zijn of veilig thuis komen en dat hun autootje nog helemaal heel is en niet naar de sloop hoeft. Bij de Three Jackets liep dat namelijk in 1963 net even anders af.

0: toetje.
1: Nou goed, lang niet iedereen natuurlijk met de auto op vakantie. Ook de bus brengt hele gezelschappen naar campingsteden en zonnige bestemmingen. En wie op zo'n bus staat te wachten, weet als het goed is. Komt die zo, althans, Hullenboer belooft dat.
2: Busje

Kik. Ja, en dan gaan we van Drenthe naar Limburg, komen we uit bij Rauwenhaize. Ja, en die band kon gewoon niet kiezen. Over de weg of door de lucht, over het spoor of op het water. Zij deden het gewoon allemaal.

0: Vervolgpot. Op.
1: Ja, mijn collega Sanne is amper terug van vakantie. Of ze zat alweer in de zaal bij een film dit keer. Sanne, fijn dat je weer terug bent. Heb je het fijn gehad op vakantie?
2: Ja, ik heb het vooral heel heet gehad op vakantie. En het is heerlijk om weer terug te zijn. Nee, maar het was natuurlijk heel fijn en leuk.
1: Waar was je?
2: Ik was op het bloedhete Corsica.
1: Het schijnt prachtig te zijn, hè?
2: Een heel erg mooi eiland. Het is echt, je bent continu op honeymoon. Het is zo blauw, de zee. En mooi en heel Frans en Italiaans. Het heeft het beste van alle werelden.
1: Jullie hebben genoten.
2: Het was echt lekker.
1: Ik kreeg een paar foto's van je, terwijl je op vakantie was. Echt zo'n azuurblauwe zee. Hè?
2: Zo blauw.
1: Schitterend.
2: En lekkere taartjes, Helco.
1: Oh ja?
2: Dat is helemaal iets voor jou. Ja. Ja.
1: Nou, als ik met pensioen ben, ga ik ook een keer naar Corsica. Dan kom je thuis, volgens mij gisteren pas. En dan zit je gisteravond alweer in een bioscoopzaal in
2: meteen
1: dit geval.
2: Meteen doorpakken, dacht ik.
1: Ja, meteen doorpakken. Ja. Meteen weer de cultuur omarmen. Wat heb je gezien?
2: Nou, ik moest met mijn man.
1: Je moest met je man? Dat klinkt niet goed.
2: Mee naar Spider-Man, Brand New Day. Deel 4 van de Spider-Man film.
1: Spider-Man, dat is toch die man met dat rode pak?
2: Ja,
1: een soort
2: dat
1: Superman?
2: Is de superheld. Een van de superhelden. Hij is Spinnenman. Zo werd hij ook in de Nederlandse vertaling genoemd. Maar vroeger in de boekjes. Maar hij heeft een rood met wit pak aan. Het is eigenlijk een doodnormale jongen. Peter Parker heet hij. Die is ooit gebeten door een radioactieve spin. Waardoor hij superkrachten heeft gekregen. Zodra hij zijn pak aantrekt, kan hij spinnenwebben uit zijn handen laten schieten. Is hij superledig en vliegt hij heel New York door. Hij woont en leeft in New York en redt overal waar er iets te redden valt, lost die problemen op.
1: Is het weldoener als het ware.
2: Het is een good boy.
1: Een good boy.
2: Ja, ja.
1: En dat is een serie films, begrijp ik. Dit is de vierde, zei je dat?
2: Dit is de vierde, maar dit is de eerste keer dat ze echt terugpakken naar de klassieke Spider-Man, zoals hij werd geïntroduceerd in 1963 in de boekjes. Elke maand kwam er een
1: het was een stripfiguur vroeger.
2: Een comic uit, een stripboekje.
1: Ze begon als stripfiguur,
2: ja.
1: Aha.
2: En er zaten dus allemaal verrassingen eigenlijk verstopt in de film. Zo zaten er 5 iconische covers voor pagina's van oude Spider-Mans verstopt.
1: Van
2: mijn man die zat te genieten. Die is echt een kenner en echt een liefhebber ook.
1: Oh,
2: en
1: heen.
2: Hij zei, dit beeld, dat dan werd dan zo vertraagd gebeeld. En zegt hij, nou, dit is van die eerste. Dit is, en kreeg het er helemaal warm van. Ik herken dit natuurlijk niet. Maar hij zat te genieten. En als ik rondkeek in de zaal, zaten er wel meer jongetjes van ongeveer 50 jaar oud in hun eentje te kijken naar Spider-Man.
1: Jeugdsentiment, hun Spider-Man.
2: Ja, en dit was een geweldige, vond mijn man, omdat Peter Parker, Spider-Man, hij woonde weer gewoon in New York. Waar de oorspronkelijke strips ook allemaal zijn.
1: Dus eigenlijk terug naar de basis.
2: Vroeger ging hij de hele wereld redden. Ja. En zelfs het hele universum redden. Maar nu was hij weer gewoon in New York. En was hij eigenlijk een beetje een eenzame jongen. Die een beetje worstelde met zichzelf. Dus ze grepen echt weer terug naar de klassieke Spider-Man. Zoals het in de jaren 60, 70, 80 uitkwam. Elke maand in de stripjes.
1: Het is eigenlijk veel warmer dan de Spider-Man. Want dat was in mijn beleving is dat een soort superheld. Een soort Batman. Maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Ja, nou, hij is wel een van de Marvel superhelden. Dus wat dat betreft klopt het wat je zegt. Maar in de vorige edities had Spider-Man bijvoorbeeld een heel super Sonisch pak aan. En nu had hij weer gewoon een pak aan dat een beetje rimpeltjes had.
1: Ja, ja, ja, ja. Menselijker als het ware. Ja. Ja, ja,
2: en,
1: wat goed.
2: Dus hij was gewoon een leuker persoon geworden. Het ging echt weer terug naar de basics. Maar er zaten toch ook wel oude bekenden in. Bijvoorbeeld de Hulk.
1: De Hulk?
2: Die kwam ook nog even langs. Dat is natuurlijk ook zo'n Marvel.
1: Groen en wel. Echt geweldig.
2: En die werd gespeeld door Mark Ruffalo. Maar die had nu een soort ding om zichzelf onder een begrenzer in zijn pols om te voorkomen dat hij weer de Hulk zou worden. Want hij was nu professor aan de universiteit.
1: Beetje onhandig als je uit je shirt scheurt
2: kan
1: natuurlijk.
2: Echt niet.
1: Nee, dat kan
2: en
1: niet.
2: De Hulk heeft niet zo'n mooi karakter. Die slaat een heleboel kort en klein.
1: Dat is waar.
2: En dat ging natuurlijk ook helemaal verkeerd. Maar dus er kwamen wel wat bekende of vrienden of vijanden langs van Spider-Man. Maar dit was echt een hele leuke film. Het wordt natuurlijk gespeeld de hoofdrollen door Tom Holland en Zendaya die elkaar hebben leren kennen op de set.
1: Dat is een soort glamoureus Hollywoodpaar. Een
2: ongelooflijk hip en happening koppel is dat. En die zijn dus ook de geliefden.
1: Ah.
2: En het was echt een feest om te zien. De kinderen waren ook mee. Nou, die vonden het ook geweldig. Die vonden het wel een beetje snel gaan af en toe. Maar het was echt spectaculair om te zien.
1: En jij hebt vooral van je man genoten.
2: Ja,
1: hij genoot van de film.
2: Ik keek echt af en toe even naar de zijkant. Ik zag iemand echt zitten glimneuzen
1: wat
2: daar.
1: Wat heerlijk.
2: Ja.
1: Alleen daarom heb jij een geweldige avond al gehad gisteren. Er zit ook muziek in de film. Je hebt één liedje uitgekozen wat jou heel erg aanspreekt.
2: Van Cannons. Dat is een band uit Los Angeles. Die hoor je bijna nooit. En hun mooiste liedje, Fire For You, zat er gewoon in.
1: Sanne, dankjewel.
2: Graag gedaan.

Dingedong, zing zang zong, banga ranga, boem badaboem, boem boem boemerang of kortweg boem boem. En wat dacht je van pump pump, daily doo of digiloo digilee? Onomatopeeën en vrolijk klinkende nonsenswoorden hebben altijd al welig geteerd op het Songfestival. Zeker in de jaren dat het nog verplicht was om in de eigen taal te zingen. Want dan boem boemde je jezelf op die manier zo door iedere taalbarrière heen. En eerlijk is eerlijk, omdat die teksten van die liedjes toch redelijk makkelijk mee te zingen waren, zijn veel daarvan ook in mijn geheugen gegrift. Zo ook de Portugese inzending uit 1982, Bem Bom. En dat is een voorbeeld van zo'n onomatopee, want Bem Bom, dat staat voor het slaan van de klok. Net zoals eertijds Dingedong natuurlijk. En in dit liedje zijn we uur na uur getuigen van een liefdesnacht. Ja, nog een beetje een onschuldige liefdesnacht, maar toch van een liefdesnacht die eindigt om 8 uur 's morgens bij het ontbijt. En dan is die nacht ook nog eens Bem Bom. Heel goed dus. En dat is een taalgrapje, want het is Portugees. Bem Bom, heel goed. En iedereen die geen Portugees sprak, zal dat zijn ontgaan. Ik sprak ook geen Portugees. Ik heb het opgezocht. Eerlijk is eerlijk. Maar dat is nog een leuk extraatje binnen dit liedje. Dat nummer dat werd vertolkt door de meidengroep Dodge. En die waren gestoken in, ja, hoe zal ik het noemen? Zeeroverskostuums. Het leek wel alsof zij de vrouwelijke conquistadores waren. En ja, ik werd er heel vrolijk van eertijds in 1982 in Harrogate in Engeland. En nee, het is geen meesterwerkje, dat Bem Bom. Eerlijk is eerlijk. Maar ik kan er gewoon nog steeds zo vrolijk van worden. Dus ik denk dat ze dit nou echt een guilty pleasure noemen. Dit is Dodge met Bem Bom.

Ja, groot applaus daar in de zaal in Harrogate tijdens het Songfestival van 1982 van Dutch uit Portugal. Bem Bom. En inderdaad, Bem Bom, het is bijna 8 uur. En dat is tijd voor de muzikale fruitmand met Jury. Ik wens jullie heel veel plezier bij voor zo dadelijk. Wij zijn er zaterdag weer en dan ontvang ik als gastacteur Harpert Michielsen. Hij speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe locatievoorstelling Polderjongens in Almelo. En dat is een voorstelling over de arbeiders die een eeuw geleden het kanaal van Almelo naar Nordhorn in Duitsland aan. En dat is tijd voor de muzikale fruitmand met Jury. Ik wens jullie heel veel plezier bij voor zo dadelijk. Wij zijn er zaterdag weer en dan ontvang ik als gastacteur Harpert Michielsen. Hij speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe locatievoorstelling Polderjongens in Almelo. En dat is een voorstelling over de arbeiders die een eeuw geleden het kanaal van Almelo naar Nordhorn in Duitsland aanlegden. Een voorstelling over ploeteren.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de hoge venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke en ongecontroleerde hond. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met ook wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitmand, Joeri van der Geest.

2500 liter. Ja, ik dacht, het is misschien een typfout van mezelf, maar nee, er staat misschien een nulletje te veel. Niets daarvan. 2500, zoveel liederen schreef deze vrouw Dolly Rambo in haar leven. Maar goed, ze begon al vroeg, hè. Als klein meisje van een jaar of 8 schreef ze haar allereerste liedje. En op haar 12e, toen, nou, jij en ik waarschijnlijk nog gewoon in de schoolbanken zaten, ging zij al de deur uit om te zingen. Ja, iets andere tijden waren dat. 1972, daaruit komt dit lied van Dolly Rambo, Reach Out Your Hand. En daarmee zeg ik een hele goede avond en van harte welkom bij de Muzikale Vrijmond op deze zondag 16 augustus. Fijn dat je er bent. Het startschot van de Vrijmond heeft nog niet eens geklonken of er wordt alweer gebeld naar 0800 3000 555. Mocht je er nou niet meteen doorheen komen, want zo erg zijn we nou ook weer die bemand vanavond, dan mag je ook een berichtje sturen met de NPO-luisterapp. Beland ik hier rechtstreeks voor mijn neus. En dan probeer ik jouw verzoek voor 11 uur vanavond hier te draaien. Nou, je mag bijvoorbeeld denken aan een van die 2500 liederen van Dolly Rambo, maar je kan ook aan een andere psalm, gezang of een ander lied denken. Je kan dus een berichtje sturen met de NPO-luisterapp of bellen naar 0800 3000 555. Er wordt vanavond rijkelijk gefeliciteerd. Niet door één iemand, maar door een hele familie tegelijk. Ina Heijs uit Haren was afgelopen donderdag jarig. Ze werd 75. Haar man Tiede en ook Simon en Jannie uit Harderwijk en haar broer Anko uit Bedum. Ze steken allemaal samen de hand op om te zeggen: Ina, van harte gefeliciteerd. Geniet ervan. En ze kiezen daarbij een heel mooi lied uit. Eentje die, ja, ons stil laat staan bij alles waar we dankbaar voor mogen zijn. Voor jou, Ina, van je familie is dit 10.000 redenen.

Van jong tot oud. Sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.

dit lied van Ellen Rickert kun je in ieder geval niet meer zeggen dat je geen Latijn spreekt. Dona nobis pacem betekent geef ons vrede. Oude woorden komen uit de kerk, uit een gebed dat er eeuwenlang klinkt. Waarin wordt gevraagd om vrede. Dona nobis pacem, Ellen Rickert. Mooie berichten komen binnen in de NPO Luister-app. Karin die zegt goedenavond, Joeri. Mooi lied, dat 10.000 redenen hebben we ook wel eens in de kerk gezongen. Gea die zegt goedenavond, Joeri. Leuk dat je er weer bent. Fijne avond. Ik wens iedereen een hele fijne uitzending. En Betty die zegt ja, je bent er weer. Ook wij luisteren weer naar de Fruitmand. Ik werk ze vanavond en we hebben vanavond een hele mooie dienst over dat God onze vesting is gehad. Dus daar past Psalm 91 mooi bij. Mocht dat kunnen, graag. Nou, wat we dan doen, is het hier noteren op de verzoeklijst. Staan inmiddels al een aantal mooie liederen op. Probeer ze allemaal voor 11 uur te draaien. Dus dat komt vast goed, Barry. Willeke die zegt, goedenavond Joeri, het is weer zondag. Dus een extra uur genieten van de muzikale Fruitmand. Een goede uitzending gewenst. Iedereen heel veel luisterplezier. En ik hoor geregeld bekende namen voorbij komen van vaste luisteraars. Je kent elkaar niet en toch voelt het heel vertrouwd. Fijn dat er zoveel genieten van dit programma. Dat maakt me altijd blij. Ook fijn om te delen met elkaar in vreugde en verdriet. In gedachten verbonden met alle die iets te vieren hebben. Of een lied aanvragen ter bemoediging of troost bij een verlies. Heerlijk om in stilte te luisteren of juist mee te zingen. Willeke, ik kon het bijna niet mooier verwoorden. Dus dank voor je berichtje ook. Nou, dan nog een bericht van Joke uit Dronten. En ja, Joke is ook zo eerlijk om te schrijven dat gisteren gewoon een zware dag was. Een dag waarop het leven even heen en weer werd geslingerd. Nou, dat mag je best delen, Joke. Fijn dat je dat doet. En je vraagt een lied dat gaat over de onrust en over de rust die je kunt vinden bij God. Wacht maar tot het donker voorbij is. Dat zingt Jim Reeves. Want na de dag breekt de dag weer aan. Na de nacht breekt de dag weer aan. Whispering Hope, Jim Reeves, klinkt voor jou.

Het wordt voorgelezen op begrafenis. Het staat op rouwkaart. Het hangt aan de muur in ziekenhuiskamers. En ja, er zijn mensen die geen enkel Bijbelvers uit hun hoofd kennen, maar deze woorden wel. De Heer is mijn herder. Een paar korte regels over een herder en zijn schapen uit Psalm 23, zojuist gezongen door het christelijk mannenkoor Rehoboth. En daarvoor Jim Reeves met Whispering Hope in de muzikale fruitband die alweer volop bezig is. En nou, fijn dat je erbij bent op deze zondag. De app die staat open voor je verzoeken, maar ik vind het natuurlijk ook leuk om even van je te horen wie je bent en wat je bezighoudt. Dus gebruik daarvoor de NPO Luister-app of bel maar 0800 30555. Ja, ik hoop dat je vanavond genoten hebt of dat je vanavond mag terugblikken op een mooie zondag, misschien wel een mooie rustdag. Ellen uit IJsselstein heeft in ieder geval genoten van het uiteindelijk toch wel mooie weer. Ze zat vandaag op een bankje aan het water en daar kwam een mevrouw naast haar zitten laten weten. En die mevrouw die zei zomaar iets wat Ellen is bijgebleven. Ik geloof in Jezus, zei ze, maar niet in alle poespas daaromheen. En Ellen, ja, die vond het eigenlijk best mooi. Terug naar de kern, naar Jezus zelf. En nou, ze vraagt nu een lied aan. Dat gaat over Jezus als vriend. Iemand bij wie je terecht kunt. Altijd. En ze vraagt er vanavond aan. Ellen uit IJsselstein. Welke vriend is onze Jezus? Dit is de samenzang vanuit de Grote of Sint-Lauruskerk in Rotterdam.

0: In Nederland gaan er nog altijd meer dan 1 miljoen mensen geregeld naar de kerk op een zondag. En achter al die kerkdeuren wordt gezongen, gebeden, geluisterd naar een preek. En Barry hoort er ook bij, was er vanavond ook bij een dienst en appt zojuist dat hij een mooie dienst heeft gehad over dat God onze vesting is, onze schuilplaats. En daar past een lied bij. Een lied van Sela, Psalm 91, Mijn Toevlucht.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.
0: Dag Rita, een hele goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je hebt een hele bijzondere reden om vanavond naar de Fruitman te bellen. Want een goede vriendin van jou is jarig geweest.
2: Ja, 14 augustus is zij 100 jaar geworden.
0: 100 jaar, ja. Nou. En dat gaat om Annie, begreep ik.
2: Dat gaat om Annie Rustenburg. En dat is een goede vriendin van mij. En we kennen elkaar al ruim 63 jaar. Dus dat is een hele tijd. En we zijn God dankbaar dat ze deze leeftijd heeft mogen behalen.
0: Ja.
2: Ze is heel sterk. Ze heeft ook hele slechte tijden gehad. Maar het gaat nu geweldig. En we willen graag een plaat aanvragen van Remco Hackert, Voetstappen in het Zand. En die krijgt ze aangeboden door haar 91-jarige zus Greta en vriendin Rita.
0: Ja, ik vind het ontzettend bijzonder ook op deze leeftijd om nog met elkaar zo naar de muzikale Fruitman te luisteren.
2: Ja, we luisteren altijd. Ja. We genieten daar erg van.
0: Ja, en welke rol speelt het geloof en misschien ook wel de muziek in jullie leven?
2: Heel veel. We kunnen niet zonder.
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee.
2: Als we dat niet hadden, dan konden we een hoop dingen niet aan. Ja. Want er zijn heel veel moeilijkheden geweest. Ook in ons alle tweeën, ons leven. En dan heb je heel veel steun aan je geloof.
0: Nou, wat vind ik dat mooi om te horen, Rita.
2: Ja.
0: En als Annie nu naar de radio luistert, wat zou je daar dan willen meegeven namens jou en haar zus?
2: Annie, we hopen dat je nog heel wat jaren bij ons bent en dat je gezondheid zo blijft als het nu is. Nou. Heel veel liefs van Gerda en van mij.

De Credo Singers over het volgen van Jezus. Sabrina die stuurt goed nieuws met de NPO Luisterapp. En dat mag natuurlijk ook wel eens, want het gaat goed met haar, schrijft ze. En dat is fijn om te lezen. En ze vraagt erbij het pelgrimsgebed aan. En dan nog een bericht van Nicolien Harteveld. Geniet van de muzikale fruitmand en vraagt een lied aan voor Joke. Joke Zwaan, die zelf ook in Katwijk mooie uitzendingen maakt. Nicolien die vraagt om een Afrikaans lied. En nou, laat dat nou precies mooi samenkomen. Want het pelgrimsgebed is ook een lied helemaal in het Afrikaans. En zo komen die twee verzoeken mooi bij elkaar. Het gaat over een reis onderweg, het hele leven lang. Als een pelgrim die loopt en soms de weg kwijtraakt. Maar hoe ver je ook afdwaalt, God kent je. Van binnen en van buiten. Hij kent elke stap. En aan het einde van de weg kom je weer bij hem thuis. Voor jou, Sabrina. En ook voor jou, Joke. Amanda Strijdom en het pelgrimsgebed.

wakkert na je boardinghuis. Amanda Strijdom en het pelgrimsgebed. Koen Bokhorst wil vanavond nog iemand feliciteren. En dat doet hij graag met een lied. En het is bestemd voor Corine van Minne. Kort geleden jarig geweest, Corine. Van harte, ook namens de Fruitmand. Koen die koos een lied voor je uit dat gaat over de kracht die in het geloof te vinden is. Het wordt gezongen door een mannenkoor. Het is Daar is kracht in het bloed van het lam.

Het christelijk mannenkoor Prins Alexander onder leiding van Arjan Breukhoven. Daar is kracht in het bloed. Het klonk voor Corine van Minnen namens Koen Bokhorst. En deze plaat is aangevraagd door Willem. Geef de heiland het roer in handen.

Joke Buijs, geef de heiland het roer in handen. Dit is de muzikale fruitmand van zondag 16 augustus. Het is bijna 9 uur. Nog 2 uur zometeen de muzikale fruitmand te gaan. Leuk om te zien dat er veel wordt geappt met de NPO Luister-app. Dat er ook veel wordt gebeld naar 0800 30555. Emmy reageert nog op een berichtje van Willeke en zegt... Nou, ik hoorde net weer een berichtje van Willeke voorbij komen... dat je steeds bekende namen hoort en je kent elkaar niet. Maar dan hoor ik iedere keer Willeke haar naam. Ze luistert ook weer, denk ik dan. Het is net een muzikale fruitmandfamilie. Zo is het maar net inderdaad. Leuk om van je te horen. Wie ben je? Wat houdt je bezig? De NPO Luister-app die staat bij deze voor je open. En uiteraard ook als ik nog iets voor je kan betekenen. Kom je er om de een of andere reden niet helemaal doorheen... dan hebben we ook nog een website, nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. En daar kun je terecht voor jouw verzoek. En dan kun je als het ware een lied reserveren. nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Ja, dan nu een beeld uit de Bijbel. De lichtstad met de paarlen poorten uit het laatste Bijbelboek Openbaringen. Vanavond klinkt dat lied met verdriet, maar ook met hoop. Wouter Andelen uit Groningen die vraagt het namelijk aan voor zijn neef Bert Kersten uit Assen. Die is nog niet zo lang geleden overleden. En ook voor de familie in Assen die hem moet missen. Op de rouwkaart van Bert stond een mooie zin. Uw genade is mij genoeg. Woorden van vertrouwen tot op het laatst. Maar het is ook aangevraagd door iemand anders, namelijk Adrie Vlok uit Giezenburg, die 81 jaar is geworden. En Corrie en Letta wilden dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. En feliciteren je van harte, Adrie. Ze wensen je een gezegend nieuw levensjaar toe. En dat doen ze met deze plaat. Lichtstad met uw paarlenpoorten. Vanavond gezongen door het Urkermannenkoor Halleluja. Onder leiding van Willem Hendrik Zwart.

In Guatemala kunnen veel vrouwen geen opleiding volgen, waardoor ze onofficiële baantjes hebben en een laag inkomen. Jongeren verlaten school vroegtijdig en belanden vaak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken. Helpt u mee? Maak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl.

0: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. En ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen. Dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk gebeurde doordat de remmen kapot waren. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitmand. Jury.

Een mooi vervolg op het lied dat ik zojuist voor het nieuws van 9 uur liet horen. List op met uw paarle poorten was dat. En ook dit lied, dat blikt vooruit naar voren, naar wat komen gaat, naar de heilige kusten. Haven van rust zou je kunnen zeggen. Een beeld voor de hemel waar geen pijn meer is en geen verdriet, waar het allemaal de moeite blijkt te zijn geweest. The Holy Shore van The Perrys. Een hele goede avond en welkom in de muzikale vrijmand van zondag 16 augustus. En ja, wat mooi, zo'n avond vol met verzoeken, want het geeft toch het beeld van wat er vandaag de dag speelt, wat er deze week werd gevierd, herdacht of doorstaan is. Al die verhalen komen vanavond samen in de muziek. De lijnen, die staan open. Telefoonnummer om rechtstreeks naar de studio te bellen is 0800-3000-555. Soms wordt er tegelijk gebeld, dan kon je er misschien niet in één keer doorheen. Dan mag je ook een berichtje sturen met de NPO Luister-app. En ook goed om te weten dat we een website hebben om een lied te reserveren. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Maar vanavond dus appen of bellen 0800-3000-555 of de NPO Luister-app voor jouw verzoeklied. Ja, aardig Robert dat je vanavond denkt aan je tante. Robert Hagenbeek die vraagt de lied aan voor zijn tante Ali Meijer uit Stadskanaal. Vorige week werd ze getroffen door een herseninfarct en op dit moment ligt ze nog in het ziekenhuis. Een spannende, onzekere tijd voor haar en voor de hele familie. En juist dan wil je iemand laten weten dat je aan haar denkt. Namens de hele familie wens Robert haar dan ook van harte beterschap en een hart onder de riem met dit lied dat gaat over opgetild worden. Gedragen worden, ook als je het zelf even niet redt. Voor jou Ali, met een hart onder de riem is dit You Raise Me Up van The Cathedral Singers uit Maarn.

Dankjewel Robert voor het aanvragen van You Raise Me Up voor je tante Ali Meijer uit Stadskanaal, die momenteel in het Scheper Ziekenhuis in Emmen ligt, laat je weten. Ja, mooi berichtje van Helene. Wat een mooie uitzending weer, schrijft ze. En een mooi begin. Ze vindt het altijd fijn om te luisteren naar de Fruitmand. Heeft zelf een goede zondag gehad. Vanochtend keek ze eerst de Eucharistieviering en daarna Nederland zingt op zondag. Allebei mooi, vond ze. En verder heeft ze lekker een rustige zondag gehad. Nou Helene, dat klinkt als een zondag zoals die is bedoeld. En dan zie ik hier nog een verzoek van Henny binnenkomen. Vraagt Elita voor haar fijne vriendin Hanneke Pruisen, die net als zoveel in haar eentje vanavond zit te luisteren. Henny, die denkt vanavond aan je. En vraagt Elita het Onze Vader, nummer 1006 uit het nieuwe liedboek. Het gebed dat Jezus ons zelf leerde. Maar dan op muziek gezet. Het klinkt vanavond voor jou, Hanneke, namens je vriendin Henny. En het wordt gezongen bij Nederland Zingt.

Onze Vader in de hemel, gezongen bij Nederland Zingt. Zometeen dan leg ik je weer twee psalmen voor de psalm van de week. Je mag dan zelf kiezen welke van de twee je het mooist vindt. En de psalm met de meeste stemmen, die laat ik dan horen zometeen om 9:45. Dat is over een half uurtje. Zometeen hoor je welke twee psalmen er tegenover elkaar staan. Maar eerst een berichtje van Nel. En Nel, je draagt op dit moment veel. Morgen dan is de uitvaart van je zusje, precies 6 weken na de uitvaart van je broer. En in 15 maanden tijd verloor je man, je broer en je zusje. Dat is bijna niet te bevatten. En je schrijft dat de muziek van de muzikale fruitmand je troost geeft. En dan hoop ik dat dit lied dat vanavond ook doet voor jou, Nel. Heel veel sterkte in deze zware dagen. En dat is het lied De Steppen Zal Bloeien. Het wordt vanavond gezongen door Lenny Koer.

0: Kenny Koer. En de steppen zal bloeien klonk vanavond ook voor Kobi. Ter bemoediging, ze kreeg deze week een vervelend bericht en zoek daar even wat steun bij. Dus ook voor jou, Kobi. De steppen zal bloeien.
1: De psalm van de week.
0: Elke zondagavond leg ik je twee psalmen voor en de psalm met de meeste stemmen hoor je dan om 21:45. Vanavond mag je kiezen tussen twee psalmen, psalm 46 en psalm 62. Psalm 46, God is een toevlucht voor de zijnen. Met daarbij ook het eerste vers van Een Vaste Burcht, gezongen door het Groot Nederlands Reformatie Mannenkoor. Daartegenover psalm 62 over de ziel die stil is bij God.

Laudate Deum Apeldoorn. Welke psalm is jouw favoriet? Psalm 46 of psalm 62? Stemmen kan nu via de NPO Luister app. Mag ook een lied in deze muzikale vrijmand aanvragen om gewoon uit dankbaarheid om dat aan iemand te tonen. Adrie Kloosterman die doet dat vanavond voor Peter en Nel Koopman uit Goes. Voor alles wat zij mogen doen voor anderen, zegt Adrie. En eigenlijk ook een beetje voor onszelf. Nou, dat is ook precies waar dit lied om draait, over dankbaarheid. Je handen vouwen en God danken voor wat er is. Dankt, dankt nu alle God, klinkt vanavond voor Peter en Nel.

hervormd gemengd zangvereniging Vox Jubilans uit Waddinxveen onder leiding van Pieter Stolk. Dankt nu allen God. Ja, en wat mooi eigenlijk dat er zoveel verschillende generaties luisteren naar de muzikale fruitmand. Moet denken aan grootouders, aan kinderen, kleinkinderen en soms tegelijk samen op de bank. Heb ik ook wel eens gehoord, maar vaak verspreid over het land. Maar die generaties blijkt ook uit het volgende verzoek. Wat ik mooi vind om te horen, Marie van Zanten. Je vraagt namelijk een lied aan voor je kleindochter Naomi. En de reden is een hele lieve, want je kreeg deze week een hele mooie map van Naomi. Vol met mooie teksten. Nou, en als dank daarvoor vraag je nu een lied aan voor Naomi. Als ge in nood gezeten, dit is het hervormd evangelisatiekoor, ook Deo Juvante uit Huizen.

als geen nood gezeten. Ja, heerlijk luisteren naar de muzikale fruitmand op vakantie. Met een hele groep tegelijk. Dat gebeurt vanavond, want ik lees het berichtje van Gerrit-Jan. En hij appt namens een groep van Dit Koningskind, die op vakantie is in Oosterblokker. Ja, gaaf jongens dat jullie daar met elkaar meeluisteren. Ik lees op jullie website dat jullie vanuit het geloof vakanties organiseren voor mensen met een beperking, met heel veel vrijwilligers. Ja, en dan is het lied dat jullie vanavond aanvragen echt uitmuntend. Bijna geen mooier lied om met een hele groep uit volle borst mee te zingen. Dus voor jullie allemaal daar in Oosterblokken zou ik zeggen, zet de radio tandje harder, geniet ervan. Dit is de Opwekkie Band en samen in de naam van Jezus.

Opwekking 167, samen in de naam van Jezus. En er wordt volop gestemd op de psalm van de week. In de NPO Luister heb je heel veel stemmen die binnenkomen op psalm 46 of psalm 62. Nou, over een 10 minuten dan hoor je de uitslag, wat de psalm is met de meeste stemmen. Ondertussen wordt er ook een andere psalm aangevraagd. Martin Binnendijk, dank voor je verzoek. Je vraagt een lied aan voor iemand die je heel mooi omschrijft, voor je steun en toeverlaat. En dat is je lieve vrouw Anneke. Nou Martin, dat is een prachtige manier om over je vrouw te praten na al die jaren nog. En je vraagt een psalm aan, psalm 100. En dat is juicht aarde, juicht alom den Heer. Het Christelijk Gemengd Eilandenkoor onder leiding van Peter Wildeman gaat het zingen.

Juichtaarde, Londen, heer. Psalm 100 was dat in de muzikale fruitmand. En ja, er is er een jarig vandaag. En niet zomaar iemand. Emily Nauta vierde vandaag haar 90ste verjaardag. En dat is gevierd met haar zussen en met de familie. En 90 jaar is natuurlijk een prachtige leeftijd. Dus van harte, Emily. Maar bij een mooie dag hoort ze ons ook een klein gemis. Want één zus kon er helaas niet bij zijn. Wiep, en juist aan haar wordt nu gedacht met een lied. Voor jou, Emily, gefeliciteerd. En ook voor jou, Wiep, ook al was je er vandaag niet bij. Er wordt een lied aangevraagd in de muzikale fruitmand. En dat is het avondlied van Sela door Tieneke. Die dat aanvraagt in de NPO Luister. Dus bij deze, Sela met een avondlied.

Sela met het avondlied. Zometeen de uitslag van de psalm van de week. Eerst een verzoek van Karin die een lied aanvraagt voor haar pas overleden moeder van 90. De Cambridge Singers en The Lord Bless You and Keep You.

0: De Cambridge Singers en may the Lord bless you and keep you. Het is 9:45 op zondagavond.
1: De psalm van de week.
0: En dus tijd voor de psalm van de week. Je kunt elke zondagavond stemmen. Kan door de week trouwens ook al via de website van Nederland Zingt. nederlandzingt.el.nl. Maar op de zondagavond laat ik het ook nog in het bijzonder aan je horen. Vanavond was de keuze. Het is op psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen. Het groot Nederlands reformatie-mannenkoor met daarbij ook het eerste vers van Een vaste burcht. Daartegenover psalm 62. Mijn zele is stil zu Gott.

Date Deum Apeldoorn die dat zingt. Nou, wie de NPO luistert, heeft heel veel gestemd. Arjo, die zegt Psalm 46. Henk, hallo Juri, wij gaan voor Psalm 46. Ook namens mevrouw Wilna. Adrie, die zegt Psalm 62. Dat was de laatste. Nou, ik kreeg er gelijk kippenvel bij, dus die kies ik. Emmy, die zegt ik stem op de mooie Psalm 62. Ellie, ook 62. Simon, Psalm 46. Johannes die zegt, dag Juri, een lastige keuze vanavond wat de psalmen betreft. Ik kies toch maar voor Psalm 62, want het beginstuk dat klinkt al veelbelovend. En ook Marg die zegt, Psalm 62 heeft mijn stem vandaag. Ik heb iets met die woorden. Wees stil mijn ziel, in plaats van altijd maar praten en druk doen. Dan zie ik Yeti, Psalm 62, Ankje 46, Lies, Psalm 46. Ik zie hier nog Anneke, die zegt ik vind het ook moeilijk, Psalm 46. Arjan is aan het tjoelen met Berry en Francis, stemt op Psalm 46. En diezelfde Berry die brengt ook een stem uit en dat is op Psalm... Oh nee, dat niet. Nou, ik zie in ieder geval heel veel berichten binnenkomen. Ik raak het overzicht zo nu dan een klein beetje kwijt, maar... De stemmen zijn geteld en een kleine meerderheid gaat voor Psalm 46. En dat is dan ook de psalm van de week. Het Groot Nederlands Reformatie Mannenkoor en het Dames Ensemble zingen Psalm 46 vers 1 en een vaste burcht ook vers 1.

Psalm 46, vers 1, het groot Nederlands Reformatie mannenkoor. De psalm van de week. Ja, wat ik zo mooi vind aan dit programma, de Muzikale Fruitmand, is dat het vrolijke hier plek mag hebben. Met verjaardagen, jubilea en andere feestjes, maar ook het gemis en het verdriet. Nou, de ene aanvraag is er eentje van dankbaarheid. De volgende die komt uit een moeilijke tijd. En ja, dat mag allemaal naast elkaar bestaan, want zo is het leven ook. Arjo van Olserhout die vraagt vanavond een lied aan voor zijn moeder, Wilma. Ze is thuis aan het herstellen van een zware operatie. En er ligt nog een pittige tijd voor haar met bestralingen en misschien ook een chemotherapie. Ja, dat is veel om te dragen. En Arjo die hoopt dan ook dat ze kracht mag halen uit dit lied. En vooral uit haar geloof in God. Ja, het gaat om het lied De Rivier van de Opwekking Bent. En het klinkt vanavond voor jou, Wilna, met heel veel sterkte in de tijd die komen gaat.

0: Uit de bundel van Opwekking is dit opwekkingslied 642, De Rivier. De muzikale fruitband is er nog tot 11 uur vanavond. Ik heb nog een aantal verzoeken hier op de plank liggen. Die hoop ik voor 11 uur nog allemaal te draaien. Maar heb je nou zelf ook nog een lied? Laat het van je horen, hè. De telefoonnummer is 0800 30555. En ook de NPO Luister-app, daar kun je gewoon een berichtje mee sturen. En dan lees ik het meteen. Dus de NPO Luister-app of 0800 30555. Als ik nog iets voor je kan betekenen voor 11 uur vanavond.
1: EO, geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
2: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland. 10 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd...

0: dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet en daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen. Ook morgenochtend is af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman, Joeri van der Geest.

John Denver, hij had een droom. Hij droomde dat hij doodging en dat hij daarna vloog. En toen hij wakker werd, kon hij die droom niet meer van zich afzetten. Misschien herken je dat wel een beetje. Dat zo'n droom toch blijft hangen, dat het zo realistisch voelt. Zijn vader die was net overleden in 1982 en hij zat met die ene vraag waar we allemaal wel mee zitten. Waar ben je nou, pap? En dit lied, dat is zijn antwoord. Dat zijn vader weg is, maar niet helemaal. Dat er iemand op je wacht verderop. En hij schreef het met zijn vader in gedachten. On the wings of a dream. John Denver op deze zondagavond, 16 augustus. De zondagavond van NPO Radio 5 met de muzikale fruitmand van de EO, waar ik nog tot 11 uur voor je ben. En ik heb vanavond al heel veel mooie verzoeken mogen draaien en er liggen er zeker nog een paar op de plank. Maar mocht je nou denken, ik heb ook nog een lied om iemand te feliciteren op de valreep, om iemand te herdenken of om iemand een hart onder de riem te steken, dan kun je vanavond bellen op 0800 3000555 of een berichtje sturen met de NPO Luister-app. 0800 3000555 of de NPO Luister-app. En zo vraagt Emmy nog een lied aan dat al de hele dag in haar hoofd zit. Een lied dat ze vanmorgen zong in de kerkdienst. En dat zou ze vanavond graag nog eens horen. Niet alleen voor zichzelf, maar voor alle luisteraars van de Fruitmand om lekker mee te zingen. Dus dat is dan ook het advies bij Lof zij de Heer en de Credo-zingers.

Heer die mij ziet zoals ik ben. Psalm 139 van The Psalm Project. Er zijn heel wat liedbundels voor in de kerk. De ene die zingt uit het liedboek, de andere uit opwekking of op toonhoogte. Die is er ook nog. En ik pak er nu eentje bij die je waarschijnlijk nog wel kent van vroeger. Namelijk de bundel van Johannes de Heer. Daar staat het volgende lied in. Nummer 33, Daar ruis langs de wolken. Geschreven door Eduard Gerdes. En dat was een aardige man om even bij stil te staan. Trok in de 19e eeuw naar Stadskanaal, naar de Veenkolonie, en ging er tussen de Duitse turfmakers werken. Hij opende daar een lokaaltje waar ook de mensen uit de buurt welkom waren om iets te vertellen over het geloof, om dat uit te leggen. En naast dat hij goed kon vertellen, werd hij later ook een van de bekendste kinderboekenschrijvers van zijn tijd. En hij schreef dus ook muziek. Dit lied is van hem. Het wordt vanavond aangevraagd door Thea van der Steen. Dit is voor jou, Thea. Daar ruis langs de wolken. Over dat lied heb ik het.

Amy Grant op NPO Radio 5 in de muzikale fruitmand. It is so sweet to trust in Jesus. Nog een berichtje van Bas in de NPO Luister-app. Hij vraagt of ik dank u voor deze nieuwe morgen kan draaien. Nou, Bas, dat kan natuurlijk helemaal. Je zou misschien denken, lied over de morgen, dat past wel in de ochtend. Maar ja, waarom niet op de zondagavond? Dankbaar zijn voor een nieuwe dag, dat kan net zo goed in de avond. Terugkijken op deze zondag en wellicht alvast vooruit naar morgen. Dank u voor deze nieuwe morgen, de samenzang vanuit de Dom in Berlijn.

Van jong tot oud. Sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.

De Opwekking Band met Reni en Elisa Krijsman. Kom tot de vader. Nou, de muzikale fruitmand is nog een half uur te horen hier op NPO Radio 5. En ik vind het mooi om eruit te gaan, in ieder geval het programma af te sluiten, met een toepasselijk lied. Dus is er nog een lied waarvan je denkt, nou, dat is zo'n mooi zegenlied bijvoorbeeld, of dat heeft zo'n bijzonder mooie boodschap om de nieuwe week mee in te gaan, of om deze zondag mee af te sluiten. Denk er dan alvast even over na en stuur een berichtje met de NPO Luister-app of bel vanavond naar 0800 30555. Het laatste lied van deze muzikale fruitmand, dat mag jij bepalen. Ja, dan nu een lied van Lucas Kramer. Mevrouw van Aken die vraagt een lied van Lucas aan. Is groot fan van hem als zanger. En dit is het lied Rots der Eeuwen.

Rots der Eeuwen van Lucas Kramer. Annie Hardam die vraagt een lied aan van de Urkermansformatie. En dat doet ze niet voor één iemand in het bijzonder, maar voor iedereen. Voor al haar vrienden, de familie en eigenlijk ook voor alle luisteraars van de muzikale fruitmand. Een lied van de Urkermansformatie. Zo lief had God de wereld.

Wat een mooie suggesties komen er binnen om deze zondagavond mee af te sluiten. Dank daarvoor. Het slot van deze avond vraagt Helene wat de toekomst brengen mogen aan. Want, schrijft ze zo mooi, dan weet je dat je rustig kunt gaan slapen en de nieuwe week in mag gaan onder vaders trouwe hand. Hij gaat met ons mee, iedere dag. Dankjewel Helene voor je mooie woorden. En ook Jan Kortlever uit Waddinxveen, die kwam met hetzelfde lied. En dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt. Nou, we hebben nog een aantal liederen te gaan tot 11 uur. En Margreet, ook jou wil ik danken, want ook jij denkt mee vanuit regio Noord, waar de scholen deze week weer gaan beginnen. En ik kom met een mooie suggestie van de band Lef. Zegen ons met liefde als een mooie bede om gezegend aan een nieuw schoolseizoen te beginnen. Mooie gedachten die ik graag ook meeneem. Lef en zegen ons met liefde.

De band Lef en zegen ons met liefde. Dankjewel Mel uit Alphen aan de Rijn. Een mooie afsluiting voor deze zondagavond. Zou volgens jou dit lied zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Petrus in het landkoor en ga met God en hij zal met je zijn. Dit is de muzikale vrijmand van zondag 16 augustus. Niet heel lang meer, dank voor alle mooie suggesties. Ik word er een beetje van overrompeld. Zoveel mooie liederen komen er nog op de valreep binnen. De laatste plaat van de muzikale vrijmand van dit weekend, die hoor je zometeen vlak voor 11. Ik kreeg een berichtje binnen van Arina Smits en zij komt nog met een lekker energiek lied om de nieuwe week mee in te gaan. Voor iedereen, zegt ze, en een goede nieuwe week gewenst. O zee van Gods liefde, het groot koor van het leger des heils.

Het groot koor van het leger des heils en al zee van Gods liefde. Dank Anneke voor deze plaat. De zegenbede van EO Nederland zingt.

Dank weer voor alle mooie verzoeken van vanavond. Het waren er weer heel veel en stuk voor stuk bijzonder om te draaien. Dus dank daarvoor voor deze muzikale fruitband van zondag 16 augustus. De laatste plaat is voor Ton van der Sande, die laat weten dat ook het katholieke zuiden geregeld meeluistert naar de muzikale fruitband. En dat vandaag Maria ten hemel opneming wordt gevierd. En daarom vraagt hij een mooi Maria-lied aan om deze dag mee af te sluiten. Dus dat doen we dan graag, Ton. Dank voor het meeluisteren en voor deze mooie afsluiting. Ave Maria van Celtic Woman.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Evelien Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De estafette mannen pakten het brons met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook grensplaatsjes in de buurt van Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgehaald in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit

0: binnenstad niet in. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Een hondeneigenaar in Engeland is aangehouden op verdenking van moord. Zijn hond heeft gistermiddag een man doodgebeten. Het gebeurde tijdens een ruzie tussen de man en de eigenaar van de hond. Een slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De politie heeft de hond in beslag genomen. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met ook wat zon. En het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Ze waren bij de 10.000 migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar nog een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 30.

0: De beste evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment bijna 5000 besmettingen geregistreerd. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hogevenen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland, dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.